extra omschrijven. Sienna Spyro, Die On This Hill. Heb je dat wel eens gezien? Misschien deze avond nog tijdens de WK-wedstrijd Spanje-Nederland. Ja, van die voetballers die met gaten in hun sokken rondlopen. Ik dacht dus altijd, nou hey, jongens, jullie verdienen volgens mij echt miljoenen. Koop gewoon even lekker een nieuw paar. Maar er zit dus een reden achter. Die sokken die zitten namelijk zo strak om de kuiten dat sommige spelers er zelf gewoon gaten in knippen. Zodat ze even wat losser zitten. En dat doen ze niet alleen bij de sokken. Nee, niet alleen de sokken zijn de sjaak. Want ook de schoenen zijn vaak aan de beurt. Zoals bijvoorbeeld de Portugese aanvaller Pedro Neto. Hij had dus een enorm gat in de achterkant van zijn dure voetbalschoenen. En dat komt dus omdat sommige voetballers achter op hun hiel een botje hebben dat een beetje uitsteekt. Dat zie je vaker terugkomen bij voetballers. En zo'n voetbalschoen zit natuurlijk loeistrak. En als je de schoen dan op dat ene punt blijft drukken, ja, dan kan dat zelfs voor een ontsteking zorgen. Nou, dan zou je zeggen, hey, trek gewoon lekker van een ander paar schoenzool aan. Maar dat mag vaak helemaal niet, vanwege natuurlijk sponsorcontracten. Dus daarom knippen ze liever een gat in hun schoen. Ja, nou, ik heb dit nog nooit geweten. En als we het dan toch over het WK hebben, het WK-anthem van dit jaar en tevens nummer 1 uit de top 40. Dit is

Country Music, Rockstar en Joyride. Ja, op dit moment ben ik aan het sparen voor een nieuwe iPhone. Misschien ben jij wel aan het sparen voor een nieuwe bank. Of zet je iedere maand iets opzij voor je bruiloft. En toen dacht ik, zou Taylor Swift dat eigenlijk ook hebben moeten doen? Iets apart zetten voor de bruiloft. Ja, want als ik zie wat dat gekost heeft. Man. Ja, het schijnt dat hun bruiloften 1000 keer meer kosten dan de gemiddelde bruiloft. Nou, dan heb je het al eigenlijk al. Ja, experts hebben namelijk een schatting gemaakt van wat het allemaal gekost zou hebben. Alleen al de beveiliging en het compleet ombouwen van de trouwlocatie, dat zou al tussen de 5 en de 10 miljoen dollar hebben gekost. En dan was natuurlijk genoeg aankleding. Ja, denk aan bloemen, luxe decoratie, gordijnen, tapijten. Ook nog zo'n 5 miljoen dollar. En ja, op zo'n bruiloft serveer je natuurlijk geen blokje kaas met een augurkje. Nee, het eten drinken zou eigenlijk alleen al goed zijn voor zo'n 3 miljoen dollar. En dan natuurlijk een van de belangrijkste dingen, de trouwoutfits. Ja, ontworpen door Christian Dior. Ook weer zo'n 2 miljoen dollar. Ja, en alsof dat nog niet genoeg was. Nou, dit is echt, toen viel ik van mijn stoel. Sommige gasten gingen ook nog naar huis met designertassen, Cartier-horloges en zelfs een cabriolet als cadeau. Nou, veeg mij maar op. Alles bij elkaar, volgens de schattingen van de expert, kwam de bruiloft uit op een bedrag tussen de 20 en 30 miljoen dollar. Nou, gelukkig is luisteren naar Taylor een stuk goedkoper. Daar ben ik dan wel weer blij mee. Dit is I Knew It, I Knew You bij Q Music.

0: Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, net klaar is met werken of nog moet werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, want zometeen om 2:30 ga ik weer jouw beroep raden. Dat is het hele idee. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen heen stellen over je werk. Of je werkkleding aan hebt, hoe het eruit ziet. Of je veel moet lopen. Nou, bladibladibloedibla. En na minuuttijd ga ik dus jouw beroep raden. Het enige is, ik heb natuurlijk nog wel iemand nodig die aan het werk is. Dus vandaar dus de oproep, stuur even werk deze kant op. Ondertussen nieuwe muziek van Lost Frequencies. Dit is...

0: om 14:30.
1: Het is net 14:30 geweest. Ik was weer op zoek naar iemand die aan het werk is. En die heb ik gevonden, namelijk Joyce. Goeienacht.
2: Hallo.
1: Hey Joyce, goeienacht. Hey, jij bent aan het werken zonder te veel te verklappen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vind jij jouw werk?
2: Ik heb een geweldige baan.
1: Oh, dus het is voor jou echt een 10 of zo ongeveer dan?
2: Ja.
1: Kijk. En hoe lang doe je dit werk al?
2: 7 à 8 jaar ongeveer.
1: Oké, kijk. Hey Joyce, ik ben heel erg benieuwd dan wat jouw werk is. Ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan jou stellen. En na een minuuttijd dan ga ik proberen jouw werk te raden.
2: Is goed.
1: Oké. Ik ga nog even de hulp inschakelen van iedereen die nu luistert. Mocht je niet luisteren en een idee hebben wat Joyce voor werk doet, of vragen hebben over voor Joyce tijdens die minuut, stuur ze lekker in, want ik zie alles lekker hier binnenkomen. Oké, Joyce, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Komt ja. Werk je met collega's?
2: Ja.
1: Oké. Werk je nog met andere mensen, behalve je collega's, dus klanten of mensen die je ziet?
2: Ja.
1: Oké. Ben je onderweg voor je werk?
2: Ook.
1: Oké. In de auto?
2: Ja.
1: Ja, oké. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Nee.
1: Heb jij je werkkleding aan?
2: Soms.
1: Soms. Oké, moet jij iets repareren?
2: Nee.
1: Werk je in de zorg?
2: Nee.
1: Nee. Even denken. Moet je naar verschillende locaties toe?
2: Ja.
1: Oké. Heb je een sirene?
2: Nee.
1: Nee, oké. Hoe ziet jouw werkomgeving er verder uit?
2: Op verschillende plekken. En één locatie, één hoofdlocatie.
1: Oké. Zo, Joyce, ik ga niet voor je liegen. Ik vond deze erg ingewikkeld. Ja, ik vond deze heel pittig. En ik niet alleen, want ik zie ook appjes binnenkomen. Oei, ja. Hè, moeilijk. Niels die vraagt alleen nog, die doen we nog even. Is het buiten of binnen wat je doet voor werk?
2: Beide,
1: oké. Oké, ik moet heel even mijn hersens laten kraken, hoor. Zou het kunnen zijn, binnen of buiten? Je bent onderweg, de auto, soms werkkleding aan. Oh, ik vind het moeilijk. Nou, ik weet het gewoon niet. Ja, ik zit, Nick die zegt politieagent, ja, dat denk ik niet. Oh, wacht, Petra zou ook nog wel kunnen, maar daar twijfel ik over. Petra zegt de taxi. Ik denk dat ik maar gewoon met Petra meega. Petra en ik die denken dat jij in de taxi werkt.
2: Nee, helaas.
1: Nee, ik had het eigenlijk ook wel ergens aan zien komen. Joyce, ik ben heel benieuwd. Wat voor werk doe je?
2: Ik werk met dieren. En ik heb een vleermuisopvang.
1: Dat meen je niet?
2: Ja.
1: Oh, wauw. Dit had ik echt totaal niet zien aankomen. Ja, weet je wat stom is? Soms vraag ik nog eens, werk je met eten of werk je met dieren? Maar jou heb ik dat net niet gevraagd. Wat stom. Hey, je werkt een opvang voor vleermuizen.
2: Ja.
1: Neem me even mee. Vertel.
2: Dat is 7 jaar geleden begonnen met, of 8 jaar geleden ondertussen, met een heel klein dwergvleermuisje, een babytje van een dag oud. En ik was altijd bij de wildopvang en toen was het, hier, een nieuw project. Nou, en zo ben ik eigenlijk begonnen en nooit meer gestopt.
1: Oké.
2: Samen met nog een goede vriendin nu. Runnen wij de opvang en we hebben het momenteel echt smoordruk. We hebben ruim 100 weesjes binnen.
1: Wow.
2: Dus vandaar dat ik nu ook nog steeds wakker ben.
1: Ja, en vandaar dat het natuurlijk heel erg doorgaat. Hey, maar die opvang, daar komen dan vleermuizen die eigenlijk hulp nodig hebben. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, klopt.
1: En worden ze dan speciaal ook gevangen? Of hoe gaat dat?
2: Nee, mensen vinden ze natuurlijk. Of via de dierenambulance.
1: Oh ja.
2: Dus dat is eigenlijk wel heel verschillend hoe ze bij wegkomen.
1: Zo, wow. Ik heb denk
2: en ze komen bijna door heel het land bij ons af en toe.
1: Ja, want is dit nu ook een beetje het vleermuizenseizoen? Of zeg ik dat verkeerd?
2: Ja, met de jongen wel hoor. Ja.
1: Wat zei je met wat wel, sorry?
2: Met de jonge dieren zeg maar nu wel.
1: Oh ja, oké. Met de jongen. Ja. Want heel toevallig, ik heb mijn Q-collega Bas van Nimwegen, ik weet niet, misschien heb je dat gehoord, maar die had dit weekend, zat hij in de tuin met zijn vriendin en toen waren er allemaal vleermuizen bij hem in de tuin. Dus zijn vriendin was ook helemaal aan het gillen en zo, want die dacht helemaal niet, die komen op mij af.
2: Dat maar denken heel veel mensen.
1: Ja, dat ik wilde even bij jou checken, is dat zo?
2: Nee, wij zijn warm en wij trekken de prikvliegjes aan, om het zo eventjes te zeggen, die ons bloed drinken. En dat is hun voedsel.
1: Ah, dus ze komen echt op de insecten
2: eigenlijk
1: af.
2: Ja, dus eigenlijk jagen ze gewoon het voedsel om ons weg. Dus ja.
1: Oké, ik snap het helemaal. Hey, en opvang voor vleermuizen, wat kom je dan zo al tegen? Wat is er al vaak dan aan de hand met die jonge vleermuizen? Of wat?
2: Nou, momenteel heeft heel erg de warmte ermee gespeeld. Dat complete kolonies naar beneden kwamen. En ja, als een jong niet kan vliegen, kan ik hem natuurlijk ook niet terugzetten.
1: Nee.
2: En heel veel katslachtoffers.
1: Oh, ja.
2: Ja, verzwakking. Dat ze nog niet, dat ze denken dat ze al zelfstandig kunnen, maar dan kunnen ze dat toch nog net niet.
1: Nee.
2: Ja.
1: En hoe lang zitten ze gemiddeld zitten ze bij jullie op de opvang?
2: Het is heel verschillend. Het ligt natuurlijk ook echt wel aan de leeftijd. Kijk, zoals wij hebben echt jonge pups, om het zo te zeggen, vanaf dag 1 binnengekregen. Ja, die zullen hier langer zijn dan de pubers.
1: Ja.
2: Dat noemen wij het altijd. Die kunnen al vliegen en die kunnen al goed eten. Kijk, die hebben soms misschien nog even net 2 weekjes of zo nodig.
1: Ja.
2: En vind je... Andere zitten in maanden.
1: Kijk, ik denk dat best wel veel mensen, waaronder ik ook, ik denk toch wel bij vleermuizen toch al denk, best wel eng even. Maar vind jij nou bijvoorbeeld vleermuizen, ja, ik denk niet dat je ze eng vindt, maar vind je vleermuizen schattig? Of hoe omschrijf jij vleermuizen?
2: Ja, ik vind ze nu schattig. Maar kijk, voorheen was het voor mij natuurlijk ook onbekend.
1: Ja.
2: En heel veel mensen zijn er nog steeds bang van. En aan de ene kant is dat alleen maar goed, want er zit inderdaad wel, we hebben gewoon een virus in Nederland bij de vleermuizen en dat is het rabiesvirus.
1: Ja.
2: Dus wij zijn wel blij dat mensen toch wel oppassen. Alleen als wij daar zijn geweest, zijn mensen vaak toch wel minder bang, omdat ze dan toch wel even het beestje van dichtbij hebben gezien en de juiste uitleg hebben gekregen.
1: Ja, precies. Dat kan ik me ook helemaal voorstellen, ja. Ja. Zo interessant hoor. Hey, Joyce, ik wil je ontzettend bedanken voor het gesprek en succes daar nog dan even.

Storm schrijft Harry Styles en American Girls. Het was vandaag echt bloedje heet. Zo'n 30 graden. Maar toen ik vandaag op kijk live keek bij Q Music, nou, poh, toen kreeg ik het echt bloedje heet. Nog heter. Anton met een ontbloot bovenlichaam. Met een bruin leren schort, kookschort aan. En dat alles voor het Q-middagshow Hutspot Diner. Ja, een grote groep luisteraars verzamelt zich afgelopen middag om te genieten van de door Anton gemaakte Hutspot. Ja, het idee ontstond vorig jaar toen Anton niet wilde wachten tot de R in de maand zat voordat hij Hutspot kon eten. En daarom lekker op een van de meest hete zomerdag van het jaar gewoon lekker een bordje Hutspot. Waarom niet? Nou, ik kan je stellen, ik heb nog nooit zoveel mensen met het zweet op hun voorhoofd lekker hun vork zien prikken in een worst. En dan lekker een hapje van de Hutspot zien nemen die Anton had staan stampen in de keuken. Nou, mocht je de beelden nog willen kijken van het eten of van Antons goddelijk lichaam, staat op het Instagram van @qmusic.nl.

ook de nieuwste van Bente. 3, 2, 1. Ik kom naar je toe. Maar eerst muziek van Samber. Dit is Homewrecker.

Goedenacht. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingsite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jetten. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84%. En dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden... bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grote steden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online? Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

Cher op Q Music. Een hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Nog een klein beetje wakker worden deze hele vroege ochtend. Maar ik was er al. Dus ik denk, weet je wat, ik zeg alvast even goedemorgen tegen je. Ga ik nu nog even koffie halen. En dan beginnen we samen aan de woensdag. Ja, dat is het vandaag.

Jonas Blue op Q-Music, zomerse muziek, Edge of Desire. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Ik heb een erg onrustige nacht gehad. Hoe dat komt, vertel ik je zo meteen. En in Amerika willen ze de wintertijd afschaffen en het lijkt ze daar te gaan lukken. In het nieuws hoor je meer na de Sugar.

0: Een hele goede morgen. Het is 5 uur, tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattia Marieke, de pre-party.
0: Goedemorgen, om 2:30 vannacht zat ik ineens rechtop in bed te vloeken. En waarom dat zo is, dat hoor je na Clean Bandit.

0: Ja, dan weer weer binnen. Dus we mogen niet meer klagen. Nog 3 dagjes en dan hebben we weekend. En dat wordt een hartstikke leuk weekend, want we gaan lekker veel zuipen bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Oh, wat heerlijk. Oh, yes, veel plezier bij de Nijmeegse Vierdaagse. En ik zou zeggen, Quinty, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lucky. Nou, mijn eerste werkweek is weer door midden.
1: Ja, bam. Bam.
2: En ja, maak een fijne uitzending van, jongen.
3: Yeah! Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Gezellig als je erbij bent via de app van Q-Music, zoals Jesse en zoals Quinty. En als je je vandaag niet helemaal lekker wakker voelt, als je ook het gevoel hebt dat je over de bodem van de oceaan wandelt, in plaats van dat je een beetje fris en fruitig bent. Je bent niet de enige. Hallo, goedemorgen, Luc hier. Oh, wat een onrustige nacht heb ik achter de rug, zeg. Niet normaal, ik ga het toch even met je delen. Ik ga het even van me afpraten. Gisteravond ging ik sowieso al wat later slapen, omdat ik in mijn nieuwe appartementje, waar ik deze maand in ben ingetrokken in Utrecht, een nieuwe kledingkast in elkaar heb gezet. Ik leef niet meer uit vuilniszakken. Ik heb gisteren een kledingkast in elkaar gezet en gisteravond was daar dan eindelijk het moment dat al mijn kleding de kast in kon. Het was zo'n hele moeilijke, lastige IKEA Pax-kast. Nou, je hebt nog eerder een moord opgelost dan dat je die kast in elkaar hebt gezet. Dus ik was uren mee bezig. Uiteindelijk stond die kast in elkaar, kleding erin. En toen was de halve finale bezig van het WK voetbal. Frankrijk tegen Spanje. Toen dacht ik, nou, dan pik ik die ook nog wel even mee. Dan rommel ik nog wat aan in het huis. Dus ik ging vrij laat slapen. Maar ik sliep in principe vrij goed. Ik sliep vrij diep. Dat kan ik je even laten horen. Ik heb namelijk een app die geluiden opneemt als je die 's nachts maakt. En nee, niet dat soort geluiden, maar eerder als je praat in je slaapt of als je snurkt. Dus luister even mee. Dit was ik rond een uurtje of 2:30. Ja, dat, lekker diep in slaap. Een beetje snurken. Kom allemaal goed. Een kwartier later echter zat ik rechtop in bed. Want toen hoorde ik een geluid. En ik begreep maar niet wat er gebeurde. Ik schrok er ineens van wakker. Het was een constant geluid. Dus geen klap, geen bats, boom en weer weg. Nee, een constant frequent geluid. En het lijkt een beetje, nou, het leek wel alsof, en dat was ook mijn eerste gedachte, alsof er iemand met een hoge drukspuit bij mij op de muur stond te spuiten. Of op de ramen, op de muur. Daarna dacht ik, nee, misschien is het wel een gaslek. Misschien probeert iemand wel met een slijptol mijn sloten open te maken van de deur. En komen er zometeen inbrekers, omdat ze denken dat dit appartementje nog leeg staat. Nou, ik heb het even snel opgenomen. Dit is het geluid waarvan ik wakker werd. En constant raar, vaag geluid. Wat bleek nou? Bij mij in het appartementencomplex zitten ook winkels onder. En die hebben een plat dak. Dus je hebt een paar winkels, supermarkten, andere zaakjes, kappers, de hele bende. Die hebben een plat dak en daarna begint pas mijn appartementencomplex. Dus daarna gaat het omhoog een paar verdiepingen in. En op dat platte dak zit een koelingssysteem, wat volgens mij alle radiatoren en airco's en alle apparaten die maar blijven doorbranden om die winkels in de gaten te houden. Dat was volgens mij stuk. Want er kwam ontzettend veel rook vanaf. En het water spoot alle kanten op. En toen dacht ik echt, nee, niet nu. Ik woon echt net 5 dagen in dit nieuwe appartement. Ik wil niet nu dat de hele boel in de fik vliegt. Dus ik heb snel mijn kleren aangetrokken. Want ik dacht, misschien komt zo meteen de brandweer wel aankloppen. Die zegt, jullie moeten nu allemaal het pand verlaten. Het is gevaarlijk. Nou, alle doemscenario's schoten door mijn hoofd. Dus vanaf een uurtje of 2:45 zat ik al in mijn kleding op de bank te wachten totdat de brandweer kwam zeggen, jongen, kom naar buiten, want we moeten allemaal vluchten. Dat gebeurde natuurlijk niet. De brandweer kwam wel, maar die had alles binnen no time onder controle. Ja, toen kon ik niet meer slapen, dus toen was ik wakker. En toen dacht ik, nou, ik zet een kop koffie in. Ik ga langzaam maar zeker lekker richting Q-Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Zometeen Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Heb ik onwijs veel zin in. En daarna de man die ik dit weekend live ga zien in Londen. Oelala.

sounds better with you.

0: Risk It All. Dit weekend is hij te vinden in Wembley, Londen. En daar ben ik ook. Ja, ga eens even kijken of hij een beetje nog kan, die Bruno Mars. En dan zal ik daar na de vakantie wel verslag van uitbrengen. Of het een beetje goed was. Dat heb ik helemaal voor je over. Goedemorgen, Luc van de redactie. Het is Mattie en Marieke, de pre-party. En dit is Storm.
1: Ja, morgen, Luc. Ja, ik heb ook wel eens beter geslapen, moet ik zeggen. Maar ja, weet je wat het probleem is, Luc? We moeten er altijd zo vroeg uit.
0: Ja.
1: Ik bedoel, jij moet zo'n 5 uur al in de studio zijn natuurlijk. Ik ben nu onderweg naar werk. Samen met de rest van de vroege vogels. Ja, het probleem is dan, als je dan een nachtje kut slaapt, ja, ben je meteen fucked, hè? Ja, maakt niet uit. Maak er wel weer wat moois van, hè?
0: Zo is het.
1: Doen we altijd, Luc. Ja. Succes vandaag. Hoi.
0: Hoi. We maken er gewoon het beste van. We maken er gewoon het beste van. En daarom zometeen voor jou speciaal even herhalen. Ik vond het zo leuk. Gisteren vertelde Robin van de redactie een verhaal. Het is misschien nu al wel een van de beste verhalen van deze week uit de ochtendshow. Je hoort hem zometeen.

0: Antoon op Q-Music, de enige. Een hele goede morgen. Het is er precies 5:30. Je luistert naar Mattie en Marieke, de pre-party. Ik wil graag even met jou terug naar gisteren, naar de ochtendshow van gisteren. Want toen vertelde Robin van de redactie iets heel opmerkelijks. Zij maakte iets geks mee en dat begon allemaal in een winkel.
1: Ik was in de Decathlon, want ik moest een nieuw tentje hebben. Dus dan ga je naar de Decathlon, ga je even tentjes kijken. En je komt daar binnen en dan hebben ze een groot plein waar ze ook al die tentjes hebben opgezet. Dus dan kan je zien hoe groot ze zijn, hoe zien ze eruit. Kan er een luchtbed in, een éénpersoons, een tweepersoons, whatsoever.
2: Ik vind het altijd een heel leuk hoekje daar. Ik ben dus heel vaak bij de Decathlon, maar dat ze daar zeg maar een soort van mini-bos hebben nagemaakt in sommige gevallen.
3: Kunstgras ligt er ook alleen.
2: Kunstgras, gezellig. Ik wil toch langer blijven. Ik zou bijna gaan barbecuen daar, weet je wel.
3: Dat is een gezellige plek.
2: Maar het is wel een gezellige plek, ja.
1: Ja, ik loop daar naar binnen, ik ga tentjes kijken en in een van die tentjes ligt een man op zijn rug in dat tentje. Dat viel me al meteen wel op. Ik dacht, oké, die man ligt in een fietsbroekje, in een fietspakje, helemaal strak. Die ligt plat op zijn rug, die ligt heel stil. Ook een wat oudere man.
3: Het is echt een mens, het was geen pop, hè?
1: Nee, daar heb ik dus ook naar gekeken, want ik dacht, oké, of is deze man een luchtbed aan het testen, maar hij lag zo stil.
2: Nou, ik snap het gedachte pop ook nog wel. Een soort van, zo kan je liggen bijvoorbeeld in het tentje als je zou willen, ter demonstratie.
3: En ook omdat hij dus fietskleding aan had, wat ze volgens mij ook hebben bij de Decathlon.
1: Ja,
2: precies.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat klopt. Nou, ben verder gegaan, want ik dacht, het viel me wel op. Maar oké, ik moest nog een stoeltje hebben. Ik moest nog een gastelletje hebben. Dus ik ben doorgegaan, ben die dingen gaan kopen. Maar ik dacht in mijn hoofd, het is toch heel raar. Dus ik ben weer teruggegaan die kant op. Ik dacht, even kijken. Dus ik ben een beetje weer door die tentjes gaan struinen. En ik dacht, hé, die man ligt nog precies hetzelfde. Stokstijf, helemaal stil. Ik dacht, dit klopt niet. Er is iets niet goed met deze man. Ja, zo raar. Toen dacht ik, oké, ik kijk nog even. Ik loop nog even. Beweegt hij echt niet? Ademt hij wel? Leeft deze man wel? Moet niet iemand anders hier ook naar kijken? Wordt hij geprankt of zo?
3: Heb je hem aangeraakt?
1: Nee, ik heb hem niet aangeraakt.
3: Maar je bent wel dus dichtbij gekomen en hij lag stokstijf in dezelfde positie.
1: Niet normaal. Zo stijf en zo stil.
2: Je raakt hem natuurlijk niet aan. Ze is geen zuster.
3: Nee, maar ik snap ook de worsteling in Robins hoofd. Omdat je namelijk denkt, ik ben toch niet de enige die dit ziet. En waarom zou ik degene zijn die dit moet signaleren?
1: Er waren echt wel meer mensen in die winkel. Dus ik vroeg me ook af, ben ik de enige hier die dit nu opvalt? Toen dacht ik, dit klopt niet. Er is iets niet goed met deze man. Dus ben ik naar een medewerker gegaan. Ik dacht, ik ga maar dan iemand aanspreken, zodat hij even kan kijken, klopt dit wel? Dus ik zei, hallo, er ligt in een van die tentjes, ligt daar een man helemaal stijf. Volgens mij klopt dit niet helemaal.
3: Maar jij dacht gewoon dat hij dood was?
1: Ik dacht wel dat hij echt iets niet goed was. Nee, ik dacht, hij bewoog gewoon helemaal niet. Dus het klopte gewoon niet. Die medewerker zegt tegen mij, ach, mevrouw, dat klopt. Deze man is namelijk van Frankrijk naar Utrecht gefietst en die ligt hier al de hele dag te slapen. Zo raar.
0: Heel raar verhaal over een klant in de Decathlon. En daarom vragen wij ons vandaag af, wat is eigenlijk jouw gekste belevenis met een klant? Dat je dacht, deze klant is niet helemaal goed, maar ik help hem toch maar. Kom maar door via de app van Q Music. En dit is Amy Winehouse.

Net vroeg ik jou, wat is jouw gekste herinnering, gekste moment eigenlijk geweest met een klant? Wat is jouw gekste belevenis geweest met een klant? Daar gaan we het later deze ochtend over hebben in de ochtendshow bij Matty en Marieke. Kun je nu alvast verklappen, we gaan onder andere bellen met Jelle. Bellen met Jelle, die werd door een klant opgetild toen hij aan het werk was in de Action. En Noah, die moest het wachtwoord van een klant invoeren. En dat wachtwoord, ja, ik ga het heel zachtjes tegen je zeggen. Dat wachtwoord bevatte het woord kutje. Deze verhalen hoor je deze ochtend in de ochtendshow van Matty en Marieke. Wat is jouw gekste belevenis met een klant? En dit is nu muziek van Dua Lipa, Don't Start Now.

Ruben Hillen en 20 Seconds op Q-Music. Als ik toch even van je tijd mag hebben, misschien die 20 seconden... een korte oproep voor alle pakketbezorgers in Rotterdam. Bel even niet aan. Waar je ook bent, bel niet aan in Rotterdam. Heeft alles te maken met Mattie. Mattie die had een briefje op zijn voordeur gehangen. Nou, daar had zijn vriendin Kiki een foto van gemaakt... en even bij ons in de groepsapp gestuurd.

0: moest er allemaal wel erg om lachen. Op dat briefje stond in hoofdletters: niet aanbellen, AUB. Maar wat was daar nou aan de hand? Want het zag er wel uit als een passief-agressief briefje.
1: Het komt vaak voor dat ik 's middags even een tukje ga doen. En dan gaat sinds kort, sinds dat het zomer is, gaat de hele dag die fucking deurbel, omdat er weer een pakketje voor de deur ligt wat dan niet voor mij is. Dan komt er weer een jurkje, dan komt er weer een zomerslipper, dan komt er weer een zomersjaaltje, dan komt er weer een goedkope zonnebril van 5 euro die vervolgens teruggaat omdat die toch niet staat. Ja, ik ben een soort postorderbedrijf. Oh. En als ik 's middags eerder thuis ben dan Kiki, dan probeer ik te gaan slapen. Maar die deur bij ons, die deurbel, die gaat zo ongelooflijk hard. Dan zit ik echt op in bed en dan kom ik niet meer in slaap. Dus ik app gisteren naar haar. Ik zeg, joh, ik weet niet hoe laat jij thuis bent, maar ik ga even een tukje doen. Ja, toen kreeg ik een screenshot van die DHL-app dat er weer een pakket aankwam.
2: Dat is allemaal voor Kiki.
1: Dus alles is voor Kiki.
2: Oh, het irritant.
1: De hele dag.
2: Oh, het irritant.
1: Nou, toen dacht ik, oké, ik moet vanmiddag nog boodschappen doen. Dus dan ga ik nu even snel 20 minuten tukken. Ik zet de deurbel uit. Nou, toen ben ik aan dat intercomsysteem gaan frunniken. Dat ding ging alleen maar harder. Ik kreeg het niet uit. Dus dan moet ik zeg maar bellen naar binnen. En dan denk ik, oké, nu aanpassen aan het intercomsysteem. Ja, ging gewoon niet. Nee. Toen dacht ik, zal ik alle stoppen eraf halen? Maar ja, dan gaat ook de oven uit. Gaat al mijn elektriciteit uit. Ik wilde die deurbel uit.
2: Ja.
1: Dus toen heb ik inderdaad, en je hoort het nu toch ook weer aan mijn stem. In deze toestand, in deze staat van zijn, heb ik dat briefje geschreven. Ja. Niet aanbellen, AUB.
2: De agressie richt zich natuurlijk wel een beetje tegen de verkeerde persoon.
1: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is ook zo.
2: Bezorger.
1: Ja.
2: Kan het niet naar een vriendin zijn? Kan het niet naar een pakketpunt? Ja, Kiki.
1: Ja, ja, kan het niet naar een pakketpunt?
3: Daar wil ik echt even wat over zeggen dan. Dat kan dus dan niet. Dus ik wil ook alles naar de winkel sturen. Wij wonen in de buurt van bijvoorbeeld de H&M. Daar wil ik alles naartoe sturen. Dat kan niet. Die winkel kan ik niet aan. Vink is dan niet beschikbaar. Het kan niet naar een pakketpunt. En ik heb 1 bestelling gedaan. Ik maak geen grap. Het komt in 4 verschillende pakketten.
1: Ja, dus dan word ik 4 keer uit mijn remslaap getrokken, zeg maar.
2: Heeft dit geholpen?
1: Ja, het heeft geholpen. Want Kiki kwam thuis en stond het pakket netjes voor de deur. En toen lag ik nog in dromenland.
2: Ja.
1: Het heeft wel geholpen. Maar zal ik het wat netter aanpakken dan, dames? Zal ik gewoon een nieuw briefje schrijven? Waarin het er met iets zachtigere woorden staat?
2: Dat lijkt mij wel handig, ja. Maar ik denk ook als je dit ophangt met Sint Maarten of zo, dan komt geen kind meer aan je deur.
4: Nee.
0: Ik zou gewoon lekker blijven aanbellen. Bij Mattie, later deze dag. Gewoon, ja, precies zoiets. Of vanaf nu alle pakketbezorgers rustig aankloppen. Kijk maar even wat je doet. Hele goeiemorgen, Q Music met David Guetta en Sia. Beautiful People.

0: de Backstreet Boys op Q-Music. Larger Than Life. Goedemorgen, Mattie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marieke.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
3: Morning.
0: Morning. Zometeen kun je weer gewoon komen collecteren bij jullie. Het is me even opgevallen dat jullie hoog veel uitgeven deze week.
1: Is dat zo?
0: Ja. Ja, maandag 45 euro in totaal. En gisteren 31,50. Dus ik weet niet of je het nog allemaal op willen maken tot aan de vakantie. Maar dat ziet er goed uit voor de...
2: Het ziet eruit alsof wij ons vakantiegeld aan het verbrassen zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ik zou zeggen, kom collecteren dan.
0: Kom collecteren, nu is de kans. Ja. Kom even wel met een goede pitch.
2: Ja. Ja, sowieso een goede pitch.
0: Sowieso een goede pitch. Leuk onderwerp, maar kom vooral even door via de app van Q-Music. En sta misschien zo meteen als eerste in de rij met je collectebus. Waar kom je voor? En dan even voor de duidelijkheid, gewoon echt voor iets wat je zelf nodig hebt. Hè?
2: Ja.
0: Dus heb je een paar mooie laarzen en etalaars zien staan en loop je er al 3 keer langs en denk je, verdomme, moet ze toch eens hebben voor deze zomer?
2: En wat weer ervoor?
0: Ja, weet ik niet. Is het niet weer voor laars?
2: Nou ja, laars is natuurlijk echt een winter.
1: Misschien heb je ergens flip voor.
0: Maar laars zijn toch helemaal in? Ik zag heel veel laars op Down the Rabbit Hole.
1: Echt waar? Maar het zijn van die regenlaarzen.
0: Nee, van die cowboylaarzen. Meisjes met cowboylaarzen.
2: Cowboylaarzen.
0: Ja, ja,
2: nou, mocht je lekker mooie laarzen willen voor op Down the Rabbit Hole.
0: Kom maar niet voor laars. Ik hoor dat helemaal niet kans naar genoeg. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Acteur Kees Geel is overleden. Hij overleed gisterochtend plotseling aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management laten weten. Kees Geel speelde in tientallen films, series en musicals. Zo speelde hij bijvoorbeeld een regisseur in Flikken Rotterdam. En bij het grote publiek werd hij bekend met de film Simon uit 2004. Een film over vriendschap en ziekte.
2: Zo, dus jij leeft nog?
3: Ja, jij ook dus.
2: Ja, nog wel, ik heb kanker.
4: Ik ga dus niet heel erg ziek worden en daar wil ik het wel even over hebben ook.
1: Ja, dit was uit de film Simon dus. Mijn collega-acteurs zeggen geschokt te zijn door het overlijden. Kees Geel is 61 jaar geworden. De bosbranden bij Parijs zijn onder controle. Dat betekent dat ze niet meer verder uitbreiden. Toch gaat het blussen van de branden nog wel weken duren, heeft de Franse brandweer bekendgemaakt. Er zijn 6 mensen opgepakt, onder wie een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft bekend dat hij 1 van de branden heeft aangestoken. Iemand anders heeft gezegd dat hij per ongeluk een sigaret had weggegooid. Inmiddels is een gebied zo groot als 2800 voetbalvelden afgebrand.
5: WK 2026.
1: Spanje staat in de finale van het WK. Gisteravond wonnen de Spanjaarden met 2-0 van topfavoriet Frankrijk. Teleurstelling natuurlijk bij de Fransen, horen we bij de NOS.
6: De Franse supporters allemaal met de handen voor de ogen, de handen voor het gezicht. Zij gaan nog niet naar huis, want ze moeten nog de troostfinale spelen. Maar ze liggen wel uit het toernooi in die zin. Ze gaan hem niet meer winnen, want Spanje gaat naar de finale.
1: En de laatste keer dat Spanje in de finale stond was in 2010, toen Oranje werd verslagen. De grote finale is zondag. Engeland of Argentinië is dan de tegenstander. Zij spelen vanavond de tweede halve finale. Het weer, we krijgen weer een zonnige en warme dag. 24 tot 30 graden wordt het. Later vandaag neemt in het oosten de kans op een bui toe.
7: 1 vertraging langer dan 5 minuten. Dat is op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Je komt tussen Sliedrecht-West en Papendrecht in 3 kilometer met 11 minuten.

0: Geert Jongen.
1: Ja, thanks. Super, Mattie.
2: Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
0: Dat is mijn favoriete film. Gordon.
4: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
4: Nee, er luistert toch niemand.
0: Mattie.
2: En Marieke.
0: 3:06 op woensdag de 15e van juli. Je luistert naar show 1677, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
0: Een troostfinale, dat vind ik toch ook...
3: Ik zou daar geen zin in hebben.
0: Ik zou daar toch helemaal geen zin in hebben. Als je nu toch Frankrijk bent en je bent Mbappé, Luc, dan heb je toch geen zin in een troostfinale.
6: Klopt, dat is helemaal waar.
0: Dat is toch gênant?
6: Nee, ja, klopt, nu nog wel. Maar uiteindelijk moet die knop wel om en moet je hem wel gewoon proberen te winnen. Want ik weet ook dat Nederland een keer een troostfinale moest spelen. Echt, we hebben het over het tijdperk Jaap Stam. En dat die toen zeiden, hadden we ook allemaal geen zin in. En die wedstrijd hebben we ook een beetje laten schieten. Hadden we achteraf, waren we toch niet zo blij mee. Want degene die derde werd, kreeg gewoon wel een medaille. En vierde alsnog een soort van feestje. En zij dropen echt helemaal af naar het vliegveld. Dus okay. De troostfinale verliezen is nog erger, dus die klok moet om, want je moet hem wel willen winnen.
0: Maar ik heb toch altijd het idee dat de geest van een topsporter is toch liever dood dan tweede. Ik heb ook het idee, zeg maar, zo'n troostfinale.
6: Troostfinale,
0: ik vind de hele term zo tragisch.
3: Is er een Engelse term voor troostfinale?
6: Trust final.
3: Nee, ja,
0: bij het antwoord eigenlijk nee, is, begrijp ik dus.
3: Wanneer wordt die gespeeld? Zaterdagavond?
6: Volgens mij wel, ja.
3: Oké. En dan zondag de finale.
0: Och, daar heb ik toch een partij zin in. Zondag wordt zo'n heerlijke dag met overdag de Formule 1 van Spa-Francorchamps. En dan s'avonds de WK-finale overigens in de halftime show Justin Bieber.
3: Oh ja, wel te gek hoor.
0: Wat een heerlijke avond. 5:06 op woensdagochtend. Dit is Kings of Leon bij Q Music. Sex on Fire.

0: bij Q Music en talk to you. Hoeveel uur slaap staat op de teller, Luc? Ik heb het idee dat we die vraag elke dag stellen aan jou.
1: Ja.
0: Maar wat is nu weer de reden dat er een korte nacht heeft plaatsgevonden?
2: Ten eerste de halve finale van het WK voetbal, Frankrijk tegen Spanje.
0: Natuurlijk.
2: Toen dacht ik, nou, die kan ik nog wel even meepikken.
0: Ja.
2: Ook mijn werk als sportredactie natuurlijk.
0: Heel goed.
2: En toen ineens om, nou wat was het, 2:30 s'nachts of zo, zat ik rechtop in bed. Want het leek wel alsof er een gaslek bij mij was. Of een, iemand met een, met, hoe zeg het, zo'n enorme waterspuit tegen je voorruit of tegen je ruit aan spuit. Het was een constant hard geluid.
1: Ja. Maar laten we ook even benoemen dat dit in jouw gloednieuw appartementje is. Jouw eerste koopappartementje waar je voor de derde nacht of zo slaapt.
2: Klopt. Dus ik was meteen, ik dacht, waar moet ik dit geluid zoeken? Hoe ga ik dit oplossen?
0: Maar was het een sissend geluid?
2: Ja, een heel hard sissend geluid.
0: Okay.
2: Dus ik open mijn voordeur, dan sta je op een gang buiten in het appartementencomplex.
0: Ja.
2: En beneden bij de winkels die je daar hebt, supermarkten en allerlei andere winkels. Daar kwam dat lawaai vandaan. Daar was iets mis en er was brand.
1: Oei.
2: Dus er kwam ook rook naar boven. En ik stond als enige op die overgang van het appartementencomplex. Dacht ik van, nee, dat meen je niet. Ik woon hier nu 5 dagen en er is nu al brand.
0: Brandt het af?
2: Ja.
1: En wat was de brandweer er?
2: Die kwam daarna
1: huis uit?
2: En die had het vrij snel onder controle. Nou, ik dacht wel, ik doe nu meteen mijn kleding aan voor als zo meteen de brandweer zegt, we moeten naar buiten met z'n allen. Ik stond in mijn onderbroekje.
0: Jij was klaar om te evacueren.
2: Ik was klaar om te evacueren. Toen dacht ik weer, als we zo meteen evacueren, en er zijn allemaal mensen in badjassen en pyjama's, en er is één guy helemaal gekleed, dan ben ik verdachte nummer 1 van de brand.
1: Ja, nee,
2: dan
1: heb ik
2: me weer uitgetrokken.
1: Je had kunnen uitleggen dat je wel de pre-party hebt, dus je moet sowieso altijd om 4 uur eruit.
2: Ja, nou
0: ja. Maar toch, hij steekt wel af bij de rest in badjas.
1: Ja, het is raar.
2: Dus mijn kleren weer uitgetrokken. Nou, toen was ik inmiddels zo klaar wakker. En de brandweer had heel snel dat brandje onder controle. Er was vrij weinig aan de hand. Maar ik was rond een uurtje of 2:30 al echt weer wakker.
0: Dus dan de vraag waar we mee begonnen. Hoeveel uur slaap staat er op de teller?
2: Nou ja, van 11 tot 2:30.
0: Nou, het is weer helemaal niks.
1: Annemarie was ook om 2:30 wakker. Die had geen brandweer, maar een krijzend kind.
3: Ja. Het klonk ook als de brandweer,
0: nou,
3: kan ik je zeggen.
1: Ik denk, Matty, dat wij echt de enige zijn met lekker wat slaap op de teller.
0: Hier weer, team zit weer op 30% van ze kunnen deze ochtend, jongens. Geniet ervan.
1: Prima wat uren gemaakt. Hey, ik wil nog even wat overleggen. Ik weet dat, dat er met het idee wordt gespeeld om Luc weer live te gaan laten gaan op Instagram. Wij doen dat wel eens als we iets op de radio doen waarvan we zeggen dat is niet voor elk oor geschikt.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld verhalen over spinnen of slangen. Nou, dat vindt niet iedereen leuk. Dan bieden we wel eens een soort van second screen aan.
0: Alternatief.
1: Ja, op Instagram, waar je dan veilig binnen de Mattie en Marieke omgeving gewoon echt het Bassie en Adriaan-achtige blijheid hebt.
0: Ja.
1: Nu hebben we vandaag iets waarvan de redactie denkt, moeten we live op Insta, maar ik denk, ik vind het echt te teer, zeg maar, te onnodig.
0: Oké.
1: Okay. Zal ik uitleggen waar het om je zit?
0: Ja, doe nu maar, want nu ben ik benieuwd natuurlijk.
1: Nou,
0: wat vinden we niet nodig dan?
1: We hebben het deze ochtend over gekke dingen die je mee hebt gemaakt met klanten. Dus als je in een winkel werkt of hebt gewerkt, gekke dingen die je met klanten hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Nu is er één luisteraar van ons, die heet Noah, die heeft iets meegemaakt met een klant en daar komt het woord in voor, of eigenlijk het zinnetje,
0: ja,
1: lik mijn kutje.
0: Ja.
1: Nou, en daarvan wordt nu op de redactie gezegd, is dat voor de kinderoortjes, want we doen dit rond 7:15,
0: ja.
1: Wel geschikt? Moeten we niet Luc op Instagram live laten gaan en Luc daar, weet ik veel, leuke trucjes laten doen, balletjes gooien?
2: Nee, hoeft niet. Nee, ik denk dat lik mijn kusje, dat kan je prima dan horen.
1: Dat kan toch? Ja, maar zeg maar, dit kan. Of
4: nee,
1: is het heel heftig voor kinderen?
4: Ja, want jullie gaan straks 28 keer zeggen, lik mijn kutje. Als je dan iemand op de achterbank hebt zitten of een kind naast je, ja, dan heb je echt geen zin in, hoor. Want dan moet je dat woord bij je kind weer uit gaan halen, lik mijn kutje.
2: Maar ik wil niet gaan jongleren op Instagram. Ik heb een gebroken
1: nacht.
2: Maar
1: dan doe je een handstand of zo.
2: Handstand?
1: Of je vertelt een mopje. Maar het is meer dat ik denk, ja, we kunnen toch wel gewoon een keer lik mijn kutje zeggen.
0: En nee, we hebben nu sowieso al 26 keer gezegd.
1: Ja, maar nu slapen de kinderen nog.
2: Ja, nou, ja. Is mis met lik mijn kutje. Nee.
0: Laten we afspreken dat ze om 7:15 gewoon in het gesprek met die bewuste luisteraar gewoon 1 keer zeggen.
2: Wat zeggen we dan?
1: Ja. Nee, laten we, als zij nou gewoon 1 keer lik mijn kutje zeggen, in welke context het dan ook is van haar verhaal, dan hoeven we niet dan op Insta. En nu hebben kinderen nog niet gehoord. De enige kind is wakker is Jules. Die was vannacht om 2:30 al wakker.
0: Ja, goed. Je hoeft dus niet op Instagram zo meteen. Luc,
2: dankjewel.
0: Om 7:15 slechts 1 keer het woord

0: ik weet het, we zitten al een beetje in het 18-plus materiaal. Maar dit klinkt toch ook een beetje als een fetish? Een man in een schort, zonder shirt. Dus met die dikke biceps die er dan onder vandaan komen. Die aan zwetende mensen hutspot serveert. Ze zeggen altijd, er is een categorie mensen, altijd, hoe dan ook, die dat leuk vindt. Zeg maar voor alles wat je bedenkt, alles is een fetish.
1: Voor elke niche is er een fan.
0: Ja, precies. In dit geval was het dus Anton Griep van de Middagshow.
1: Ja, nou, ik heb ook likkebaarden naar die beelden zitten kijken.
0: We hebben een categorie aangemaakt op onze site, qlizer.nl en in de app. En dan kun je de beelden zien vanaf nu. Hier is Janis Blue.

0: Mike Music en Perfect Strangers.
1: Ik heb mijzelf net wat voorgenomen.
0: Ja.
1: En dat is een beetje aangezet door Luc. Ja. Want die zei net nog, voordat dit programma begon, wat geven jullie veel geld uit de laatste dagen in de collecte? Toen zei ik, nou, geven wij dan misschien al een beetje ons vakantiegeld uit?
0: Ja.
1: Ik ga er even scherper op zijn. En dat is misschien niet een superbelofte om te horen. Als je
2: dat was niet het effect waar ik eigenlijk naar op zoek was. Ik dacht, even nog big spenden. Gewoon veel uitgeven voor die vakantie. Going out with a bang.
1: Ja, nee, ik dacht, ik laat ik ook gewoon weer eens wat kritischer zijn. En denken van, hey, is dit echt verdiend? Afgelopen dagen was het dan dus blijkbaar echt verdiend. Dus als het een goede pitch is, dan leg ik nog steeds gewoon goed in. Maar het mag ook gewoon wel eens €2,50 zijn.
0: Ik vind het helemaal niet uitnodigend.
1: Oh.
0: Nee, zo van, nou, ik hou lekker de hand op de knip, kom lekker collecteren. Ik ga lekker moeilijk doen. Wat is dit nou? Dat is echt wel niet leuk om te horen.
1: Nee, dat had ik misschien beter achter de schermen kunnen houden. Ja, dan zeg je wel.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk inderdaad, dit zit de deur helemaal niet open.
0: Hou eens op. Dus die mensen de afgelopen dagen hebben dan heel veel geluk gehad. Nee, nu maken we de streak af ook. Als we gewoon lekker, kijk, we geven ook geen tonnen weg in die collecte.
1: Nee,
0: laten we er ook niet moeilijk over doen.
1: Het is ook niet alsof Bram Krik hier zit.
0: Nee, ik bedoel, gisteren zijn er een paar tientjes in die collectebus gegaan. Nou, laten we dat gewoon, even normaal doorgaan.
1: Ja.
0: Dus het is ook niet dat je nu zeg maar een miljoen krijgt gestort straks over 10 minuten.
1: Nee.
0: Maar we gaan ook niet in één keer lopen kniepen.
1: Oké.
0: Zo meteen, Mattie en Marieke's collecten. Wat heb je nodig in je leven? Laat het weten via de Q-Music app. En Annemarie, wat horen we ondertussen in het nieuws?
3: Nou, dat gaat ook zeker nog over het toch plotselinge overlijden van acteur Kees Geel. Wat voor veel mensen gisteravond als schok kwam.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: eBoekhouden.nl. Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
0: Kees-Mee Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmit.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Het is 6:30, goedemorgen. De vertragingen op de weg langer dan een kwartier. Die zijn op de A2. Je komt daar richting Utrecht in 8 kilometer... tussen knooppunt Empel en Zaltbommel met 23 minuten. Op de A9 wordt aan de weg gewerkt van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de brug over het zijkanaal C en Velsen, 2 kilometer, 17 minuten. Je wordt daar ook omgeleid. En de A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht, 7 kilometer met een half uurtje.
3: We krijgen vandaag een zonnige en warme dag, 24 tot 30 graden. Later vandaag neemt in het oosten de kans om een buitje wel toe. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemorgen. Ja, we beginnen met het overlijden van acteur Kees Geel. Hij is gisterochtend onverwachts overleden aan een hartstilstand. Kees Geel was 61 jaar. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. In 2004 was dat. En verder speelde Kees Geel in allerlei televisieseries zoals Flikken Rotterdam en ook in Goede Tijden Slechte Tijden. En vanwege zijn opvallende, markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over in reclamespotjes en in televisieprogramma's. Zoals bij De Slechtste Chauffeur van Nederland.
5: Onze volgende potentiële slechtste chauffeur is Dennis, een zogenaamde snelheidsduivel. Opgegeven door zijn vriendin Esther. Ze durft al tijden niet meer naast hem in de auto te zitten.
4: Ja, veel collega's uit de filmwereld hebben inmiddels gereageerd. De cast en crew van Flikken Rotterdam bijvoorbeeld. Ze zeggen enorm geschrokken te zijn.
3: Nou, het is echt triest. Is in Nederland zo'n handjevol acteurs die eigenlijk continu opduikt. En daar hoorde hij ook zeker bij. Hij heeft fantastische rollen gespeeld. En een hele herkenbare stem.
2: Ja, en een super markante kop.
3: Klopt.
2: Ja, ik opende vanmorgen als eerste altijd als ik wakker ben de nieuws heb. En zag dat meteen. Dacht, jeetje, Kees Geel. Simon, die film, die heb ik echt gewoon nog. Ja, die heb ik nog zo voor me. Dat is zo'n onwijs goede film. Ja, hij acteert daar zo goed in.
3: Ja.
2: Ja, heel verdrietig.
4: Die film, of die uitspraak in die film, die natuurlijk gaat over de dood, ziekte en vriendschap. Ik heb een goed gevoel voor tumor.
2: Ja.
4: Wat hij zei, dat had ik ook nooit vergeten.
3: Ja.
4: Ruim 40.000 Nederlanders zijn de dupe van een grote hack bij een Franse campingboekingsite. Dat meldt 1Vandaag. Hun gegevens liggen op straat en het gaat dan onder meer om namen, e-mailadressen, maar ook de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en ook meteen opgelost, maar toen was het al te laat. Het gaat om het campingboekingssysteem Secure Holiday.
2: Nou, zo secure was het dus niet.
3: Nee, inderdaad.
4: Bij het voormalige gevangeniseiland Alcatraz bij San Francisco is een boot met toeristen omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode en naar 2 mensen wordt nog gezocht. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. Ja, Alcatraz, dat is een enorm populaire toeristische bestemming, hè?
2: Jij bent daar ook geweest, toch?
3: Ja, klopt. Hè. Volgens mij is dat niet deze veerdienst, hoor, waar dit nu over gaat. Maar inderdaad, ja, dat water daar, het verbaast me altijd. Kijk, dat water naar Alcatraz toe vanaf de kade is niet echt woest water. Ik bedoel, het is geen wilde zee.
2: En is het, en moet je ver?
3: Nee, dat valt ook wel mee. Ik denk dat een minuutje of 20 onderweg zijn geweest. Maar dat het zo mis kan gaan, weet je wel. Toch een dode en dat er naar 2 mensen worden gezocht.
4: Ja.
3: Dat is volgens mij een redelijk fors schip ook.
4: Ja, het had 3 dekken en er zaten in totaal iets van 20 mensen op.
3: Ja.
4: Spanje staat in de finale van het WK. Gisteravond wonnen de Spanjaarden met 2-0 van toch wel topfavoriet Frankrijk. De laatste keer dat Spanje in de finale stond was 16 jaar geleden. Dat weten wij nog goed. Dat was natuurlijk 2010, de finale tegen Oranje. Toen wij werden verslagen. Nou, de grote finale van dit WK is zondag. Engeland of Argentinië is dan de tegenstander. Zij spelen vanavond die tweede halve finale.
3: Zei je gisteren tegen Luc, moet ik gaan kijken? Weet je wel, want die wedstrijd begon dan gisteravond om 9:00. Nou, dat zou me een kraker worden. Ga maar even lekker slapen vanmiddag. En zorg dat je fit voor de televisie zit. Dit is echt wel een kort nachtje waard. Nou, puntje bij paaltje, Luc, hoe was die wedstrijd?
6: Erg matig.
3: Ja, ik ben niet gaan kijken, maar jij zegt, ja, je hebt weinig gemist ook.
6: Je hebt helemaal niks gemist. Nee. Spanje had Frankrijk helemaal onder controle. Die Fransen die konden amper wat. En uiteindelijk gewoon zakelijk 2-0 gewonnen. Ja, ik hoop vanavond Argentinië tegen Engeland op meer vuurwerk.
4: Ja, en ieder stel heeft wel eens een ruzietje in de auto. Maar in Frankrijk is het dit weekend wel erg uit de hand gelopen. Daar stond een stel ruzie te maken op de vluchtstrook. En toen de politie erbij kwam, besloot de man snel te vluchten en zijn vrouw ook achter te laten. Gevaarlijke situatie natuurlijk. Ze werd uiteindelijk door een andere automobilist naar een veilige plek gebracht. Of zij nog bij elkaar zijn, dat weten wij niet.
2: Ja, het zuur, hè. Want het ding is, je kan gewoon geen kant op. En zij hebben daarna ook weer waarschijnlijk met elkaar terug naar huis moeten rijden.
3: Ja, absoluut. En dan is zo'n auto klein, hoor.
2: Nou.
3: Kan ik je vertellen. Zometeen komt Bart bij ons collecteren. Hallo, Bart.
7: Hey, goedemorgen.
2: Waar kom je voor?
7: Ik kom collecteren voor een klimtouw.
3: Na Shakira een burn-up.

0: Shakira, Burna Boy, Back Your Music en Die Die. Mattie en Marieke's
1: Collecte. Hey Bart, waar kom je voor?
2: Hey, ik kom collecteren voor mij en mijn klimpartners veiligheid.
0: Start je pitch, Bart.
2: Yes, dankjewel. Ik kom collecteren voor een klimtouw. Ik klim namelijk sinds een paar jaar 2-3 keer in de week binnen in de hal. En dat was zo leuk dat ik heb besloten om ook wat vaker naar buiten te gaan. Daarvoor heb ik dit jaar al mijn certificaten gehaald. Veilig voorklimmen, single pitch en multipitch. Daardoor klim ik eigenlijk oneindige hoogtes van bergen. Het hoogste wat ik tot nu toe heb gedaan is 120 meter in de Ardennen.
3: Zo. Wow.
2: Het enige wat er eigenlijk nog aan ontbreekt is een klimtouw om dat veilig te kunnen doen. Afgelopen jaar ben ik een week of een weekend of 10 al naar buiten geweest. Steeds touw van andere mensen lenen.
1: Ah, gelukkig. Ook
2: een beetje onhandig. Ja. Daarvoor een eigen touw nodig.
0: Hey, wat leuk Bart. Waardoor ben je gaan klimmen?
2: Ik ben eigenlijk gaan klimmen omdat de andere sport die ik aan het doen was, volleybal, ik kreeg last van mijn knie. Door al het springen, toch naar een andere sport gaan zoeken die ik halverwege het seizoen kon starten. En toen had de universiteit een hele goedkope cursus, beginnerscursus eigenlijk. En dat beviel zo goed dat ik in de sport ben blijven hangen. Ik heb daar mijn vriendin ook leren kennen. Dus heel leuk.
0: Ja. Bovenaan de berg stond ze, of niet?
2: Nee, beneden in de boulderhal. Maar ondertussen wel samen aan de berg gestaan, inderdaad.
0: Wat leuk, man.
1: Hey, welke skill moet je hebben om goed te klimmen? Want ik heb tijdens Mattie versus Marieke, misschien heb je dat wel meegekregen, Bart, hebben wij ook een challenge gedaan. We deden die hele week allemaal challenges, waarbij we een klimberg op moesten. De hoogste van Nederland, 34 meter hoog. Die staat in de buurt van Rotterdam. Nou, Mattie deed dat echt als een berggeit. Daar heb ik echt Mattie zijn slapende talent leren kennen. Een
0: soort Spiderman was ik, Bart.
1: En ik ben huilend tot het eerste plateau gekomen, omdat ik het gewoon echt heel eng vond. Dus hoe kom jij over je eventuele angst heen?
2: Goede vraag. Het buitenklimmen vooral is inderdaad altijd nog wel flink wennen. Maar het is proberen goed te blijven ademen. Vertrouwen op het feit dat je binnen waarschijnlijk dingen stukken moeilijker hebt geklommen in veiligere situaties. Gewoon vertrouwen op jezelf.
0: Bart, ik vind het een fantastisch verhaal. Wat kost zo'n klimtouw?
2: Zo'n klimtouw kost rond de €200.
0: €200. Van mij krijg je €20. Ik vind
2: super,
0: het zo'n onwijs vette sport. Ik ben er inderdaad ook een beetje verliefd op geworden. Het is bij mij om de hoek. Ik ga zeker nog een keer terug. Absoluut.
4: Ik vond het ook een heel erg leuke pitch. En ik heb deze hobby ook een tijd lang uitgeoefend. En ik kan je vertellen, een goed touw is van levensbelang. Dus ik leg zeker wat in. Geen veiligheidsgaranties ook bij deze. Maar je krijgt van mij 7,50.
0: 7,50 van Annemarie?
1: Ja, ik had natuurlijk gezegd, ik ga er toch kritischer op zijn. maar het is gewoon weer een goed verhaal.
0: Echt een goed verhaal.
1: Ik weet hoe eng klimmen is en hoe nodig zo'n touw is, ga ik toch ook weer hoog zitten. €15, Bart.
2: Dankjewel.
1: En nu heb je bij elkaar gecollecteerd een prachtig bedrag van €42,50. Ik zou willen zeggen, dat is ongeveer een kwart van het touw. Maar ga niet klimmen met slechts een kwart van het touw.
2: Komt goed, de rest leg ik zelf bij.
0: Ja, Mattie en Marieke maken zich enorm zorgen. Maar dat heb je misschien wel tussen de regels doorgehoord in dit gesprek. Doe gewoon voorzichtig.
1: Ja.
0: Iedere luisteraar is er één voor ons.
1: Ja.
2: Komt zeker goed.
0: Dag Bart.
2: Dankjewel, hoi.

0: Bella Lefty, Back Your Music en Boston. Straks om 9 uur gaan we weer verder met de Q Top 500 van de zomer. De 500 heetste zomerhits. De redactie van de Treinrader heeft natuurlijk ook een stemlijstje ingevuld.
1: Ja, natuurlijk. Jij hebt ook een lijstje gemaakt.
0: En dat is wel leuk. Als we kijken naar alle inzendingen die de redactie van de Treinrader op de lijstjes hebben gezet. Ja, dan is het leuk. Want dan natuurlijk allemaal een verwijzing naar temperaturen.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld Jeanne Paul staat op het lijstje van de Treinrader redactie. Temperature is in de lijst terechtgekomen.
1: Ja, die heb je op je lijstje gezet.
0: En de redactie heeft ook Buster Poindexter erop gezet.
1: Tuurlijk.
0: Hot, hot, hot.
1: Ja, is een van jouw favorieten, dat weet ik.
0: En ook Nelly. Hot.
1: Hot in hier. Wat heb je dat leuk bedacht, zeg.
0: Kortom.
1: Hoe hot wordt het in hier?
0: Nou, ik ga je zeggen, 30 graden wordt het vandaag.
1: Wow.
0: De 20 en de 30 graden.
2: Matties. Treinrader.
0: Nou, die beweegt tussen de 0 en de 1, kunnen we zeggen.
1: Ja, en bij 0 wel echt alleen als de situatie
0: ja, staat, zeker, hoor. Want 0
1: is
0: bloot.
1: En 1 een tanktop is vaak wel heftig op kantoor, hè?
0: Maar zeker geen 2 vandaag, hoor.

0: Rasmus Back to Music. Straks na 7 uur stellen we aan jou de vraag: wat is de gekste belevenis die je ooit hebt gehad met een klant als je in een winkel werkt? Of misschien heb je wel eens andere klanten hele vreemde dingen zien doen. Dat is gisteren begonnen met een verhaal van Robin, die werkt bij ons op de redactie. Luister nog even mee, want die maakte ook iets heel vreemds mee.
1: Ik was in het Decathlon, want ik moest een nieuw tentje hebben. Dus ga je naar de Decathlon, ga je even tentjes kijken. En je komt daar binnen en dan hebben ze een groot plein waar ze ook al die tentjes hebben opgezet. Dus dan kan je zien hoe groot ze zijn, hoe zien ze eruit. Kan er een luchtbed in, een 1-persoons, een 2-persoons, whatsoever.
0: Ik vind het altijd een heel leuk hoekje daar. Ik ben dus heel vaak bij de Decathlon, maar dat ze daar zeg maar een soort van mini-bos hebben nagemaakt in sommige gevallen.
2: Kunstgras ligt er ook wel eens.
0: Kunstgras, gezellig. Ik wil dat langer blijven. Ik zou bijna gaan barbecuen daar, weet je wel.
2: Het is een gezellige plek.
0: Maar het is wel een gezellige plek, ja.
1: Ja, ik loop daar naar binnen, ik ga tentjes kijken en in een van die tentjes ligt een man op zijn rug in dat tentje. Dat viel me al meteen wel op. Ik dacht, oké, die man ligt in een fietsbroekje, in een fietspakje, helemaal strak. Die ligt plat op zijn rug, die ligt heel stil. Ook een wat oudere man.
2: Het is echt een mens, het was geen pop, hè?
1: Nee, daar heb ik dus ook naar gekeken, want ik dacht, oké, of is deze man een luchtbed aan het testen, maar hij lag zo stil.
0: Nou. Ja, ik snap het gedachte pop ook nog wel. Een soort van, zo kan je liggen bijvoorbeeld in het tentje als je zou willen, ter demonstratie.
2: En ook omdat hij dus fietskleding aan had, wat ze volgens mij ook hebben bij de Decathlon.
1: Ja, precies. Dat zou heel goed kunnen. Dat klopt. Nou, ben verder gegaan, want ik dacht, het viel me wel op, maar oké, ik moest nog een stoeltje hebben, ik moest nog een gastelletje hebben, dus ik ben doorgegaan, ben die dingen gaan kopen, maar ik dacht in mijn hoofd, het is toch heel raar. Dus ik ben weer teruggegaan die kant op. Ik dacht, even kijken. Dus ik ben een beetje weer door die tentjes gaan struinen. En ik dacht, hé, die man ligt nog precies hetzelfde. Stokstijf, helemaal stil. Ik dacht, dit klopt niet. Deze is niet goed met deze man. Ja, zo raar. Toen dacht ik, oké, ik kijk nog even. Ik loop nog even. Beweegt hij echt niet? Ademt hij wel? Leeft deze man wel? Moet niet iemand anders hier ook naar kijken? Wordt hij geprankt of zo?
2: Heb je hem aangeraakt?
1: Nee, ik heb hem niet aangeraakt.
2: Maar je bent wel dus dichtbij gekomen en hij lag stokstijf in dezelfde positie.
1: Niet normaal. Stijf en zo stil.
0: Je raakt hem natuurlijk niet aan. Ze is geen zuster.
2: Nee, maar ik snap ook de worsteling in Robins hoofd. Omdat je namelijk denkt, ik ben toch niet de enige die dit ziet. En waarom zou ik degene zijn die dit moet signaleren?
1: Er
2: zijn
1: echt al meer mensen in die winkel. Dus ik vroeg me ook af, ben ik de enige hier die dit nu opvalt? Toen dacht ik, dit klopt niet. Er is iets niet goed met deze man. Dus ben ik naar een medewerker gegaan. Ik dacht, ik ga maar dan iemand aanspreken, zodat hij even kan kijken, klopt dit wel? Dus ik zei, hallo, er ligt in een van die tentjes, ligt daar een man helemaal stijf. Volgens mij klopt dit niet helemaal.
2: Maar jij dacht gewoon dat hij dood was?
1: Ik dacht wel dat hij echt iets niet goed was. Nee, ik dacht, hij bewoog gewoon helemaal niet. Dus het klopte gewoon niet. Die medewerker zegt tegen mij, ach, mevrouw, dat klopt. Deze man is namelijk van Frankrijk naar Utrecht gefietst en die ligt hier al de hele dag te slapen. Zo raar.
0: Ja, dat was gisterochtend.
2: Behoorlijk vreemd. Gekke belevenissen met een klant. We spreken zo meteen Jelle. Die werd uit het niks door een klant opgetild.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Ja,
4: Mike, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
7: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
7: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van.

0: anders doet. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
11: Ja, goedemorgen. Acteur Kees Geel is overleden. Hij overleed gisterochtend plotseling aan een hartstilstand. Kees Geel speelde in tientallen films, series en musicals. Bij het grote publiek werd hij bekend met de film Simon uit 2004. Een film over vriendschap en ziekte.
12: Zo, dus jij leeft nog?
13: Ja, jij ook dus.
12: Ja, nog wel. Ik heb kanker.
14: Ik ga dus niet heel erg ziek worden en daar wil ik het wel even over hebben ook.
11: En collega's uit de film- en televisiewereld zeggen geschrokken te zijn. Een van de regisseurs van Flikker Rotterdam, waar Kees ook in speelde, heeft bij de NOS mooie woorden voor de acteur.
15: Het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken. En
11: Kees Geel was 61 jaar. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer mensen op vakantie zijn en dus niet thuis zijn. De grote bosbranden bij Parijs zijn onder controle. Toch gaat het blussen van de branden nog weken duren, zegt de Franse brandweer. Er zijn 6 mensen opgepakt omdat ze mogelijk iets met de branden te maken hebben. Eén van de verdachten is een vrijwilliger van de brandweer. Hij heeft ook bekend dat hij een van de branden heeft aangestoken. Inmiddels is een gebied zo groot als 2800 voetbalvelden afgebrand.
16: WK 2026.
11: Ja, Spanje staat in de finale van het WK. Het land versloeg gisteravond in de halve finale topfavoriet Frankrijk. Het werd 2-0 voor Spanje, zo klonk het eindsignaal bij de NOS.
17: Dit is het moment van Spaanse vreugde. Een knuffel van de technische staf. Verschillende spelers die op knieën vallen. Spanje heeft Frankrijk ontmanteld en gaat verdiend naar de WK-finale.
11: En die speelt Spanje dan tegen Engeland of Argentinië. Die spelen vanavond de andere halve finale. De grote finale is dan zondagavond om 9 uur. Het weer nog van Weerplaza. We krijgen weer een zonnige en warme dag. 24 tot 30 graden wordt het. Later vandaag in het oosten wel kans op een bui.
18: De files, langer dan een kwartier, die zijn op de A6. Daar is een ongeluk gebeurd van Joure richting Lelystad. Het zorgt voor 2 kilometer tussen Emmeloord of bij Emmeloord. Dat is 16 minuten. Op de A15 is een storing met de matrixborden van Gorkum naar Rotterdam. Dus de hoogte van Papendrecht. Moet je nou richting Rotterdam, volgt dan Breda en Roosendaal. Dan ga je onder andere over de A27. Het zorgt ook voor een file, dat is dus richting Rotterdam, tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. Sta je erin, dan sta je in 7 kilometer met een half uur.
10: 3.

0: Back to Music en Drive Safe. Goedemorgen, 7 over 7, woensdag de 15e van juli. Je luistert naar show 1677, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt met een klant? Je gekste belevenis met een klant?
1: Ja, wij komen erop omdat onze collega Robin net vertelde dat zij in het Decathlon een man zag in een tentje. Die lag daar op zijn rug in een fietsbroekje. Die lag daar heel lang en zij dacht, hij is dood. Toen heeft ze toch even iemand die daar werkt aangesproken en gezegd, hey, check even of hij nog wel leeft. En toen moest die man van de winkel heel erg lachen. Die zei, nee, dat is een man die is op de fiets vanuit Frankrijk naar Utrecht gefietst en die ligt al uren te slapen in dat tentje.
0: Wat ook eigenlijk heel merkwaardig nog is nog steeds.
1: Heel erg. Ja. Wat heeft ons aan het denken gezet? Wat is je gekste belevenis met een klant? Jelle, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij werkte in de Action. En toen?
4: Ja, en toen, ik was wc-papier aan het bijvullen.
0: Wc-papier?
4: Ja, wc-papier.
0: Oké, ja.
4: En de wc-papier was bij ons Action lag in de hoek naar de rest van de winkel. Want we hadden een klein stukje, dat was de entree. En dan liep je langs de wc-papier de rest in. En ik was daar dus aan het aanvullen. En ineens word ik bij mijn schouders gepakt en dan gewoon echt bijna opgetild. Dus ik denk, wie is dit? Waarom zit iemand aan mij? Dus ik probeer zo achter te kijken. En er was een heel oud mannetje en die vroeg zo, ja, waar hebben jullie de schroevendraaiers? Dus ik denk, oké. Ja, die liggen daar, meneer. Dus hij liep, hij zegt dankjewel en hij loopt daarheen. Ik stond gewoon een minuut even gewoon te trillen van wat er hier gebeurt.
0: Maar even, je werd van achter, weet je, eigenlijk een soort van opgetild door deze bewuste man.
4: Ja.
1: Nou, wat raar.
4: De schroevendraaiers liggen, ja.
1: Wat raar.
4: Ik kon ook al even mijn schouders stikken, dacht ik. Maar nee, deze man die wou dus even goed weten wat de schroevendraaiers lagen.
0: Ja, wat merkwaardig.
1: En daarbij vind ik op de schouders tikken ook al vrij asociaal bij iemand die je helemaal niet kent, lichamelijk contact. Deze man had ook gewoon even kunnen zeggen, meneer, zou ik je wat mogen vragen?
4: Ja, dat hebben we ook gekund, ja.
0: Ja. Ja, heeft hij dus niet gedaan. Hij heeft een medewerker opgetild.
1: Opmerkelijke klantenervaring van Erik kwam binnen via onze Instagram. Hij zegt, dit was nog in coronatijd. Het was toen verplicht om een mondkapje te dragen. We hadden een klant die het netje van sinaasappels gebruikte als mondkapje. En toen ik hem vroeg waarom hij niet een gewoon mondkapje op had, kreeg ik als antwoord, zo kan ik beter ademen.
0: Hallo Martine.
5: Goedemorgen.
0: Wat is je gekste belevenis met een klant?
5: We hadden een aantal jaren geleden een brasserie in Utrecht. En er kwam een mevrouw die kwam richting de kassa om af te rekenen. En op de kassa, op de balie, stonden altijd zo'n bak met pepermuntjes en een bak met lollies voor de kinderen. En in eerste instantie pakten ze al aardig wat pepermuntjes uit die bak. Dat wij zoiets hadden van, gebeurt al vaker, prima.
0: Meer dan twee, want ik pak er altijd twee, Martine.
5: Zeker meer dan twee, ja. En toen dachten ze van, dan pak ik ook nog een paar lollies. En die stopten ze in de zak.
1: Zo. Dat vind ik al echt al ontzettend asociaal.
5: Eens. Maar sommige mensen, ook wel vaste gasten, maar ook als een pepermuntje en een lolly. Dus we dachten, we doen niet te moeilijk. En achter de bij de kassa, dat was net een beetje verstopt voor de gasten, stond ook een bak met snoepjes voor het personeel. En ook daar zag ze ineens en grijde ze terwijl ze wegliep al zo half nog wat uit. Dus ik zei, mevrouw, dit is niet de bedoeling. Dit is voor het personeel en voor de mensen die aan het werk zijn. Maar ze reageerde niet echt. En ze staat op en ze loopt zo lang, of ze loopt zo weg en ze loopt langs de bar. En bij de bar daar, zo waar we drankjes klaarmaken, staan ook een bakjes met citroentjes en met sinaasappeltjes. En dan ze loopt langs en ze pakt zo'n hand met sinaasappeltjes en citroentjes. En die stopt ze zo in de mond en ze loopt weg.
0: Wat een gek.
1: Wat een raar mens. En had ze gedurende dat ze was komen eten bij jullie in de brasserie niks geks vertoond?
5: Nee. Niet iets dat opmerkelijk was op dat moment, nee.
1: Maar daar sta je toch ook met je. Kijk, zij stond met haar bek vol citroentjes en sinaasappeltjes. Maar juist met je bek vol tanden.
5: Dat precies. En we hebben ook echt naar buiten staan kijken. En in de omgeving staat hier ergens een camera. Worden we hier gewoon voor de gek gehouden?
1: Ja!
5: Dat dachten we echt.
0: Je dacht, wanneer komt Frans Bauer binnen om te zeggen dat het bananensplit is?
5: Precies dat, ja.
1: Wat raar zeg. Over mond en tanden gesproken. Marleen die stuurt toch. Goedemorgen Mattie Marieke. Wij hadden een klant aan de balie en zij wilde mijn leidinggevende spreken. Toen ik vertelde dat die niet aanwezig was, schold ze me helemaal verrot. Onder haar scheldkanonade schoot haar bovengebit uit haar mond. en viel op de grond. Hij pakte hem snel op en is vertrokken.
0: Wat een fantastisch verhaal. Zometeen hoor je Noah. Het beetje 18-plus verhaal. Eigenlijk een beetje een
1: 18-plus
0: verhaal.
1: Ja, het begint helemaal niet 18-plus. Het begint namelijk op een beurs, een gewone beurs. Maar het eindigt toch 18-plus.
0: En zometeen om 9 uur gaat hij verder. De Q-top 500 van de zomer. Deze stond vorig jaar op nummer 3. Benieuwd waar hij dit jaar staat. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
2: Ai.

0: Despacito.
1: Cue music.
2: Wat is je gekste belevenis met een klant? We hebben een bericht gekregen van Jacqueline. Een klant had 2 spijkerbroeken gekocht. Zijn vrouw belde een paar dagen later. Het is ook een beetje het begin van de mop. Zijn vrouw belde een paar dagen later. Het verhaal, maar het kwam erop neer. Ja. Dat hij er bij het plassen achter was gekomen. Dat zijn geslachtsdeel niet door de gulp heen paste.
1: Nou, opschepper.
2: En dat vond hij zelf zo beschamend dat hij zijn vrouw had laten bellen.
1: Daar geloof ik echt helemaal niks van.
2: Wat een raar verhaal.
1: Alsof
2: de broek dan ook nog terug mag. En Hanna die stuurt, ik werk in een supermarkt. Daar liep een mevrouw in de winkel met een kindje van 1 jaar of 3 in een karretje. Dat jongetje zeurde de hele tijd om snoep. En de moeder die bleef zeggen dat het niet mocht. Op een gegeven moment zei het jongetje heel hard en duidelijk. Mama, als ik nu van jou geen snoep krijg, vertel ik aan papa dat jij uit de fles met een rode dop drinkt.
1: Hey Noah.
3: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij werkte voor een beursorganisatie?
3: Klopt, ja.
1: En je zat in de opbouw. Daar begint het verhaal. Hoe loopt dit af?
3: Ja, we zaten inderdaad in de opbouw. En dan kunnen bij ons de exposanten die op de beurs staan, die kunnen in de webshop nog wat bestellen. Elektriciteit, tapijt, stoelen, noem het maar op.
1: Ja, dus de standhouders op de beurs, die kunnen bij jullie nog dingen bestellen?
3: Klopt, inderdaad.
1: Oké, ja.
3: En er kwam een mevrouw en die wilde nog wat bestellen, maar het lukte haar niet om in te loggen. Ze was druk, ze had de bril niet bij. Dus dat ging niet helemaal goed. Dus ik zei, nou, ik kan u ook helpen. Dan moet u alleen even het wachtwoord geven als dat voor u oké is.
1: Ja.
3: Zij wou al gaan praten en toen dacht ze, en ze aarzelde een beetje, dus ik keek haar zo aan van wat is er? Ik begrijp de twijfel. Ik zei, we doen er niks mee.
1: Want zij, voor de duidelijkheid, zij moest jou haar wachtwoord geven.
3: Ja, klopt inderdaad. Zodat ik haar kon helpen met inloggen. Omdat ze het zelf dus niet zo goed lukte op de computer.
1: Oké, je moest haar helpen inloggen. Ja,
2: inderdaad. Je wachtwoord geven voelt altijd een beetje gek. Maar ja, jij werkte ook in die beurs. Dus ja, er was wel vertrouwensband.
3: Ja, precies. Dus uiteindelijk aarzelde een beetje. En toen zei ze, ja, lik mijn kutje 1-2 hekje.
1: Ik snap in één keer heel goed die aarzeling van die vrouw.
2: Hey, en het wachtwoord is toch nog een heel Nederlands telt, hè? Maar goed, zolang we de username maar niet hebben, hè?
1: Precies.
3: Nee, precies.
1: Nou, maar dankjewel. Fijne dag.
3: Geen probleem. Fijne dag.

0: Sommieu, Bikey Music en Dark Before the Dawn.
1: Zometeen... Verveelt nooit het liedje.
0: Hè? Wat zeg je?
1: Verveelt nooit het liedje.
0: Nou, dan zet je hem nog een keer op. Ja. Ja. Ja. Ja, het schelen. En wat dacht je van Teddy Swims, Mr. Know It All?
1: Ja, ook heel erg leuk.
0: Oh, ja?
1: Ja, nee, ja, natuurlijk, ik snap dat je straks wat anders wilt draaien. Dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Maar ja, ik kan niet nog een keer Sommieu draaien.
1: Doe nog een keer Sommieu, hoor.
0: Nee.
1: Nee, doe maar lekker Teddy Swims. Doe maar lekker Teddy.
0: Voor iedereen die daar geen genoeg van kan krijgen.
1: Ah, daar zeg je wat, ja.
0: Toch, dit verveelt ook nooit, hoor.
1: Maar doen we die twee keer.
0: Teddy Swims, minimaal één keer zometeen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk?
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat. Wat steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel

0: Voor jij kunt besparen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: 8:02. Goedemorgen. Q-verkeer. De vertragingen vanaf 25 minuten. Op de A12 daar is een ongeluk gebeurd in de richting van Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn op de hoofdrijbaan 30 minuten over 5 kilometer. Op de A15 is er een storing met de matrixborden. Dat is van Gorkum naar Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht staat nu 7 kilometer met 35 minuten. Moet je nou richting Rotterdam, dan kun je beter Breda en Roosendaal volgen over de A27. En op de A28 is een ongeluk gebeurd van Zwolle naar Amersfoort. Zorgt daarvoor 6 kilometer tussen Strandmulden en Amersfoort. Voor de Vathorst met 33 minuten.
4: Een zonnige en warme dag, 24 tot 30 graden wordt het. Later vandaag in het oosten kans op een buitje. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond en vannacht op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in een sportschool. Er zijn een paar mensen opgepakt. Die mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Er is verder nog veel onduidelijk. De politie zegt later met meer info te komen. Veel reacties op het overlijden van acteur Kees Geel. Gisteravond werd bekend dat hij onverwachts is overleden aan een hartstilstand. Hij was 61 jaar. Collega's uit de film- en televisiewereld zeggen geschrokken te zijn. En Kees Geel speelde in allerlei series, zoals GTST en Flikken Rotterdam. Bij het grote publiek werd hij bekend met de film Simon uit 2004. Een film over vriendschap en ziekte.
6: Opereren is wat mij betreft geen optie. En ik ben er vrij zeker van dat andere chirurgen dezelfde diagnose zouden stellen.
7: En je kunt er niet eindje vinden met gevoel voor tumor. Hier een beetje omheen kan snijden, die cruciale gebieden.
5: Ja, op het laatst hoorde je Kees Geel. Online reageren veel bekende mensen, onder wie Chantal Jansen. Zij speelde samen met Kees Geel in de film De Hel van 63. Zij schrijft op Insta over Kees zijn bulderlach. Ook voetbalclub PSV heeft gereageerd, waar de acteur supporter van was. PSV zegt verdrietig te zijn.
8: Ja, het is echt tragisch. Zijn kinderen zijn ook helemaal niet zo heel erg oud.
5: Nee.
3: Twee dochters, toch?
5: Twee dochters, ja. Ja.
8: Hij was overigens ook, en daar letten wij natuurlijk bij de radio heel erg op ook. Hij deed heel veel radiocommercials en heel veel spotjes voor verschillende merken. Luister even mee, want dit is bijvoorbeeld McDonald's.
9: Lekkere krokante kip, gefrituurde uitjes en een heerlijke Oosterse satésaus. Lekker!
8: Herken je echt uit duizenden?
3: Ja, ja. Ja, echt goed, hè? Ja, groot gemis.
8: Absoluut.
5: De grote bosbranden bij Parijs die zijn onder controle, maar het blussen van de branden gaat nog wel weken duren, zegt de Franse brandweer. Er zijn 6 mensen opgepakt omdat ze mogelijk iets met de branden te maken hebben. Ja, opmerkelijk, een van de verdachten is een vrijwilliger van de brandweer. Die heeft bekend dat hij met benzine een paar takjes heeft aangestoken.
3: Wat is dat toch voor een raar verhaal? Dan ben je ook nog vrijwilliger van de brandweer.
5: Ja, maar dat gebeurt dus ook wel vaker, hè, dat iemand bij de brandweer dan ook een brand sticht.
3: Maar waarom? Zit je dan bij de brandweer omdat je zo gefascineerd bent door fik, dat je het daarmee nog een beetje in toon probeert te houden? Of heb je behoefte aan werkverschaffing?
5: Ja, goede vraag. Ik weet het niet, maar het is in ieder geval een van die 6 mensen. Iemand anders die heeft ook gezegd van, ik heb een sigarettenpeuk laten vallen. Maar goed, er is in ieder geval een groot gebied afgebrand, zo groot als 2800 voetbalvelden. Dan het WK. Ja, het is groot feest in Spanje, want dat land staat in de finale. De Spanjaarden wonnen gisteravond met 2-0 van topfavoriet Frankrijk. De tegenstander van Spanje wordt vanavond bekend. Dan is de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië.
8: Ik zat nog naar een persconferentie te kijken, voorafgaand aan deze wedstrijd. En daarin werd gezegd dat het elftal van Spanje, dat herkennen ze dan zelf ook wel, misschien wat moeier zou zijn dan het elftal van Frankrijk. En toen ging het over het aantal kilometers wat ze hebben afgelegd in dat WK. Ik heb het hier nog even voor me, want Spanje heeft dan 19.000 kilometer afgelegd.
3: Ja.
8: Tegenover Frankrijk 3.000. Zo'n verschil, Luc. Dat heeft toch echt invloed op je spel ook. Het is nog knap dat die gasten hebben gewonnen hier.
10: Nee, zeker. Zeker als je een beetje pech hebt met de stadions waar je hebt moeten spelen. Want het was ook nog eens een keer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.
8: Ja.
10: Dan, als je pech hebt, dan moet je van hot naar her vliegen. En heb je een beetje geluk of heb je tactisch een hotel weten uit te zoeken. Dan kun je die kilometers wat minderen.
5: Ja. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met die tijdzones. Waarmee je toch op moet schakelen. Dat zat er ook in.
3: Hey, dit zijn ook een beetje de laatste dagen waarop je nog iets kunt bereiken op je Scorrito-app. Hè? Wij hebben allebei niet meegedaan aan, want ik heb echt werkelijk helemaal geen verstand van voetbal. Dus ik heb even niet meegedaan aan Scorrito en de scores invullen. Maar hier bij ons op de redactie zit Larissa. En die werkt op de social afdeling. Larissa weet toch ook vrij weinig van voetbal?
11: Nee, helemaal niks.
3: Helemaal niks horen we hier. En je staat, waar sta je nou op de lijst nog steeds?
4: Nummer 1. Ja, dit is zo geweldig. Fantastisch verhaal. Want binnen ieder bedrijf is er namelijk een Larissa. Ja. Iemand die geen verstand heeft van voetbal en toch heel hoog staat.
3: Nou, we hebben eerder ook al Larissa toch uitgeroepen tot de octopus van dit jaar. Jij voorspelt steeds zo goed. Spanje is bij Larissa de winnaar uiteindelijk van dit WK. Dus we gaan meemaken of

0: Met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Happy hour. 3, 2, 1.
2: Ja? Hey,
0: ik kom altijd aangelopen als het net voorbij is.
2: Ja, wel vrolijk.
0: Ja, het is vrolijk.
2: Toch?
0: Maar ik doe er nooit... Ik denk ook altijd... Ja, moet ik nou gaan zitten zuipen omdat happy hour is? Ik heb nog geen trek.
2: Hey, en is het nou vaak of de helft van de prijs... of 2 voor de prijs van 1? Wat natuurlijk hetzelfde klinkt, maar toch ook weer anders is. Want ik vind voor de helft van de prijs fijner.
1: Oké, schrijven we op. aan heel horeca in Nederland. Het liefst...
0: Nee, maar dan zit je daar. Ik vind ook, daar moet je in één keer zoveel drinken en zo. Ja, ik ben toch geen happy hour fan.
2: Maar daarom ben ik fan van voor de helft van de prijs. Omdat je dan gewoon kunt denken... Hey, ik heb gewoon de helft bespaard. In plaats van dat je 2 keer zoveel bestelt.
3: Ja, volgens mij is het idee dat je hebt 2 drankjes. Dan word je lekker snel wat lammer. Dan ga je nog wat bestellen en nog wat bestellen.
2: Ja.
3: Dan blijf je lekker lang zitten.
2: Ik heb bij Happy Hour wel ook heel vaak een goedkope cocktailbar gevoel.
0: Enorm.
1: Ja.
2: Dus het
1: en
2: is...
1: een krijtkaart, een krijtbord. Met allerlei kleurtjes waar het erop geschreven is.
2: Ja, toch een beetje de goedkope zomerbar.
0: Ja, op iedere tragische boulevard is het toch de hele dag happy hour.
1: Ik heb het idee dat in Parijs ook heel vaak de hele dag door happy hour is.
0: Ja.
1: Wij ook waren voor de Olympische Spelen. Dat hebben we niet overal in een bar gezeten. Maar ook voor mijn gevoel was het ook echt vanaf 5 uur 's middags tot 12 uur 's nachts happy hour.
0: Happy hour.
2: Ja, ja, dan verliest het een beetje zijn kracht, hè.
0: Volgende, Luc.
1: Je parkeerticket in je mond stoppen. 3, 2, 1.
2: Ja.
0: Nee, die geef ik af naar rechts. Omdat ik daar dan een stem hoor. Geef maar hier. Anders raak ik hem kwijt.
2: Ja, dat sowieso.
0: Dan geef ik hem altijd netjes af.
2: Hoe doe je dat als je in je eentje bent?
0: Dan leg ik hem in het vakje. Waar ik mijn mobiele telefoon laat.
2: Maar dan...
0: In het vakje.
2: Als je dan uiteindelijk naar de parkeercel wilt. De betaalcel. Ja. Dan moet je eerst weer terug naar je auto.
0: Nee, zeker. Maar we hebben het nu van de handeling tot aan het parkeren zelf. Dus dan neem ik hem daarna mee.
1: Ja, je hoeft hem niet de hele middag in je mond te houden. Dat is zo lastig.
2: Toen ik nog niet zo lang met Sander was... toen waren wij een paar weken aan het daten... en we hadden nog niet officieel verkering. Dus dan ben je ook nog een beetje in de fase dat je elkaar leert kennen. En toen kwam hij mij na een vakantie... kwam hij mij 's ochtends superlief om 5 uur 's ochtends ophalen van Schiphol. Nou,
0: dat doe
2: echt,
0: je dan nog?
2: Ja, dat is echt zo attent. En toen liepen we helemaal terug. Nou, op Schiphol ben je natuurlijk altijd een end aan het lopen. En toen liepen we langs die betaalzuilen. Dus toen zei ik... Hier moeten we betalen. Voor had een auto van een vriend geleend.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus hier moeten we betalen. Toen zei hij, oh, dan ga ik even het kaartje halen. En ik zeg, waar heb je het kaartje dan?
0: Zo.
2: Toen zei hij, ja, die heb ik natuurlijk achter de voorruit gelegd.
0: Huh? Ach.
2: Ja, toen zei ik, achter de voorruit?
0: Ja.
2: Huh? Ja, maar je moet toch je parkeerkaartje achter de voorruit leggen? Ja, dat
0: merkwaardig,
2: ging, ja, dat vond ik zo merkwaardig. Dus toen moesten we helemaal teruglopen. En toen ben ik uiteindelijk blijven zitten, heeft hij alsnog afgerekend.
0: En ik ken hem als zo'n slimme jongen.
2: Hij is zo slim.
0: Hij is zo slim.
2: Ja, het is echt maar, ja, soms kom je achter een soort kleine hiaten in.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja,
0: dat
2: dit
0: is
2: was
0: ook
2: dat.
0: Zo.
2: Ja.
0: Het is eigenlijk toch nog goed gekomen.
2: Heel goed.
0: Laatste, Luc.
1: Zelf ijsblok.

0: Geen trillend handje hebben.
1: Nee. De hele keuken is nat.
2: Hey, en hoe vaak moet je dat bijvullen? Want ik heb ook het idee dat het snel opgaat. Of...
1: Niet.
2: Oh, niet?
1: Nee, want hij zit dus aangesloten aan het water.
2: Oh, geweldig.
1: Dus hij tapt continu. Ja, het is geweldig.
3: Of vanmiddag even langs, denk ik.
2: Zo, inderdaad. Ik schijn toch nog dromen te hebben.

0: Kensington bij Key Music en War. Gisteren, 4 op een rij, speelden wij met Malou, 27 uit Bokstel. Wat zou jij zeggen bij het woord apotheek? We hebben er nog 1 nodig. Mariek, wat zeg jij bij apotheek?
1: Medicijnen.
2: Oh, ik ben zo blij.
0: Kan ik me voorstellen, want Malou heeft een prachtige reis op het programma staan.
1: Ze gaat naar Australië. Ze is nu aan het sparen. Ze gaat er in september naartoe. Nou, ik kan me ook voorstellen dat ze meteen vanmorgen een vlucht heeft geboekt. Want als je aan het sparen bent en je hebt opeens 2.500 euro... dan kan je ook wel wat eerder op het vliegtuig stappen.
0: Echt lekker.
1: En het helemaal het mooie, ze heeft geen einddatum.
0: Nee.
1: Ze ziet wel hoe lang ze daar blijft.
0: Ze boekt een enkeltje.
1: Echt geweldig, hè?
0: Zometeen om 8:30, nieuwe ronde 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En dit is Martin Garrix, Mad.

0: Tracky Music en Mad. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over 250.000 mensen in ons land die iets hebben gekocht speciaal voor de zomer.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hoe is dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
15: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voorwie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf €0,99. Op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
24: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
26: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer voor minder.
0: Simpel.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Het is exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen professionele sigarettensmokkelaars. Dat meldt de NOS. Het team dat zich met illegale sigaretten bezighoudt wordt uitgebreid. Ook komen er betere controles, bijvoorbeeld op Schiphol. Volgens de douane is sigarettensmokkel een steeds groter probleem.
4: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
3: Dit jaar zijn al dik 100 miljoen sigaretten in beslag genomen. Er is veel vraag naar illegale sigaretten. Legale sigaretten zijn namelijk duur in ons land. Dat komt door de hoge accijnsprijzen. Er zijn vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en Oost-Brabant, dat zegt de politie. In de rest van het land waren het er juist meer, met name in het midden en oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein, dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En het gaat lekker met het goedkope zomerabonnement van de NS. Deze zomer kun je buiten de spits voor €49 per maand met de trein reizen. En 250.000 mensen hebben dat abonnement inmiddels, meldt de Volkskrant. De kortingspas is een maatregel van het kabinet om wat vaker met de trein te kunnen, omdat autorijden duur is door de hoge brandstofprijzen. En vooral jonge mensen maken gebruik van die speciale pas. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon en warm vandaag. Het wordt 24 tot 30 graden.
2: Je hebt geen sigaretten gesmokkeld, toch? Ik dacht het even te horen.
3: Ja, ik... okay.
6: Op de weg zijn er vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A6 komt dat door een pechgeval met een vrachtwagen in de richting van Lelystad. Bij Emmeloord is het 2 kilometer, 21 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd van Lunette naar Oude Rijn. Zorgt voor 5 kilometer met 21 minuten daar. Van Arnhem naar Oude Rijn ook 9 kilometer tussen Driebergen en Hooggraven met een half uur. De A28, daar is een ongeluk gebeurd. De weg is ook dicht richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst met een half uur aan extra reistijd. En op de A50 van Arnhem naar Os 7 kilometer tussen Ewijk en Maasbrug met een kleine drie kwartier.
9: De Q Top 500 van de zomer.
27: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
9: Q Music.
27: Mattie en Marieke.
2: Zo, lekker hè, die zon.
28: Ik vind het fucking chill dat ik in de zon kan zitten.
2: Ik ook, lekker in de zon.
6: Oh.
2: Zometeen Sarah Larsen naar Coldplay en BTS.

0: Coldplay, BTS, Back Your Music en My Universe. Goedemorgen, 6:08, woensdag de 15e van juli. Je luistert naar show 1677, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, als er de laatste weken versiering hing in de straat, dan was het oranje versiering. Die is natuurlijk al een, inmiddels 2 weken geleden of zo op zolder gelegd.
1: Ja.
0: Toch is er nog een straat, die is versierd. En Annemarie, jij ziet dat elke ochtend. Want deze straat, die ligt op de route van huis naar werk voor jou. En jij fietst natuurlijk elke ochtend naar werk. Naar
1: ja, klopt. Door Amsterdam. En dan fiets ik door de Churchilllaan. Dat is een hele lange straat in Amsterdam-Zuid. En die hangt eigenlijk sinds begin van deze maand vol met Pride-vlaggen, met regenboogvlaggen. En dat is er niet één, dat zijn er niet twee. Het zijn er wel honderden.
3: Oh, wauw.
1: Ja, de Pride maand. En in Amsterdam wordt het ook groots gevierd. En zeker omdat het 50 jaar Pride is. En je ziet gewoon door de hele stad. Het wordt dan begin juli opgebouwd. Overal de vlaggen en de aankondigingen voor de feestjes. En dit en dat. Nou, je kan er helemaal druk mee zijn.
0: Leuk.
1: Maar die hele laan, die hangt dus vol met honderden regenboogvlaggen. Het ziet er ook ontzettend vrolijk uit. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan in de loop der jaren. En ik vind dat wel een heel mooi verhaal. Een jaar of 7 geleden is een vrouwenstel daarmee begonnen. Die hingen de vlag uit, zeg maar, ter ere van de Pride maand. Uit solidariteit en natuurlijk vanwege het feest. En zij vroegen buren van, willen jullie ook meedoen? Wij regelen die vlaggen. Nou, zeggen de buren, goed idee, wij hangen ook die vlaggen op. Dus dat begon kleiner en ieder jaar kwamen er wat buren bij en hingen er meer vlaggen. Maar ze merkten ook de laatste jaren, dus dat werd steeds groter, dat er meer vandalisme was en agressie. En dat er steeds meer vlaggen ook eraf werden getrokken of in brand werden gestoken. Of de hele vlaggenstok werd er afgehaald, weet je wel. Straks gebeurde dat dan. Nou, heel irritant, vervelend en onaardig natuurlijk. Maar die buurt, die liet zich zeg maar niet kisten. Iedere keer als er een vlag werd afgehaald, die hing binnen no time, hangen ze weer een nieuwe vlag op. En er komen ook steeds meer buren bij.
3: Oh, wat goed. Een beetje wanneer je een grijze haar eruit trekt, komen er 3 voor terug.
1: Ja.
0: En hier is dan met vlaggen.
1: Precies. Met als resultaat dat die hele laan vol hangt met vlaggen. Er is zelfs nu ook een banner hangt er, Churchill Pride, weet je wel. En iedereen doet daar aan mee. Nou kan je vertellen, er wonen niet alleen maar gays. Dus dat geeft een heel solidair gevoel. En precies het tegenovergestelde van wat zeg maar de mensen die er iets tegen hebben wilden bereiken, is dus gebeurd. Want je kunt er niet omheen.
0: Nou, wat goed zeg.
1: Die hele, dat vond het zo mooi gegeven. En die mensen zijn ook wel in het nieuws geweest de afgelopen dagen. En het is zo'n sterk gevoel. En het geeft mijzelf ook een soort van, ik ben natuurlijk gay. Ik vind dat iets moois. Het geeft toch een soort bevestiging. En dat mensen daar toch iets voor willen doen. En hun nek ervoor uitsteken. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon, ik zelf eigenlijk ook niet. Ik hang ook niet zo snel die vlag buiten hoor, bij mij.
3: En waarom eigenlijk niet?
1: Nou ja, toch bang voor ook wel bepaalde reactie misschien in mijn buurt. En ik weet het niet, want ik heb het nog nooit gedaan, zeg ik erbij.
3: En maar jij woont in een buurt?
1: In me.
3: In een buurt van Amsterdam, en dat weet je gewoon vaak, of het nou Amsterdam is of Assen, of waar je dan ook in Nederland woont. Je weet vaak wel, oké, bij mij is het wat toleranter en bij mij om me heen wordt het gewoon wat minder, wordt minder omarmd. Jij woont in een buurt in Amsterdam waarin je voelt, jij loopt ook liever niet hand in hand met Laura daar bijvoorbeeld.
1: Nee, ik vind in Amsterdam is dat echt niet meer zo vanzelfsprekend. Dus dat nogmaals, ik heb dat niet al eerder gedaan, zo'n vlag opgehangen. Maar ik heb er niet echt een lekker gevoel bij. En ook bij mij in de buurt zijn er wel wat opstootjes geweest. Maar ik vond dit zo positief.
0: Hey, en hoe ga je Pride maand vieren, Annemarie? Ga jij nog naar een feestje? Ga je nog wat doen?
3: Ga je naar de parade?
1: Ja, ik ga naar de Pride. Dat is natuurlijk 1 augustus. Dat is vaste prik, staan we lekker met een boot langs de kant. Wc'tje op de boot, koude drankjes en dan feest vieren natuurlijk.
0: Is er nog een dresscode?
1: Ja, er is wel weer een thema bedacht. Maar god, daar hou ik natuurlijk helemaal niet van. Maar ik weet nog niet precies. Het is ingewikkeld. Ik weet het niet. Maar goed, als je iemand aan de kant staat die denkt, wat boek je in een geintje?
0: Nee, maar je ging laatst bijvoorbeeld ook naar een festival buiten. Toen moest je verkleed als plant.
1: Ja, dat was ook eigenlijk al een klein gay pride feestje. Toen moest ik als bos.
0: Ja, toen moest je als bos.
3: Oh ja, moeilijk. Toen heb je een hele soort tiara. Dan heeft Luc hier van de redactie nog iets groens voor jou gemaakt. Een diadeem.
1: Iets met goud.
0: Oh, oké. Okay. Iets met goud. Dat is al snel goed. Nou, happy Pride Month, everybody.
3: Ik wil zo nog even een gesprek dat ik gisteren met iemand had herhalen. Dat was een dialoog. Maar dat bestond slechts uit 1 woord.

0: Back in Music en Narcotic.
1: Annemarie, jij vertelde laatst iets ontzettend herkenbaars. Dat als je een hele dag alleen bent met je kind, dat je eigenlijk seniel wordt.
2: Ja,
1: toch?
2: Dan maak je gewoon zinnen van vier woorden. Goed zo. Nee, mama gaat niet weg. Ja, je wordt gewoon gek, eigenlijk.
1: Sander en ik, wij worden bij vlagen echt seniel van praten met elkaar. Het zal wel heel herkenbaar zijn als je een gezin runt. De gespreksonderwerpen die zijn gewoon bij vlagen heel dun. De kinderen, het avondeten, de deur die klemt, openingstijden van de milieustraat.
0: Juist.
1: Nou, gisteravond ging het over de tuin. En dat gesprek dat ging als volgt. Die extras die zitten er nog steeds, hè? Ja, maar die plastic L die ze moet afschrikken, die is omgepleurd. L. Uil. L. Wat zeg jij eigenlijk? Uil. L. Uil. L. L. Uil. L.

0: Wiz DMC, Beat and Honeybag Music, Show Me Love.
1: Ik ben blij om te horen dat wij niet de enigen zijn die de uil of uil discussie hebben.
0: Uil, uil.
2: Nou, dat vind ik fijn om van Josephine te horen.
0: Uil.
2: It's not just me.
0: Zo meteen een nieuwe ronde. 4 op een rij. 2.500 euro win jij misschien wel binnen nu en 10 minuten.
2: Moet je wel even bellen en dat kan vanaf nu 0909-9596.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000...

0: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Yes, dankjewel!
0: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
18: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
23: Q-Music, goedemorgen. Het is 8:30. Op de weg is niet zo druk hoor. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Dus op de A2 naar Utrecht. Tussen Empelbrug en Waardenburg. 10 kilometer, 18 minuten. En op de A12 naar Oude Rijn ligt het een en ander op de weg. Het zorgt voor 11 kilometer tussen Driebergen en Kanaleneiland met 52 minuten.
24: Opnieuw veel zon vandaag en het wordt warm, 24 tot 30 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
25: Goedemorgen. De douane gaat strenger controleren op sigarettensmokkel. Criminelen verdienen goed aan illegale sigaretten, omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. Ja, die illegale sigaretten worden dus gesmokkeld, wordt geen belasting overbetaald en dus loopt de Belastingdienst veel geld mis. Meer controles dus. Zo is op Schiphol een scan in gebruik genomen die ook kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Er wordt veel gereageerd op het overlijden van acteur Kees Geel. Gisteravond werd bekend dat hij onverwachts is overleden aan een hartstilstand. Kees Geel speelde in tientallen films, series en musicals. En bij het grote publiek werd hij bekend met de film Simon uit 2004. Het is een film over vriendschap en ziekte. Hij won er ook een gouden kalf voor. Even een stukje uit zijn speech van toen.
1: Het is dat ik zo kei en kei en keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
25: Collega-acteurs zeggen geschrokken te zijn en verdrietig. Onder meer Chantal Jans heeft gereageerd. Zij speelde samen met Kees Geel in de film De Hel van 63. Zij schrijft op Insta over Kees zijn bulderlach. Kees Geel was 61 jaar. Dan het WK, want het is een heel groot feest in Spanje. Het land staat in de finale.
2: Mira Pedro!
25: Dat was de laatste goal van Spanje op de Spaanse televisie. Spanje won met 2-0 van topfavoriet Frankrijk. De grote finale is zondag. Engeland of Argentinië is dan de tegenstander van Spanje. Engeland en Argentinië spelen vanavond de tweede halve finale.
24: Hey Luc, dit was dan niet de beloofde kraker gisteravond. Spanje tegen Frankrijk. Wordt het dat vanavond dan wel?
3: Nee.
24: Oh,
3: nee, jammer. Sorry. Ik denk dat wij massaal met de gehele wereld, behalve de Argentijn, ons weer gaan zitten ergeren.
23: Maar gaat het toch weer zo zijn?
3: Ja, het gaat, ik ben er zo bang voor dat het weer zo vreselijk wordt. Dat Argentinië toch het weer op de een of andere reden de wind meekrijgt. En dat die Engelsen ook gefrustreerd raken. Dat het uiteindelijk 2-2 wordt. Verlengen, penalties. En dat Argentinië zo meteen in de finale staat.
23: Maar na alles
3: ik zou zeggen, ga allemaal lekker naar bed vanavond. Lees een goed boek. Praat eens met je vrouw. En dan kijk dan zondag die finale in een Spanje-shirt. En ik gun die Argentijnen helemaal niks.
23: Je gaat wel kijken, toch?
3: Natuurlijk.
24: Natuurlijk.
25: Het is aftellen naar de Zwarte Cross. Dit weekend 4 dagen lang motocross, bier en muziek. En nieuw dit jaar een enorme menselijke katapult. De bedoeling is dat 2 stuntmannen over het terrein geschoten gaan worden door die katapult. De organisatie legt het even uit bij Hart van Nederland.
17: Met 2 stuntmannen die daar 2 keer per dag overheen geschoten worden. 75 meter hoog en zo'n 35 meter ver. En daarmee, voor zover wij weten, de grootste van de wereld.
25: Ja, dus die stuntmannen die worden dus gecatapulteerd over een enorme tent heen. Tientallen meters ver dus. Het is niet helemaal zonder risico, zegt een van de stuntvrouwen die ook mee zou doen, maar ze heeft toch afgezegd.
19: Ik heb de keuze voor mezelf gemaakt om niet te springen en daar bouw ik enorm van, want ik ben wel een adrenaline junkie, dus het is wel even een klap ook voor mij. Maar dat komt omdat ik vind dat er te veel risico's omheen zijn voor mezelf, waardoor ik de keuze heb gemaakt om het niet te doen.
24: Wat goed voor die vrouw, die is op tijd bij zinnen gekomen. Ik heb een filmpje gezien, het lijkt alsof die mensen naar Venus moeten. Die krijgen zo'n klap. Die vliegen zo hoog en lang door de lucht.
23: Dat filmpje dat wij hebben gezien, dat hebben ze getest met een strooie pop die ze denk ik wel verzwaard hebben tot menselijke kilo's. Maar het is echt, ze gaan over zo'n festivaltent heen. En aan de andere kant van die tent is dan zo'n heel groot opblaasbaar luchtkussen waar ze opkomen. Ja. Nou, er hoeft maar iets mis te gaan en ze liggen ernaast.
24: Hoe hoog gaan ze ongeveer?
25: Ja, tientallen meters dus. Is iets van 70 meter ver, dan 35 meter de lucht.
24: Ja, dat is echt, jongens, dit is echt gekke werk.
23: Ja, dat is, waarom, ik denk ook, waarom
3: best
23: zou je dat
3: vet,
23: doen?
3: Toch? Het ziet er best wel vet uit.
24: Jij zou wel instappen, Luc.
3: Oprecht, als dit gewoon allemaal getest is en allemaal goed afgemeten en er wordt rekening gehouden met de wind en misschien met een dronken man die aan die hendel moet trekken, dan ligt zo'n kussen. Nee.
24: Jij loopt
3: er
24: natuurlijk
3: vet uit.
24: Jij zegt gewoon, hoeveel muntjes is dit?
3: Ja, inderdaad. Waar is de rij, weet je wel? Ik zou dat best wel doen. Dan heb je echt gewoon even het gevoel dat je vliegt.
23: No way. No way. Zou je dit echt doen, Luc?
3: Ja, 100%.
23: Maar je gaat echt hoog en hard. Ja. En je zit niet aan een touwtje.
24: Nou, doe maar niet. Ik wil je graag nog even bij ons houden.
23: Nou, heel veel plezier als je dit weekend naar de Zwarte Cross gaat.
24: 180 kilometer per uur. Hallo, Duncan.
20: Hey, goedemorgen.
24: Ja, om jou te zien, moet je ook naar boven kijken, of niet?
20: Dat klopt, ja. Ik sta lekker op een dak.
24: Je staat lekker op een dak?
20: Ja, lekker hoor.
24: En weten die mensen dat, of niet?
20: Ja, die mensen weten het. Ik sta nu toevallig gewoon in een slaapkamer, dus dat is helemaal top.
23: Hey, Duncan, maak jij kortere werkdagen als het zo heet is?
20: Nou, heel eerlijk, 2 weken terug met dat hele warme weer stopten we gewoon lekker omheen nu. Van een half dagen.
23: Ja.
24: Oh, lekker.
20: Ja, dat is niet te doen, joh.
24: Nee, dat gaat toch niet. Hey, en is er nog een vakantie in het verschiet, of niet?
20: Ja, zeker. Lekker naar Spanje volgende week.
23: Zo, nou, misschien zijn ze dan wel wereldkampioen. Dan heb je het helemaal feest.
20: Ja, ik wou net zeggen, ik hoop het zo erg. Gisteren zat ik ook gewoon te kijken en het was echt leuk, man.
24: Hey, en zit je er zondagavond al, of niet?
20: Nee. Ik zit zondag nog op de Zwarte Cross toevallig, dus...
24: Zou jij in dat ding stappen? In die kattenpult?
20: Nee, zou ik zeker niet doen. Ik heb hoogtevrees, dus nee.
24: Okay.
23: Begrijp ik heel goed. Ja. En heel erg verstandig vinden wij dit. Het dak is hoog zat. Ik heb hoogtevrees, zegt hij dan. Werkt op het dak. Ja. Hey Duncan, we gaan vier op een rij met jou spelen. 2.500 euro vlak voor de vakantie is altijd fijn. Met wie wil jij spelen?
20: Nou, ik zou wel met Mattie willen spelen eigenlijk.
24: Nou, dan gaan we dat doen, jongen.
23: Gisteren is het gelukt, hè? Is er 2.500 euro uitgegaan. Heb je het gehoord of niet?
20: Nee, ik heb het toevallig niet gehoord.
23: Ah, het woord was, ja, dat is niet een van de woorden waar jij mee speelt, maar was apotheek. Wat had je daarbij gezegd?
20: Medicijnen.
23: Ja, dan hadden wij op één lijn gelegen. Goed, nu speel je met Mattie. Hij is inmiddels de studio uit. Jouw eerste woord, Duncan, is onder.
20: Boven.
23: Hond.
20: Kat.
23: Fles.
20: Water.
23: En tandarts.
20: Gaatje.
23: Dit zijn ze. Ze staan genoteerd en veranderd kunnen ze niet meer. Maar wat zegt Mattie? Dat hoor je naar Magnetic.

0: 4 op rij spelen we met Duncan uit Blaricum. Onder.
1: Boven.
0: Hond.
1: Kat.
0: Fles.
1: Water.
0: En tandarts.
1: Gaatje.
0: Onder, boven, hond, kat, fles, water en tandarts gaatje. Het meeste komt binnen bij tandarts, Duncan.
1: Ja, dat dacht ik al, ja.
0: Tand of tanden en gebit wordt er ook nog veel gezegd. Maar ja, hier op de redactie zeiden mensen ook al, ja, gaatje is ook wel echt een mattie woord.
1: Ja.
0: En daar
1: gaat
0: het om.
1: Ik zat ook nog een beetje te twijfelen tussen wat je zegt, tanden of gaatje. Maar ja, ik ga altijd aan de tandarts voor een gaatje.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Verder zitten veel mensen met hun koppie ook al bij het weekend, hoor. Bij fles wordt ook drank en wijn gezegd. Maar ik vond water daar heel logisch. Hey, we roepen Mattie binnen, dan zit jij niet langer in spanning. Of er 2.500 euro naar jou gaat, daar gaan we dan achter komen. Mattie stapt binnen met een heerlijk kopje koffie.
2: Koffie gehaald.
0: Het eerste woord dat ik heb gegeven aan Duncan, dat is onder.
2: Boven.
0: Hond.
2: Kat.
0: Fles.
2: Dop. Kurk. Kurk.
0: Nee.
2: Schenken.
0: Nee, Duncan. Fles. Wat zei je daar?
1: Ik zei water.
2: Fles water?
0: Fles water.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Dop. Vind ik eigenlijk ook best wel heel erg logisch.
2: Niet
0: vind ik helemaal niet zo gek. Nee. Wij zijn ook nog heel benieuwd, ook al gaat het niet meer om 2.500 euro, maar wat jouw associatie bij tandartsen is?
2: Boren.
0: Nee. Maar wel een beetje dezelfde hoek. Gaatje, zei Duncan daar.
2: Oh.
0: Gaatje.
2: Hé, Duncan.
1: Ja, zonde.
2: Ja, dat is erg jammer, zonde. Jongen.
0: Ja, niks meer aan te doen.
2: Nee.
0: Hey, maak er nog een mooie werkdag van. En dan heel veel plezier in Spanje volgende week, hè?
1: Ja, dank jullie wel.
2: Fijne dag, jongen.
1: Hey, hetzelfde.
2: Morgenochtend 8:30, een nieuwe ronde van 4 op een rij. Zometeen hebben wij een bericht van twee vrienden van ons.
0: Ja, dat zijn hele bekende stemmen.
2: Hele bekende stemmen.

0: bij Q Music.
1: Je denkt altijd open, eerlijk en transparant te zijn in je radioprogramma. Wij hebben echt het idee dat we alles met je delen. Maar we hebben nu toch een appje van Danny. Mm. Danny heeft dat gemist. Die zegt, ik hoor jullie steeds aan mensen vragen waar ze naartoe gaan op vakantie. Dat deden we net natuurlijk ook weer bij Duncan, bij Vier op een Rij. Maar waar gaan jullie zelf eigenlijk heen?
0: Oh, Danny.
1: Of heb ik dat helemaal gemist?
0: Dat gaat je echt geen reet aan. Nee hoor, Danny. Jij gaat naar Sardinië.
1: Ja, heerlijk. 2 weken naar Sardinië. En jij bent ook op een eiland.
0: Ja, ik ga naar Mallorca, Menorca en Ibiza.
1: Oh, je doet eilandhoppen.
0: Ja, klopt. Ja, ja, vliegschaamte is mij totaal onbekend.
1: En Annemarie, jij gaat ook naar een eiland.
2: Ik ga naar Zakynthos.
1: Nou, we zouden ook eens naar Texel gaan. Ja. We gaan met z'n allen lekker naar
0: zuipvakantie op Zakynthos.
2: Ja, zuip op Zakynthos.
0: Lekker. Wij zijn er na onze zomervakantie gewoon nog 3 weekjes met dit radioprogramma. Tijdens die zomervakantie hoor je hier Tom en Joe.
1: Ja, echt leuk.
0: Die komen morgen al even langs, overigens. Zij hebben namelijk een zomertrek gemaakt samen met Rolf Sanchez. Nou, hebben wij al laten horen dat zij die track stonden in te zingen. Morgen gaat hij in première hier in dit radioprogramma. Maar luister even mee, want dit is het laatste wat we ervan hebben gehoord op het moment dat ze stonden in te zingen.
3: Dat jij dat toen niet zag, dat is niet jouw probleem. Sorry, maar schat, je hebt je kans gehad. Had je dan gedacht dat ik hier op je wacht? Sinosoep is daar maar.
1: Oef. Ai.
3: Oef. Sinosoep is daar maar.
0: Oef.
1: Ja. Oef, nou hou maar op.
0: Kijk, en dit is het laatste wat we hebben gehoord. Het goede nieuws is, ik heb een update. Die kan ik je laten horen. Het liedje is namelijk af. En daar kan ik je al een stukje van laten horen. Luister mee. Want dit hebben ze ervan weten te maken. Ja, wel natuurlijk met behulp van de stem van Rolf.

0: Dit vind ik heel erg leuk. En dit is een potentiële zomerhit. Ja, ja, alleen, ja. Net hoorden we Tom.
1: Ja.
0: En nu horen we alleen maar Rolf Sanchez.
1: Ja, ja, dat
0: dus
1: klopt.
0: Ze hebben de mixer van Tom gewoon uitgezet.
1: Nou ja, dit is natuurlijk 14 seconden van het hele liedje. Dus misschien horen we ze nog op andere plekken.
0: Nou, dat hopen we niet.
2: Nee.
1: Nou goed, morgenochtend zijn ze dus hier om deze track in première te laten gaan. Tom die wil echt nog iets benadrukken.
3: Het is de wereldprimeur, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja, rustig.
3: De BBC hing aan de lijn, MTV, ja, ja. CNN, ze wilden allemaal. Maar we komen speciaal naar jullie, onze vrienden van de ochtend, om hem voor het eerst te laten horen. Okay.

0: Back your music and something. Zometeen gaan we verder met de Q-top 500 van de zomer. Met onder andere Enrique.
1: Je staat er het meest in van iedereen, hè? Echt natuurlijk de zomerleverancier van hits.

0: Vanmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
11: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
14: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar €0,85. Lidl, je verdient het.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
6: e-boekhouden.nl. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Goedemorgen, 1 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
17: Goedemorgen. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. Meer is er nog niet bekend. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zien wanneer mensen op vakantie zijn en dus niet thuis zijn. Er wordt veel gereageerd op het overlijden van acteur Kees Geel. Gisteravond werd bekend dat hij onverwacht is overleden aan een hartstilstand. Kees Geel speelde in tientallen films, series en musicals. Hij was onder meer bekend van Flikken Rotterdam. En een van de regisseurs van die serie heeft bij de NOS mooie woorden voor de acteur.
18: Het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken.
17: En meerdere collega's acteurs hebben een foto van Kees Geel gedeeld op Instagram. En Kees Geel was ook de stem van veel televisieprogramma's, zoals bij de reality-serie De Bevers van John de Bever. Die laat weten dat Kees Geel De Bevers tot een succes maakt.
19: WK 2026.
17: Ja, vandaag weten we wie de finale tegen elkaar spelen. Vanavond speelt Engeland de tweede halve finale tegen Argentinië. De winnaar neemt het dan op tegen Spanje in de finale. De Spanjaarden wisten gisteravond met 2-0 van topfavoriet Frankrijk te winnen. En deze Nederlandse en Spaanse fans die keken de wedstrijd met honderden mensen samen op groot scherm in het centrum van Amsterdam.
20: Best verrassend vond ik dat Spanje zoveel beter was eigenlijk dan Frankrijk.
21: Ja, España, no! España!
17: Was daar gezellig, was te horen bij AT5. Om 9 uur spelen Argentinië en Engeland vanavond de tweede halve finale. Zondagavond, dezelfde tijd, is de finale. Het weer van Weerplaza, opnieuw veel zon en warm, 24 tot 30 graden. Morgen ietsje meer bewolking en iets minder warm.
0: Vertraging op de weg vanaf een kwartier. De A2 naar Utrecht tussen Kerkdriel en Del. 11 kilometer, 31 minuten. Let op de A7. Daar is de weg afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden. Richting Sneek, ter hoogte van Heerenveen. Moet je daar richting Amsterdam, volgt dan Zwolle en Emmeloord. Daar ga je over onder andere de A32. Op de A12 naar Oude Rijn ligt een rommel op de weg tussen Driebergen en Kanaleneiland. De parallelrijbaan is daar afgesloten. 10 kilometer, 53 minuten. Keren doe je daar bij De Meren. Afrit 15 is dat. De A16 naar Terbrechtse. Ja, dus volledig.
16: Keren bij De Meren.
0: Ja, ja eigenlijk tuurlijk. Alsof het altijd al zo bedoeld was.
16: Makkelijk te onthouden.
0: De A16, een pechgeval naar Terbrechtseplein. Zorgt voor 5 kilometer tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein met 23 minuten. En op de A22 naar Velzen tussen Beverwijk en de Velzertunnel. 5 kilometer met een minuut of 20.
19: De Q Top 500 van de zomer.
1: De 500 heetste zomerhits volgens jou.

0: Q-top 500 van de zomer wordt mede mogelijk gemaakt door Puerto Rico. Een
1: stukje van het volkslied even. Diezelfde Elvis Crespo die je net hoorde, die komt natuurlijk uit Puerto Rico. Maar
2: is dit
1: ook,
2: het volkslied?
1: Ja, dit is het volkslied.
2: Wauw.
1: Niet gaan zingen hoor.
2: Nee, nee, ik heb een tekst niet.
3: Tierra de Borinquen, donde nacido yo.
1: Ik vind het wel mooi.
2: Ik ook.
1: Ja.
2: Hij zit altijd een beetje te handen met dat Wilhelmus. En natuurlijk, dat raakt ook wel op bepaalde momenten. Maar dit is echt muziek.
1: Ja, zeker omdat je ook zeg maar, tijdens het WK heb je zoveel volksliederen gehoord dat je denkt van, oh, maar dit vind ik heel mooi.
2: Oh, mooi. Nou, prachtig.
1: Nou, hoe dan ook, wat ik wilde vertellen. De Q-top 500 van de zomer wordt mede mogelijk gemaakt door Puerto Rico. Want het staat vol met artiesten die uit Puerto Rico komen.

0: Wat een goede move, Mariek.
1: Ja, het loont echt om Kijk Live aan te zetten.
0: Fantastisch, of RTL 7. Er wordt hier volop gedanst tijdens de Q-top 500 van de zomer. Zometeen op The Boy Next Door met La Colicala. En eerst Kygo en Selena Gomez vinden we op 209 uit 2017. Dit is It Ain't Me.

0: Jordi Benal in de Q-top 500 van de zomer. En La Cholicala. Natuurlijk een ja, sample is zo oud.
1: Ik vind het ook wel lekker, zo net even één tandje rustiger.
0: En van die sample wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Want net hoor je dus La Cholicala. Maar vergeet ook deze niet. En deze is heel recent.
1: Ja. Staat nu in de top 40, hè?
0: Topic en Becky G. Ook weer afkomstig van deze natuurlijk. Ja. Lekker zeg, op zijn dag dat het 30 graden kan worden, alles klinkt meteen zo op en top zomer.
1: Op welke snelheid het ook op afgespeeld, het is gewoon lekker.
0: Zometeen in de lijst, La Fuente, I Want You op 206 en eerst op 207. Enrique, Enrique. Dit is The Rhythm Divine, The Q Music.

0: de lijst Enrique Iglesias en Rhythm Divine.
1: Goedemorgen, Mattie Marieke. Ja, met de top 500 van de zomer lekker open cabrio rijden. En er heel erg van genieten.
0: Lekker.
1: Fijne uitzending. Groetjes.

0: Fuente in de Q-top 500 van de zomer. I Want You op 206. Hey, Annemarie, je was natuurlijk op North Sea Jazz.
1: Ja,
0: ja, dat klopt. Hoe was dat eigenlijk? Was dat leuk?
1: Ik vond het geweldig. Ik was er voor het eerst. Ik vond het. Ik heb ongelooflijk goede artiesten gezien. De sfeer was goed. Het publiek is iets ouder. Dat maakt het ook iets rustiger, zeg maar. Maar dat vond ik eigenlijk wel heel lekker. Het was gewoon super muzikaal. Lekker gegeten, lekkere drankjes.
2: Ja, ik denk niet dat La Fuente er was.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar toch even. Jij was er op vrijdag, toch?
1: Ja.
0: Ja, maar nee, bijvoorbeeld dit kunnen zien. Van Yellow Street stond toen opgetreden. Ja.

0: mijn lievelings.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Hoor ik je nooit over.
0: Jawel, dat heb ik weer hier gepromoot al.
1: Oh,
2: oh ja? Nalen Nyugonda?
0: Ja, geweldige muziek.
1: Oh.
0: En Helen Nagoda trouwens.
2: En Diana Krall.
3: Let's fall in.
2: Welkom in Norsey Jazz.
0: Ja, dit is...
2: We hebben nog een wijntje.
0: Het was een artiest in residence, in Rusten. En die kwam dan speciaal volgens mij een beetje gereanimeerd voor North Sea Jazz.
2: Oh, zo klinkt
1: het. Oh, joh, ja. Lekker toch? Heerlijk. Ja. Lekker een glaasje port erbij. Misschien nog even een mooi literair boek met elkaar doorspreken.
2: Een klein olijfje erbij. Hé, jij was er niet op zondag, hè?
0: Nee.
2: Nee, jammer, had je dit kunnen zien. Herken je dit?
0: Ja. Frenna?
2: Dit is inderdaad Frenna, ja. Ja, het is inderdaad Frenna. En die hoor je dan zo meteen in de lijst met zijn grootste hit. Zaza van Frenna. Binnen een paar minuten.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
10: Kippie.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
19: Kia, movement that inspires.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Lekker toch?
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: 9:55, goedemorgen. De vertraging op de weg langer dan een kwartier. De A2 naar Utrecht, 12 kilometer file tussen Kerkdriel en Del, 33 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd, dat is van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp met 6 kilometer en 35 minuten. En houd nog even rekening mee, de A7 Heerenveen naar Sneek, die is de hoogte van Heerenveen afgesloten. Dat is in verband met bergingswerkzaamheden. Moet je daar richting Amsterdam, dan kun je beter Zwolle en Emmeloord volgen.
6: Opnieuw veel zon vandaag en het wordt warm. 24 tot 30 graden. Morgen is er wat meer bewolking en dan wordt het iets minder warm. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. De douane gaat strenger controleren op het smokkelen van sigaretten. Er worden steeds meer sigaretten gesmokkeld, omdat er veel vraag naar is. Naar illegale, goedkopere sigaretten. Omdat veel mensen de sigaretten in de winkel te duur vinden. Dat heeft alles te maken met de hoge accijns. Ja, en criminelen verdienen lekker aan die smokkel. De Belastingdienst loopt er veel geld door mis, omdat er dus minder accijns binnenkomen. Er komen dus strengere controles. Dat houdt in dat het team dat die sigaretten moet onderscheppen wordt uitgebreid. Ook mag de douane binnenkort drones en camera's inzetten tijdens controles op de weg. En ook op Schiphol maatregelen. Daar komen scanners die herkennen hoeveel sloffen sigaretten er in een koffer zitten. Het is vandaag precies 5 jaar geleden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries is overleden. Op 6 juli 2021 werd hij neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat na een uitzetting van RTL Boulevard. Dat was vorige week, 5 jaar geleden. Er was dan ook veel aandacht voor. Vandaag is hij dus 5 jaar geleden ook echt overleden in het ziekenhuis. Meerdere mensen plaatsten ook berichten om Peter R. te herdenken.
5: Ik merk zelf ook altijd dat die 6 juli een dag is die veel meer in mijn geheugen is gegrift dan de 15 juli. Natuurlijk ook omdat ik die avond bij Boulevard aan het werk was. Maar dat is veel meer een datum die ik onthoud. Ja, natuurlijk is voor de familie de sterfdatum ook een vreselijke datum die je voor altijd en altijd bij zal blijven.
6: Maar ik snap wel wat je zegt. Er was toen zo'n schok.
5: Ja, en ook de aandacht natuurlijk, ja, die er ook vorige week dus in de media is geweest, omdat het toen ook 5 jaar geleden is. Die 16 juli staat ons allemaal als Nederland collectief denk ik nog veel meer bij.
6: Denk ik ook.
7: Het gaat erg goed met de NS Zomeractie. Ja, deze zomer kun je buiten de spits en in het weekend voor €49 per maand met de trein reizen. Nou, 250.000 mensen hebben dat abonnement inmiddels, meldt de Volkskrant. En de kortingspas is een maatregel van het kabinet om wat vaker met de trein te kunnen, omdat autorijden duurder is geworden door de hoge brandstofprijzen. Vooral jonge mensen die maken gebruik van het speciale abonnement. Dat kun je nog tot eind deze maand kopen. En toch ook nog even de waarschuwing. Het wordt automatisch verlengd. Nu betaal je dus €49 per maand. En als dit dus niet meer geldt, €128 per maand als je niet opzegt.
6: Ik blijf dat zo raar vinden. En volgens mij krijg je er inmiddels wel een melding van.
7: Ja, je krijgt een seintje.
6: Ik vind eigenlijk dat het gewoon af moet lopen.
5: Ja, omdat ze het vooral doen om het gunstig te maken voor mensen om met de trein te gaan. Mensen met een smallere beurs ook bijvoorbeeld. Ja. Dus ga het nou niet moeilijker maken dan het is. Doe het gewoon alleen even voor de zomer.
6: Maar je weet zeker dat van die 250.000 mensen van die groep die zou willen opzeggen, gaat 10% het hoe dan ook vergeten. Zomaar, ja, denk
5: en dan,
6: ik echt.
5: En dan voelt het toch weer als een enorm businessmodel van de NS. Terwijl het ook bedoeld is om mensen te helpen.
6: Ja. De trein van de top 500 van de zomer die gaat weer verder. Mattie en

0: 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer. Maximum Summer. Q sounds better with you. 204.

0: lekker, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Goedemiddag, Wim, met Wiljo.
2: Nee, Wiljo, Wim is er vanmiddag vanaf 1 uur weer. Dit was Peter Fox op 204 en de House am See.
3: Voor nummer 203 moeten we even schakelen met onze sportredactie. Dat is gelukkig altijd dichtbij, want aan de andere kant van het glas zit Luc. Goedemorgen, Luc.
4: Goedemorgen.
3: Meestal hebben we jou helemaal niet zo gek veel nodig als we in een top 500 zitten, want het draait meer om muziek dan sport.
2: Ja, eigenlijk gewoon thuis blijven.
3: Ja, bijna wel.
4: Ik was er nog.
3: Heel erg fijn. Maar hier raken die dingen elkaar, want op nummer 203 staat Shakira met Alejandro Sanz en La Tortura. En Shakira en sport.
4: Ja.
3: Take it away.
4: Opmerkelijke statistiek. Shakira heeft deze eeuw al aan meer WK's deelgenomen dan het land Italië.
3: Oh joh, je hebt het Shakira even langs alle landen gelegd.
4: Ja, ja. En nou ja, voetballand Italië. In 2006 nog wereldkampioen geworden. Huh? Die deed mee aan het WK 2006 dus. 2010 en 2014. Daarna wist Italië zich niet meer te kwalificeren voor het WK. Het gaat niet zo goed daar. Maar Shakira trad op het WK van 2006. 2010, 2014 en nu dit jaar heeft ze ook weer het WK-anthem 2026.
3: Moet zij in het Italiaanse team of leg ik nu een verbinding?

0: Net als de man die hier morgenochtend is om zijn nieuwste zomerhit te primeuren.
1: Ja.
0: Rolf Sanchez.
1: En dat doet hij samen met Tom en Joe.
0: Zijn hier morgenochtend om 9 uur. En zo meteen al Darta Umbesso.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
7: Kippie. Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
22: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Here comes-

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen. Opvallend veel mensen worden deze dagen gebeten door een tik. Dat zegt het RIVM. In de laatste week van juni, toen het erg warm was, kwamen er meer dan 1000 meldingen van binnen. Niet eerder waren dat er in een week zoveel. Het is in de zomer altijd extra oppassen. Dan heb je meer kans op een tekenbeet. En je kan daar de ziekte van Lyme van krijgen. Een grote politieactie in ons land en ook in Duitsland. Agenten doorzoeken op dit moment meerdere gebouwen. Er zou worden gezocht naar 9 verdachten die drugslabs hebben gerund. En er zijn ook al meerdere mensen opgepakt. In Iran zijn zeker 30 burgers omgekomen bij de Amerikaanse aanvallen van de laatste dagen. Dat zegt Iran zelf. Het is weer onrustig in het Midden-Oosten. Amerika en Iran vallen elkaar aan. President Trump zei vannacht dat dat nog lang niet klaar is.
12: We're gonna hit him very hard tonight. We're gonna hit him very hard tomorrow night. We're gonna hit him very hard the night after.
11: Hij reageerde verder niet op het nieuws over de burgers die dus zijn omgekomen. En in Amerika zijn ze er helemaal klaar mee. Daar gaan ze waarschijnlijk stoppen met het verzetten van de klok. De Tweede Kamer in Amerika wil de wintertijd afschaffen en het hele jaar de zomertijd gebruiken. En de zomertijd duurt daar al wat langer, van maart tot en met november. In ons land blijven de zomer en dus de wintertijd wel gewoon bestaan. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon, warm ook, 24 tot 30 graden. Morgen is er wat meer bewolking en dan wordt het ook wat minder warm.
10: 16 files op dit moment. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A7 van Heerenveen naar Den Oever. Tussen Zurich en de brug over de Lorentzsluis. 2 kilometer vertraging 11 minuten. En de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file. Vertraging staat 34 minuten. En snelheidscontroles op de A12 van Maarn naar Ede bij 83,2. De A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,5. En bij hectometerpaal 70,2. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2. En de A59 Den Bosch richting Breda. Controle bij hectometerpaal 111,9. Het is tijd om in te klokken woensdagochtend. Ja, het belooft weer een heerlijke dag te worden qua weer in ieder geval. Qua muziek ook. De Q-top 500 van de zomer. Waar luister je? En belangrijker, wat ben je tijdens het luisteren aan het doen? En met wie? Laat het weten in een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup.
13: De Q Top 500 van de zomer.
14: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
13: Q Music.
14: Menno Barreveld.
10: Ook zo'n lekkere zomerbanger. Dat zegt Jamie Torenberg op zijn stemlijstje voor nummer 200. Cyril en Stumbling In. Q.

0: Aventura en Obsession op nummer 199 in de top 500 van de zomer.
1: De Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
3: Lekker hoor, lekker.
0: Allemaal mensen ingeklopt. Johan Slump bijvoorbeeld, goedemorgen. Die is aan het werk op kantoor waar de Q top 500 van de zomer aanstaat. Rob de Vries is onderweg naar een stagebezoek. Ilsa van Schendel die is ingeklokt. Samen met haar collega Esther, die bijna op vakantie gaat. Siska Gijswijd, die moet werken, maakt zich klaar voor de Zwarte Cross. Danielle is ingeklokt. Margriet, Emiel, Elie Bart is ingeklokt. En Kimberly Doeleman, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je bent onderweg naar je eigen kringloop en die open je in september.
4: Ja, klopt zeker. Ja.
0: Heb je nog spullen nodig van de mensen?
4: Nou, we zijn nog steeds inderdaad aan het inzamelen voordat we de kringloop helemaal vol hebben. Dan hebben we nog aardig wat nodig.
0: Oké. En waar is de kringloop eigenlijk?
4: Die komt in Lienden.
0: In Lienden?
4: Ja.
0: Oké.
4: Okay. Een dorpje vlakbij Kesteren, Tiel, die kant op.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, volgens mij heb je ook zo'n restaurant, zo'n Lienense Barrière of zo, had je dat vroeger?
4: Nou, dat zegt mij niks zo, maar het zou kunnen.
0: Nou, in ieder geval in Lienden. En ja, wat is de datum dan dat je open gaat?
4: 4, 5 september is de bedoeling.
0: Oké, dus nog goede 6 weken.
4: Ja, ik ga eerst volgende week 3 weken op vakantie. Dat hoort er ook nog even bij.
0: Oké.
4: We zijn nu aan het knallen en spullen innemen. Dan gaan we lekker 3 weken op vakantie. En dan hebben we nog 2,5 week om echt alle puntjes op de i te zetten.
0: Ja, en heb je al iets verzameld waarvan je denkt van, oh, maar dit is echt het topstuk van mijn verzameling in de kringloop?
4: Nou, ik heb een hele mooie ouderwetse muziektafel. Ik had er nooit zo eentje gezien. Antiek, driehoekig. En hij werkt nog. Ik denk dat ding een jaar of 80 oud is.
0: Een muziektafel?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ken jij dat?
0: Nee.
4: Nou, ik had er ook nog nooit van gehoord.
0: Maar wat doe je er dan mee dan, zeg maar, met de muziektafel?
4: Nou, die kan je opwinden.
0: Ja.
4: En als je het klepje open doet, net als een muziekdoosje. Maar dan in een tafelvorm.
0: Oh, wat cool. Nou, lachen.
4: Ja.
0: Ja. Nou, ga lekker verder verzamelen.
4: Ja, doe ik.
0: En genieten van de top 500 van de zomer. Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
4: Nou, geweldig.
0: En niet de bedoeling dat hij gelijk de winkel in gaat, hè?
4: Nee, zeker niet. Die houden we in de kast.
0: Oké, ja. En voordat we oppakken, nog één ding.
4: Een fijne dag.
0: Fijne dag. Doei, Kimberly.
4: Doei, joh. Fijne uitzending.
0: George Ezra nu met Budapest op 198.

0: Er wordt wat afgehuild op het moment, zeg. Allemaal verdriet. Ach, ja, echt. In Rockabye van Clean Bandit. Jean-Paul en Emery. He, Rockabye, Baby, Don't You Cry. Somebody's Got You. Ja, en het volgende nummer is Summer Love van Teaspoon. Daar wordt ook wat in afgehuild, hé. Ze gaan naar het vliegveld. En dan komen de waterlanders. Voor het afscheid na een lekkere vakantie. En ze zitten er ook echt allebei heel verschillend in. De een denkt, ja, dit was vakantieliefde. Dat stopt nu toch gewoon. En die ander, ja, die had gewild dat het nog eeuwig door zou gaan. Ja, het is echt heel verdrietig. Teaspoon en Summer Love.
1: 196.

Teaspoon en Summer Love op 196. Summer Love in de top 5 van ons van de zomer. De lijst gaat zo verder. Ik ga Rolf Sanchez draaien. Leuk, morgen brengt Rolf Sanchez een hit uit samen met Tom en Joe. Een klein stukje alvast.

0: Ja, ik heb alleen ook nu weer Tom en Joni gehoord. Maar misschien dat we die nog gaan horen in het uiteindelijke resultaat. Rolf Sanchez ga je zo horen in de top 500 van de zomer met Darte Umbeto. En Carly Rae Jepsen komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: BTW deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
18: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
19: Ah, met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrij vakanties.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. glashelder.
0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Lekker dagje vandaag. 24 tot 30 graden. Op dit moment 17 files gemeld door Flitsmeister. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, vertraging 32 minuten. En de A16 van Ridderkerk naar Terbrechtseplein tussen de Van Brienoordbrug en het Terbrechtseplein 3 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten.
28: Menno Barreveld.
27: Met nu Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe op 100.

0: En Call Me Maybe op 195 in de top 500 van de zomer. En dan nu een evacuatie. Nee, dit was pas geleden hier in het gebouw, moet je horen. Oh. Wacht, een verkeerde evacuatie, hier moet je horen.
1: Attentie, u dient het gebouw onmiddellijk te verlaten via de aangegeven nooduitgangen. Maak geen gebruik van de liften. Attention, we urge you to leave the building at once by using the indicated emergency exits. Please do not use the elevators.
0: Ja, dat was hier, dat was wel de evacuatie. Grappig, hè? Dan sta je altijd elkaar aan te kijken. Zo van, hè, zijn er echt wat aan de hand? Zijn moeten we echt naar buiten? Dan komen zo die BHV'ers. Ja, nu naar buiten, nu naar buiten. Moet je allemaal naar die verzamelplaats. Nou, ik heb hier een liedje. Je hoort net al een klein stukje, maar misschien heb je het niet herkend. Een liedje. En daar wordt ook omgeroepen om te evacueren. En daar is ook niks ernstigs aan de hand. Het gaat namelijk over de dansvloer. De dansvloer gaat zo los.

Nieuw. De Q Top 500 van de zomer. Op 192 Alex Warren en Fever Dream. Onder andere opgestemd door Teun van Amerongen. Die zegt: Fever Dream is de beste zomerhit van mijn favoriete artiest.

0: en Tina Turner, Coste della Vita op nummer 190 in de top 500 van de zomer. 10 plekjes omhoog. Zometeen het nieuws met Danny.
1: Ja, het was soms al een lange zit dit WK. Reclames, drinkpauzes, noem maar op. Nou, dat is nog lang niet alles. De finale zondag kan wel eens een hele lange zit gaan worden.
0: Over WK gesproken, zometeen in de lijst. De WK, het WK-nummer van 2010 van Coca-Cola. Van K-Nan, Waving Flag.

0: Zometeen meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
5: Kippie.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Casemate tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassakorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar casemate.nl.
3: Het is big sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Eyewear. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. In Tilburg is een man opgepakt nadat er in een flat daar een lichaam is gevonden. Dat zegt de politie tegen regionale media. Slachtoffer werd vanmorgen gevonden in een appartement. Hij of zij is nog gereanimeerd. De verdachte is een man van 29. Wat er is gebeurd, wordt dus onderzocht. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt de politie tegen Omroep Brabant. Brand in die kringloopwinkel was gisternacht. Raakte niemand gewond, wel is er veel schade. Voor die vermoedelijke brandstichting is nog niemand opgepakt. Weer een flinke stijging aan de pomp. Een liter diesel is vandaag bijna 6 cent duurder geworden. €2,45, dat is nu de adviesprijs. Komt doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Ook benzine is iets duurder geworden. De prijs voor een liter is met een cent gestegen.
18: WK 2026.
17: Nou, de voetballers die zondag de finale spelen van dat WK... die kunnen wat langer over hun thee doen in de rust. De rust duurt namelijk geen kwartier, maar misschien wel een half uur... melden meerdere media. Komt doordat er een halftime show is... tijdens die rust. Onder meer Shakira, Madonna en Justin Bieber gaan optreden. Ja, één finalist is natuurlijk al bekend. Die andere komt uit de wedstrijd van vanavond. Engeland tegen Argentinië. Eén van die twee speelt tegen Spanje. Ja, vanavond wordt een historische wedstrijd, zegt voetbalverslaggever Rietke Bakker.
6: Argentinië en Engeland speelden al roemruchte WK-wedstrijden tegen elkaar. In 1986 won Argentinië mede door een goal met de hand van Maradona. En in 1998 verloor Engeland naar rood voor David Beckham. Ja, vanavond zal het weer een beladen wedstrijd zijn.
17: Ja, 9 uur, dan is die halve finale. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon en ook warm. 24 tot 30 graden. Morgen is er wat meer bewolking en dan kan het ook iets minder warm worden.
16: 20 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Zoetermeer en Nooddorp, daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file, vertraging is daar 17 minuten. De A12 van Arnhem naar Utrecht, tussen Waterberg en Oosterbeek, 8 kilometer, vertraging 38 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Oost, tussen Waterberg en Grijshoort, 5 kilometer, vertraging 24 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 71,6. De A12 van Maarn naar Ede bij hectometerpaal 83,2. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5. De A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 70,2. De A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 16,2. En de A59 Den Bosch richting Breda, controle bij 111,9.
19: De Q Top 500 van de zomer.
20: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
19: Music.
20: Menno Barreveld.
16: Van het stemlijstje van Nick van Aafd, Emma Hutsenmaak.

0: 589. De Q Top 500 van de zomer. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Dankjewel voor het invullen van je stemlijstje voor de Top 500 van de zomer natuurlijk, als eerste.
1: Ja, prima. Graag gedaan.
0: Ja, en ik zat net te kijken. Je hebt op je stemlijstje staan iemand die achtervolgd wordt door een knakker in een kippenkostuum.
1: Ja.
0: Geweldig. En nog lekkere opzwepende muziek ook. Zie die Elvis helemaal zweten in zijn Mexicaanse kelderkroeg.
1: Ja, dat is een beetje een korte omschrijving van de videoclip die hierbij gedraaid wordt op de televisie.
0: Ja, dat is de videoclip van?
1: Van Bailar, ja. Van Elvis Crespo.
0: Ja, en de Joro.
1: Ja, de Joro ook, ja. Ja, er ook bij.
0: Ja, ik las dit. Ik dacht, hè, iemand in een kippenkostuum. Maar inderdaad, in de videoclip zie je een gast in een kippenkostuum.
1: Ja, dat klopt. Ja, nou ja, volgens mij wordt hij gestalkt door iemand. Ook nog de andere vormen van die man. Die verkleedt zich ook nog eens een keer in die clip.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je, we moeten nu echt naar de clip gaan kijken, ook met z'n allen.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar misschien dat dat hij dan tevoorschijn getoond kan worden.
0: Ja, precies. Nou, ik ga mijn best doen om hem op Kijk Live te laten zien. Dankjewel voor het invullen van je lijstje. Ik heb wel slecht nieuws.
1: Oké. Okay.
0: Het nummer is 8 plekken gezakt.
1: Oh, nou ja, dat is jammer dan. Hij staat er in ieder geval in.
0: Ja, precies. Nou, en nog steeds op 188. Dus eigenlijk een hele nette score, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, Joost, dankjewel.
1: Is goed, Menno.

0: Miguel, Topic, Arush en Deco met I Adore You op 186 in de top 500 van de zomer. Heel veel liedjes uit deze lijst brengen je toch terug naar vakanties, hè? Het volgende nummer brengt mij meteen terug naar Typhoon Lagoon. Dat is een waterpark in Disney World in Orlando. Dat is echt te gek. Daar hebben ze een wavepool. Dan kun je in een enorme golf zwemmen. Een soort waterachtbaan, stranden, glijbanen en een enorme lazy river. Weet je, die gaat om dat hele park heen en dan lig je lekker te chillen in zo'n zwemband. In de zon tussen de tropische planten en de palmbomen. En dan hoor je ook allemaal liedjes. En Surfing USA van de Beach Boys. Volgende nummer in de lijst. Komt altijd voorbij. Zullen we het trouwens over Surfing USA? Zullen we daar nog even een klein quizje over doen?
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Ja, is niks te winnen. Maar het nummer dat ik ga draaien heet Surfing USA. Nou, zij zelf heten de Beach Boys. Ze waren met z'n vijven. Konden de Beach Boys surfen? Dat is mijn vraag aan jou. Nee, dat konden ze niet. Nee, alleen de drummer Dennis Wilson die kon op een surfboard staan. De rest dus niet. Nummer 185, Beach Boys Surfing USA.

0: Moore en Ryan Lewis can't hold us op 184 in de top 500 van de zomer. Ik heb gisteren echt nog 3 kwartier in een grote leren stoel gezeten. Voor veel te veel geld bij mijn coach. Zometeen gratis therapie voor iedereen. En Enrique Iglesias komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
7: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meppeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
9: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
10: Q-Music.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best. Met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Maximaal 30 graden vandaag.
6: Oh, dat is heerlijk, zeg hé.
5: Ja, en dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 16 files. Het zijn 2 files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer vertraging, 17 minuten. En de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Waterberg en Grijzoord, 8 kilometer. Vertraging, 18 minuten.
7: Menno Barreveld.
5: Met nu Enrique Iglesias. Can you?

0: top 500 van de zomer.
1: Ik hoop dat je iets aan deze gratis therapie gehad hebt. Op 182 Pharrell Williams met Happy. Nou, dit nummer zorgt er dus echt voor dat je vrolijker wordt. Zegt bijvoorbeeld Sanne Hoeks. Als ik verdrietig ben, zet ik dit liedje aan en word ik weer blij. Mo zegt, van die nummer word ik vrolijk en ga je meteen dansen. En Jacqueline Woens zegt, die zegt, hier word ik echt zo vrolijk van. Ik ga spontaan dansen. Nou, snap ik dat je nu misschien denkt, leuk dat je een paar luisteraars gevonden hebt die je theorie onderschrijven, Menno. Dat je echt vrolijker wordt van Happy. Maar het is ook echt onderzocht, hè. Dit nummer triggert je hersenen op drie manieren. Het snelle ritme verhoogt je hartslag. En daardoor krijg je dus een energieboost. De interactieve klap- en meezingtekst van Pharrell activeert je sociale brein voor een gevoel van verbondenheid. En de slimme wisseling tussen de akkoorden belonen je hersenen met een flinke dopamine scheut zodra het refrein losbarst. Dus ja, het is ook echt wetenschappelijk wezenlijk dat je vrolijk wordt van Happy van Pharrell Williams. Is ook 5 plekken gestegen naar 182. En op 181 Safri Duo en Play the Line.

25 plekken winst voor Taylor Swift. Na nummer 180, Cruel Summer, in de top 500 van de zomer. Nog tot en met morgenavond 7 uur. Ja, en leuk, overal staat de lijst aan. Ook bij mensen die op vakantie zijn. Cynthia Vanni, die luistert vanuit Oostenrijk. Saskia, die doet ons de groeten, allemaal vanuit Toscane. Rob Diepenbroek, die zegt, we genieten van Q-Music sinds vanmorgen 8 uur in Oostenrijk, onderweg naar Kroatië. Frans Verboom, die is in Frankrijk aan het vissen met de radio aan. Hoort hij nu de Gypsy Kings met Bailame.

0: Waar ik me geen reet van verstaan, maar het klonk gezellig. Gypsy Kings en Paila May op 179 in de top 500 van de zomer. Zo meteen het nieuws met Danny.
1: Ja, daar wordt weer wat vaker ingebroken. Zometeen in welke stad hier...

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50. Meer.

0: Buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe
5: geeft ruimte.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
15: Goedemiddag, het Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
16: Ja, goedemiddag. Er wordt weer wat vaker ingebroken, blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er ongeveer 10.000 woninginbraken. Het is voor het eerst in jaren dat dat aantal stijgt. De meeste inbraken waren in Nijmegen. Waarom dat zo is, dat weten we niet. Onderzoek in Tilburg. Daar is een man van 29 opgepakt nadat er in een flat een lichaam is gevonden, meldt de politie. Het slachtoffer werd vanmorgen gevonden in een appartement en werd nog gereanimeerd. En wat er is gebeurd is nog onbekend. Amerika gaat voorlopig nog niet stoppen met de aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump vannacht gezegd.
17: We're gonna hit them very hard tonight. We're gonna hit them very hard tomorrow night. We're gonna hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
16: En sinds vorige week is het weer onrustig in het Midden-Oosten. Iran zegt dat er door de nieuwe aanvallen zeker 30 burgers in Iran zijn omgekomen. En steeds meer mensen worden deze dagen gebeten door een teek. Dat zegt het RIVM. In de zomer heb je altijd meer kans op zo'n tekenbeet. En eind vorige maand, toen het erg warm was, kwamen er 1000 meldingen van binnen. En niet eerder waren het er in een week zoveel. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon en ook warm. 24 tot 30 graden. Morgen is het wat grijzer.
15: 14 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, 3 kilometer vertraging 19 minuten. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Rotterpolderplein en Velzen, 3 kilometer vertraging 32 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus, tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer vertraging 18 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij hectometerpaal 71,6. Op de A12 van Maarn naar Ede bij 83,2. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 59,5. A28 Zwolle richting Amersfoort bij 70,4. De A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 16,2. En de A59 Den Bosch richting Breda bij 111,9.
18: De Q Top 500 van de zomer.
19: De 500 heetste zomerhits.
9: Menno Barreveld.
15: Met nu een favorietje van Manon, Paul, Yannick, Rayenna, Lady Gaga en Born This Way, nummer 178.
11: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Master KG en Jerusalema. 14 plekken omhoog naar 177.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: In de Q Top 500 van de zomer. We gaan zo meteen drankjes darten. Dan ga ik iemand trakteren op drankjes. Moet ik alleen nog weten wat je wilt drinken en waar. Maandag streed Marijke voor bier op de Zwarte Cross. Gisteren had ik Mandy aan de telefoon in drankjes darten. Die kreeg 9 gratis theetjes. Omdat ze thee gaat drinken met haar zus en moeder tussen de alpaca's. Ja, dus heb je drankjes op de planning staan, laat het weten. De Q-app is de plek waar je dat kunt laten doen. Dus stuur het woord drankje. En misschien welk drankje erbij hoeft niet. Alleen drankjes ook goed. Dan gaan we zo meteen horen hoeveel drankjes ik ga weggeven in drankjes darten. Pink, die ik nu ga draaien, die zou misschien gaan darten voor rode wijn of rosé. Ze is zelfs zo'n groot liefhebber dat ze haar eigen biologische wijngaard in Californië heeft. Two Wolves Wines. Ja, het zou ook kunnen zijn dat Pink voor thee zou gaan, want dat is haar vaste tour essential om haar stem te verzorgen. Maar ze is nu niet op een tour, dus ze zal wel aan de wijn zitten. Pink hoor je nu samen met Willow Sageheart, die drinkt limonade. Cover Me in Sunshine op 176.

0: Kraantje Papi en MC Jiggy J en FaceTen. Op nummer 175 in de top 500 van de zomer. Niek Hemmers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Niek, waar gaan we voor darten? Voor welk drankje?
1: Bier.
0: Bier? Ja. Oké. Okay. En Niek, waarom? Wanneer ga je een biertje drinken?
1: Zaterdag. Dan gaan we verjaardag vieren.
0: Oh, je gaat zaterdag je verjaardag vieren. Wanneer ben je jarig?
1: De 26e, over een paar weken.
0: Oh, dat duurt nog even. Oh, maar je viert het zaterdag vast. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou ja, het werkt als volgt. Ik heb hier 3 dartpijlen. Ja. En ik ga straks de eerste gooien. Dan komt daar natuurlijk een getalletje uit. Dan kan dat het aantal drankjes zijn dat je van me krijgt. Je kan ook zeggen van, nou, dit valt een beetje tegen. Gooi er nog maar 1. Nou ja, dan kan het zijn dat je meer drankjes krijgt. Ja, of minder. Want ze tellen niet bij elkaar op. Hè. Het is echt kiezen. Het is echt kiezen.
1: Ja, ja, duidelijk.
0: Ja, ja, weet je, dan gaan we het ook niet langer spannend maken dan nodig. Ik heb net al een klein beetje warm gegooid. Ik heb er 2 naast het bord gegooid en 1 erop. Dus dat is misschien niet helemaal een positief begin. Maar Niek, hier gaat pijl nummer 1. Zo, dit is niet best. Pijl nummer 1 gaat in 1.
1: Nou, dus
0: dus ik weet niet of je in je eentje je verjaardag zou gaan vieren dat je 1 drankje gaat, maar dat zou een beetje treurig zijn natuurlijk.
1: Ja, ik was er niet van plan.
0: Oké, tweede pijl gaat nu. Oh, die is beter. De tweede pijl zit in een 18.
1: Nou, houden we zo.
0: Houden we zo, lekker.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Dan krijg jij 18 biertjes voor je verjaardag.
1: Kijk, helemaal top.
0: Niek, gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel.
0: En geniet lekker verder van de top 500 van de zomer, hè?
1: Zal ik doen.
0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling, nummer 174.

0: Me Gustas Tu. 171 plekken omhoog naar 173 in de top 500 van de zomer, die straks verder gaat met Accent. En ook de jeugd van tegenwoordig komt eraan.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Odido, welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe geeft ruimte.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
21: Fijne vakantie.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Creon Kozijnen.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
0: Nu bij Dirk Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49. Yeah!
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo. Zonnige dag vandaag, 24 tot 30 graden dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 17 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 5. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 7 kilometer vertraging, 38 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer vertraging is daar een kwartier. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer vertraging, 13 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Everdingen. 3 kilometer vertraging, 13 minuten. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen de Haringvlietbrug en Willemstad, 3 kilometer vertraging, is daar een kwartier.
16: Menno Barreveld.
21: Met nu op 172 accent.

0: De jeugd van tegenwoordig Get Spanish. Nummer 171 in de top 500 van de zomer. Je hebt alles wel verstaan, toch? Want er is niets makkelijkers dan Spaans.
1: Spaans is dus eigenlijk gewoon Nederlands met een O erachter. Bijvoorbeeld banco, dat is gewoon de bank. Maar momento, telefono, contacto, problemo. Ja. Zo moeilijk is het dus echt niet.
0: Ja, dus zo meteen komt de brievenbus zo eraan. Dus heb je berichto, typ ze in in de Q-Music app ook. Nee, typ ze in en stuur straks het lied van de brievenbus deze kant op. De brievenbus komt eraan. Ook de Black Eyed Peas met I Got A Feeling. Maar eerst Miley Cyrus en Malibu. 5 plekken omhoog naar 170.

0: Black Eyed Peas. En I Got a Feeling op 169 in de top 500 van de zomer. Wim.
1: Menno.
0: Ben je klaar voor?
1: Yes. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus.
0: Wij Almar en Irma luisteren vanuit het mooie Verbania bij het Lago Maggiore.
1: Wat is dit warm, hè? Gelukkig nog een paar uurtjes en dan een kleine vakantie, zegt Milou.
0: Esther, veel plezier in Italië. We gaan je wel missen. 3 weken lang Lies van Ilsa.
1: Thomas, wat fijn dat je weer terug bent van vakantie. Lisa Wolters.
0: Lekker op het strand met de top 5 van onze zomer. Beter wordt het niet. Stuurt naam onbekend.
1: Natasja, fijne vakantie samen met André op de camping. Groetjes van de dames van RFC, zegt Tine.
0: Lieve Davy, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Het was gezellig gisteren, zegt Vanna.
1: Groetjes aan het hele team van het lunchcafé Jules in Gouda. Celine Muller.
0: We zitten weer aan de goede kant van de week. Bijna weekend, zegt Falco.
1: Heerlijke vakantiedag hier. Kamer opruimen en lekker puzzelen, zegt

0: Ja, dat is superleuk. Hey, Erik, heb je ook Jules nog?
1: Een hele goede zomerse middag allemaal. Hoe noem je een aap op het strand?
2: Hoe noem je een aap op het strand?
0: Ja. Iemand van de familie Barreveld, hoe noem je een aap op het strand? Nee.
3: Allemaal stil, hè?
0: Nee, ja, ik heb echt geen idee. Durf ik niks, het kan van alles zijn, dit. Nee,
3: nou, het is...
1: Chimpansee.
3: Chimpansee.
0: Chimpansee.
3: Hey, Will Smith nu, Miami, 168.
4: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: 60 Bluff en Zuiderlanden in de top 500 van de zomer, die straks verder gaat met Vibe. Ook hoor je Alizé. Dat is jouw Lolita.
1: Echt liefde, toch?
0: Ja, zeker.
1: Je hebt er nog eens opgezocht. Het is een knappe vrouw geworden.
0: Nog steeds knap. Ja. Alizé, zeker.
1: Ja, Alizé. De Bouza.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Hey, is het al weekend?
5: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
5: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
2: Qmusic, de top 40. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Autotaalglas is partner van de top 40.
17: Autotaalglas zit echt overal.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
21: Ja. Echt serieus?
22: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
20: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
24: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
25: Kippie.
26: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
27: Oh, weer een muis.
26: En samen spelen.
27: Kom maar.
26: Ja. Au. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
28: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: SM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke

0: besparen.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Goedemiddag, 1 uur. Your Music News door nu.nl. Danny Vos.
10: Ja, goedemiddag. Een grote slag voor de politie. Ze hebben een crimineel netwerk opgerold dat honderden Nederlanders heeft opgelicht door beleggingsfraude, meldt RTL Nieuws. Criminelen belden mensen op en wisten in ons land 550 mensen op te lichten. En dat ging om flinke bedragen, zegt ook deze man die dacht in een cryptomunt te investeren.
11: Ik heb 31 overboekingen gedaan. Dat begon dus met 250, goed 5000. Toen ging het naar 10, naar 25.
12: Wat heb je uiteindelijk ingelegd?
11: 275.
10: En er zijn 6 verdachten opgepakt in het onderzoek, onder meer in Cyprus, Polen en in Griekenland. De man die in Maastricht een jongetje van 4 in een kinderwagen aanreed, had gedronken en reed veel te hard, blijkt uit het politieonderzoek. Het ongeluk was eind maart. Het jongetje stak samen met zijn moeder over toen ze bijna werden geschept. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Opgepast, er zijn weer wat meer inbrekers actief. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. In de eerste helft van dit jaar waren er ongeveer 10.000 woninginbraken. Het is voor het eerst in jaren dat het aantal stijgt. De meeste inbraken die waren in Nijmegen.
13: WK 2026.
10: Ja, wordt het Spanje tegen Engeland of Spanje tegen Argentinië? Vanavond wordt bepaald tegen wie Spanje de finale van het WK speelt. Engeland speelt de halve finale tegen Argentinië straks. En Engeland is de lichte favoriet, dat zeggen de bookmakers nu. Maar deze Spaanse fan die maakt het allemaal niet uit tegen wie zijn land in de finale moet.
14: The final is gonna be easy. It doesn't matter if it's Argentina or England. We're a much better team, so we're gonna win.
10: En was te horen bij AT5. Engeland-Argentinië is vanavond om 9 uur en de finale is dan zondag dezelfde tijd. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon, warm ook, 24 tot 30 graden. Morgen is er wat meer bewolking.
9: Er zijn 18 files gemeld. De langste op de A2, daar ben je het slechtste af. Dat is Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. 6 kilometer, 20 minuten extra reistijd. De verbindingsweg is daar afgesloten. En flitsers zijn gezien op de A27. Breda richting Gorkum bij 12,8. A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1. En een flitser op de A58. Breda-Tilburg 57,4.
15: De Q Top 500 van de zomer.
16: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
15: Q Music.
16: Wim van Helden.
9: Zo, woensdagmiddag.
17: Ja, breeks voor lekkere week.
18: Hi,

0: verzachtende, zwoele woorden van Alizé. Moi, Lolita.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
3: Nou, gisteravond zat er geen woord Frans bij. Favoriet Frankrijk, uitgeschakeld op het WK. Wie had dat zien aankomen? De favoriet. Ja, ik moet zeggen, ik ga deze zomer naar Frankrijk. Maar mijn zoontje die loopt dus heel trots in een Spaans voetbalshirt van Jamal. En die wil hem voorlopig ook niet meer uitdoen. In de top 500 van de zomer staat het goud en zilver alvast. Alleen houden we de top 10 zoals altijd geheim. Top 10 van de top 500 hoor je morgenavond tussen 6 en 7 bij Domien. Pascal die stuurt net al een appje. Wim, mag ik alvast een gokje doen? Sowieso dat Shakira op 1 staat met Die Die dit jaar. Ja, het WK-anthem natuurlijk, Die Die. Zou goed kunnen, Pascal. Kan er echt niks over zeggen. Oké, klein beetje dan. In de top 10 van al die zomerhits staat een WK-nummer waarin onder andere Spaans wordt gezongen. Daar moet je het mee doen. Sowieso is Spanje de grote winnaar in de lijst. Want in de top 10 zit er nog een volledig Spaanstalige zomerhit tussen. Er wordt ook nog gezongen over een bekend Spaans eiland. En over Spaanse brandstof, dan wel benzine. Dat liedje wat bij de Zwarte Cross verboden is, weet je wel. Maar hier zeker niet. Goed, nog 164 nummers te gaan. Ik vind dit de zomerhit van dit jaar.
2: Nummer 164.
3: De Bouwsta.

De top 500 van de zomer is niet compleet zonder Rosé'tje erbij. Rosé en Bruno Mars, Apathé, zojuist op nummer 163. Heb je ooit Jennifer Lopez horen zeggen dat ze stapelgek op je is? Ja, in je dromen, Wimpy. Nee hoor, hier, hoor. Ze zegt het echt. Estoy loca enamorada de ti.

0: de Q Top 500 van de zomer.
1: Q Music, Q Music.
0: Nummer
1: 161.
2: Oeh.

0: Nielson in de top 500 van de zomer. Het slimste bedrijf. Zometeen krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarbij, als je de slimste van de maand wordt, pak je ook nog even de karaoke party speaker van Tempo Team. Om lekker mee te zingen met al die zomerhits. Maar eerst werk aan de winkel. Ik wil antwoord op deze vraag. Vanavond is de tweede halve finale van het WK voetbal tussen Engeland en Argentinië. Welk land werd nou de laatste keer, dus 4 jaar geleden, wereldkampioen op het WK?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
16: Kippie.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Mam, waar is mijn zwembad?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
22: Allsafe!
23: Geeft ruimte.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Wee!
0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
2: ANWB en gaan.
22: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
24: Cute.
22: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Opnieuw heel veel zon en warm. Het is 24 tot 30 graden. Morgen krijgen we wat meer bewolking, dan wordt het ook iets minder warm. Situatie op de weg, er zijn 21 files. De langste op de A2 Maarsen richting Den Bosch, tussen Ouderijn en Everdingen. De verbindingsweg is daar dicht, het zorgt voor 9 kilometer en een vertraging van een half uur.
7: Wim van Helden.
6: Yes.
7: Q-Music.
6: Pop, altijd top. Pop Marnie en Sun is Shining.
7: 160.

wordt lekker geknald deze zomer. En dan heb ik het even over de muziek. Bam Bam, zojuist. Camila Cabello en Ed Sheeran op 159. Zometeen ga je nog horen Mr. Boombastic, Shaggy. Ricky Martin komt nog voorbij met She Bangs. En ook de Benga Boys zijn vertegenwoordigd in de top 500 van de zomer met Boom Boom Boom Boom Boom. I Want You In My Room. Ja, en je raadt nooit waar deze mensen op hebben gestemd. Uit het stemlijstje van Rosanne Prinsen, Rosanne van Edge, Rosanne Dinkelberg en ook Rosanne van Dijk heeft hier...

0: Simon in de top 500 van de zomer op nummer 158. Hessel.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe luister jij naar de lijst?
1: Ja, goed. Ja. Ik heb bijna vakantie, dus ik heb...
0: Oh, lekker in de stemming komen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, top. Laatste dagen voor de vakantie. Je werkt bij Tractor Bumper uit Alphen.
1: Ja.
0: En ik heb je net een vraag gesteld voor het slimste bedrijf van Nederland. Welk land werd de laatste keer, dat is 4 jaar geleden inmiddels, wereldkampioen op het WK?
1: Argentinië.
0: Ja, en vanavond spelen ze natuurlijk in de halve finale tegen Engeland. En dan gaan we horen en zien of dat ze dan uiteindelijk ook weer die finale gaan halen. Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Ja, ik zou het eerlijk gezegd wel leuk vinden als Engeland het wordt.
1: Ik ook.
0: Ja, toch? Dan krijgen we Spanje tegen Engeland.
1: Ja.
0: Even wat verrassing. Jij gaat meespelen namens Tractor Bumper uit Alphen. Dus ik denk dat je iets doet met bumpers en tractors. Tractoren.
1: Ja, klopt. Ja. Klopt.
0: Hoe zit dat precies dan?
1: Ja, wij maken eigenlijk veiligheidsbumpers die voor aan een tractor kunnen hangen. En daar kan dan ook contragewicht in en opbergruimte.
0: Oké. Okay. Ik zou zeggen, je hebt toch die wielen, die zitten toch aan de voorkant? Of zitten nog... Oh, er zit nog een bumper die komt aan de voorkant.
1: Voor. Dus het is ook beschermd voor die wielen.
0: Maar. Ja, precies. Het beschermt ook de wielen.
1: Ja.
0: Nou, ik heb duidelijk mijn tractorrijbewijs niet gehaald, dat begrijp je. Maar goed, ik mag wel het slimste bedrijf met je gaan spelen. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Op dit moment staat International Yacht Services uit Sassenheim met 43 seconden over bovenaan. Dus als je 44 seconden weet over te houden, ben je voorlopig de nieuwe nummer 1.
1: Dan gaan we dat doen.
0: Lekker begin van je vakantie, Hessel.
1: Ja, zeker.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Dan loopt je tijd nu. In welke Gelderse stad is de bekende Vierdaagse?
1: Nijmegen.
0: Wat zit in de punt van een cornetto-ijsje?
1: Chocola.
0: Uit welk land komt zanger Stromae?
1: Frankrijk.
0: Hoe wordt de nazomer ook wel genoemd?
1: Herfst.
0: Welke zomerhit is verboden op Festival Zwarte Cross? Welke Griekse saus bevat komkommer, yoghurt en knoflook?
1: Tzatziki.
0: Wie zingt de zomerhit Macarena?
1: Pas.

0: niet.
1: Ja, helaas.
0: En Olivia Newton-John, Summer Night, is een liedje uit Grease, waar heel veel liedjes uitkomen natuurlijk.
1: Oké.
0: Ja, ga je nog naar de Zwarte Cross? Want die bijlen de gasoline, die zat er lekker. Was echt in koor.
1: Ja,
0: daar gaan we even naartoe in de vakantie. Lekker. Ja. Lekker, ja. En ik neem aan, dit is natuurlijk gewoon een grote publiciteitsstunt. Dus die ga je er ook horen. Bijlen de gasoline.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ja. Voor jullie, 14 seconden over. Net nog binnen de top 10, maar het is niet heel best. Achtste plek nu.
1: Oké.
0: Je krijgt van mij het slimste bedrijf kaartspel. En het leukste doen tijdens de vakantie.
1: Ja, helemaal goed.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music. Nummer 157.

0: Fantastic. Was me running and running around. En dan zien we Mr. Bean met dat dansje uit de film.
1: Zo. Tjitske gaat lekker op Shaggy.
2: Ja.
1: Mr. Bean met het dansje uit de film. Dat was toch Bean's Holiday, volgens mij. Bioscoopfilm van Mr. Bean. Ging die heel gek dansen op Shaggy. Ja, Danny, je moet erbij geweest zijn. Had je, zo is het. Had je mee kunnen lachen.
2: Ja, precies.
1: Maar goed, het laatste nieuws zometeen met Danny Vos.
2: Ja, daarin de vraag waar komt er weer een avondklok. Het is wel een soort ander soort avondklok dan we gewend zijn.
1: Oké, laat me raden, het antwoord krijgen we zo.
2: Dat klopt.
1: Ja, precies. Het antwoord op de vraag komt zo.

0: una toma.
1: Zometeen meer. Q, top 500 van de zomer.
2: Deze week in de bonus.

0: musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
19: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
20: Oké.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al.
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
25: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Goedemiddag, 2 uur. Q-Music News door nu.nl. Danny Vos.
27: Ja, goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat een brugwachter vervolgen voor een zwaar ongeluk begin dit jaar. Dat ongeluk was in Gouda. De brugwachter zou de brug open hebben gedaan terwijl een vrouw met haar auto daar nog op stond. Die vrouw kwam om het leven. Justitie vervolgt de brugwachter voor dood door schuld. De politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat honderden Nederlanders heeft opgelicht door beleggingsfraude, meldt de politie zelf. De criminelen belden mensen op en wisten in ons land 550 mensen op te lichten. Ook deze man die RTL sprak, werd slachtoffer. Hij dacht in een cryptomunt te investeren.
28: Ik heb 31 overboekingen gedaan. Dat begon dus met 2,50, goed 5.000. Toen ging het naar 10, naar 25.
29: Wat heb je uiteindelijk ingelegd?
28: 275.000 euro.
27: En er zijn 6 verdachten opgepakt in het onderzoek, onder meer uit Griekenland en uit Polen. Een avondklok voor social media. Dat moet er in Engeland komen voor 16- en 17-jarigen. Dat wil de regering daar. Tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends zouden ze dan niet meer mogen scrollen, zodat ze zich beter kunnen concentreren en ook beter kunnen slapen. Ja, of het helpt, dat is nog de vraag. Jongeren kunnen de blokkade namelijk met 1 druk op de knop zelf weer opheffen. In Engeland geldt al een social media verbod voor jongeren onder de 16. Ja, en pas op als je de komende dagen even gaat vissen. Er komen namelijk opeens een hoop onontplofte bommen bovendrijven. Dat schrijft RTV. Dat komt door de lage waterstanden in de rivieren. Daardoor zijn onder meer granaten te zien die eerst nog onder water lagen. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon is er. Het is ook warm, 24 tot 30 graden. Morgen is het wat grijzer.
26: Situatie op de weg. Er zijn 18 files gemeld. De langste op de A2. Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Born en Kerensheide. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 4 kilometer en een kwartier extra reistijd. En flitsers langs de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,3. A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,1. En op de A58 Breda richting Tilburg een flitser 57,4.
30: De Q Top 500 van de zomer.
31: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
30: Q Music.
31: Wim van Helden.
26: Met zometeen Farruko Peppa. Je hoort niet Peppa Pig, hè. Het gaat ergens anders over. En dit is Exxon & Grosso.
31: Q Music. Nummer 155.

0: Axel en Ingrosso in de top 500 van de zomer. Met dank aan Dave.
1: Hoi Wim, hier Dave. Ik heb gestemd op Axel en Ingrosso met More Than You Know. Dat doet me denken aan Tomorrowland, waar deze plaat in de live afsluiting zat. Eén groot spektakel met veel vuurwerk. Het was een fantastische beleving.

0: Blurred Lines op 154.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Morgen trouwens nog een primeur op Q-Music, wat alles te maken heeft met de zomer. Er komt een nieuwe binnenkomer voor de top 500 van 2027 uit. Voorspel ik bij deze. Gelukkig wel met professionele hulp hebben Tom en Joe een liedje opgenomen. Onze vrienden die komende zomer ook de ochtendshow van Mattie en Marieke gaan overnemen. Dat doen ze vanaf volgende week. En ze beginnen meteen met een ongelooflijk fijne zomerse track, omdat ze al zo lang geen Spaanse zomerhit meer hebben gehoord. Want op een gegeven moment had het toch ieder jaar, weet je, had je Enrique Iglesias en Despacito. Elk jaar hadden we een Spaanse zomerhit. Dat is nu al even geleden. Maar ze hebben er iets gevonden. Daarbij de hulp ingeschakeld van Rolf Sanchez. En daar kan ik alvast even een sneak peek van laten horen. Dit is, als je gewoon even, dit is de hoek, zoals ze dat dan noemen. Het refrein, dit blijft gewoon de hele dag in je kop zitten.

dit smaakt toch naar meer? Morgenochtend komt hij uit, deze track van Rolf Sanchez samen met Tom en Joe van de Zomerochtendshow bij Q-Music. Nou, dit is dan nog wel even een Spaanse zomerhit van een paar jaar terug. Farruko, Peppa.

0: het mooie eiland. Zoals Madonna dat. Ja, in Nederland zou het dan zo klinken. Dan heb je Justin de Wild met het mooie eiland. In de versie van Madonna is het gewoon La Isla Bonita. Nou, we gaan nu ook een mooie plek bezoeken. Tripje maken met Annelijn.
1: Hey Wim, Annelijn hier. Ik heb gestemd op California Girls van Katy Perry en Snoop Dogg, omdat dit mij weer helemaal terugbrengt naar de zomer van 2010. Ik was toen met mijn man en vrienden op rondreis door de westkust van Amerika, waaronder Californië. Dit liedje was toen net uit en kwam daar veel op de radio. We hebben een heerlijke vakantie daar gehad. En als ik dit liedje hoor, ben ik weer even terug in Californië.
2: 151. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Maximum Summer.
1: Hadden we net nog een trip langs de kust van Californië met Katy Perry en Snoop Dogg, vliegen we zometeen door naar
2: Ecuador!
1: Ja, en we gaan met Barry Manilow nog naar allemaal binnen een paar minuten in de top 500 van de zomer op Q.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
17: Voor Graan, met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: getoonde prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die aan. Van Jumbo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayewell al vanaf 99 cent. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Tranquilo, tranquilo. Het is warm vandaag. 24 tot 30 graden. Morgen krijgen we wat meer bewolking. Dan wordt het ook iets minder warm. 27 files, de langste op de A22. Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar is de oprit dicht. 4 kilometer, sta je een half uur vast.
14: Wim van Helden.
13: Met nog veel meer top 500 van de zomer. Dit is Barry Manilow.
14: 149.

Sarina, goed dat je erbij bent. Heerlijk die top 500 van de zomer. Genieten hier op vakantie in Valkenburg, stuurt ze via de Q-app. En Rob zegt, heerlijk die zomerse muziek in de auto. Ben al sinds vanochtend 8 uur onderweg vanuit Kroatië.

0: Waar het nu over te hebben, maar in Drenthe staat er al een dorp volledig op zijn kop. In Schonebeek zijn de eerste pepernoten. Ja, de eerste pepernoten gespot in de supermarkt.
1: Dat mag pas half november, dan komt Sinterklaas in Nederland. Ik vind dit triest, ik vind het heel erg. Ik dacht van de week, leg ook gelijk die paaseintjes erbij. Ik vind september altijd al te vroeg, maar dit slaat alles.
2: De mussen vallen dood van dak.
0: Ja, pepernoten in de supermarkt en bij Q-Music zaten ze hutspot te eten. Ja, zijn ze er helemaal gek geworden bij Q-Music? Gebeurde in een middagshow te danken aan Anton Griep gistermiddag. Die ook in de zomer gek is op hutspot. Dus Anton die stond naakt met slechts een leren schort voor zich de wortels te stampen in de bedrijfskantine. De rookworst moet je er zelf maar even bij bedenken. Het resultaat was een grote tafel vol met Q-luisteraars die hutspot kwamen eten. In de volle zon op het dakterras. Deze beelden wil je niet missen. Check ze op qmusic.nl.
3: 145.
4: Ga met de mannen! Ik ben er, kom ik.

0: 45 in de top 500 van de zomer.
1: Maximum Summer.
0: Bijna 3 uur, Danny zometeen met het laatste nieuws.
2: Ja, dat gaat over voetbal, Engeland-Argentinië natuurlijk vanavond. De coach van Engeland die kreeg de vraag... als je nou 1 ding zou mogen beïnvloeden bij Argentinië... wat zou dat nou zijn? Nou, hij kwam met een opmerkelijk antwoord.
0: Ja, en de lijst gaat zometeen verder met natuurlijk een zomerhit. De vraag is alleen, welke zomerhit is dit? Nou ga jij zeggen, Danny? Oh, makkie, weet ik wel.
2: Nee, ik vind hem moeilijk.
0: Ja?
2: Nee, hij is wel te doen.
0: Nee, deze is best moeilijk. Ja, luister nog goed. Welke zomerhit?

0: is dit. Als je het weet, mag je het zeggen.
1: Zometeen meer. Q, top 500 van de zomer.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
7: Kippie!
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl.
12: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
23: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl. Yeah!
24: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
23: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
24: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
25: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl.
0: Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Goedemiddag, het is 3 uur. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
26: Ja, goedemiddag. Er zijn, toen het eind vorige maand zo warm was, inderdaad een stuk meer mensen overleden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers nu ook. Bekend was al dat er tijdens de hittegolf meer mensen overleden waren. Maar ook in de week erna waren er meer sterfgevallen. In totaal zijn er 900 meer mensen overleden dan normaal in die periode. Het Openbaar Ministerie gaat een brugwachter vervolgen voor een zwaar ongeluk begin dit jaar. Dat ongeluk was in Gouda. De brugwachter zou die brug open hebben gezet, terwijl een vrouw met haar auto daar nog op stond. De vrouw kwam om het leven. Justitie vervolgt die brugwachter voor dood door schuld. Opnieuw Amerikaanse luchtaanvallen op Iran. Die begonnen eerder vanmiddag, zijn inmiddels afgelopen. En president Trump kwam eerder al met deze waarschuwing.
27: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
26: Sinds vorige week is het weer onrustig in het Midden-Oosten. Iran zegt dat er door de nieuwe aanvallen zeker 30 burgers in Iran zijn omgekomen.
28: WK 2026.
26: Ja, wat doe je als je bondscoach bent en je speelt vanavond op het WK tegen het Argentinië van sterspeler Lionel Messi? Nou, dat is precies de vraag waar de coach van Engeland op dit moment over nadenkt. Hij kreeg voor de wedstrijd vanavond de vraag wat hij nou zou wensen over het Argentijnse team als hij 1 ding mocht kiezen.
29: Well, then Messi would maybe have a cold. No. We want to play against the strongest Argentina and we want to be the strongest England and we want to be the deserved winners.
26: Nou, was dus een grapje, maar hij zei dus dat een verkouden Messi hem het beste uit zou komen. Engeland-Argentinië is vanavond om 9 uur. De winnaar die speelt zondag de finale tegen Spanje. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw veel zon, warm ook, 24 tot 30 graden. Morgen krijgen we wat meer bewolking.
17: Er zijn 32 files op dit moment. De langste op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velsen. In verband met wegwerkzaamheden en omleiding daar. Vertraging is een half uur, 4 kilometer. Verder zijn er flitsers op de A6 bij de Berg Lelystad bij 69,2. De A28 Amersfoort-Utrecht 9,9. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle een flitser bij 213,1.
28: De Q Top 500 van de zomer.
30: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
28: Music.
30: Wim van Helden.
17: What makes you beautiful? 1D. OMG. Hoor je zometeen na de hofleverancier van de lijst. Hij staat het vaakst erin. Enrique Iglesias.
30: Q, Q music. Maximum summer. Q sounds better with you. 144.

0: One Direction in de top 500 van de zomer. En de vraag is, welke zomerhit is dit?
1: Dit is Echte Liefde is te koop van Samuel Welter.
0: Hey, Wander. Samuel Welter, Echte Liefde is te koop. Nou, kom bij elkaar in de buurt. Maserati, hij is op Bali. Er is Samuel Welter. En dit is dan net anders. Ja, ik vind het niet gek bedacht van je, Wander. Maar nee, dit is het, het is niet. Het is niet Samuel Welter met Echte Liefde is te koop. Zal ik nog even eentje doen?
2: Nou, zo moeilijk is het niet, hoor. Het is Ricky Martin met C-Banks, C-Banks. Groetjes, Richard.
3: Oh, baby, when you move, she moves.
4: Het was Ricky Martin met C-Banks, C-Banks.
5: Joejoe. Dat kan er maar eentje zijn, natuurlijk. Ricky Martin met C-Banks.
6: Ricky Martin met C-Banks, natuurlijk.
0: Nou, laten we Ricky er even bij halen.
7: Top 500
8: van de zomer.
7: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
8: Q Music.
7: Nummer
8: 142.

0: Met wel goed met zijn muziek zo, hè? Ronkende motoren dwars door de DJ-set van Martin Garrix heen. Zo gaat het over een maandje ongeveer klinken. Nou, dit wordt bijzonder. Garrix die gaat draaien bij de allerlaatste Formule 1-race in Zandvoort. Formule 1 verdwijnt na dit jaar uit Nederland. Dat is toch echt wel een dingetje. Elk jaar zo'n gigantisch oranje evenement. Het is eigenlijk meer een festival dan alleen een Formule 1-race. Het is echt een oranje camping is erbij. En wat de namen zijn dit jaar op het laatste raceweekend. Ja, dat is ook echt niet normaal. Super Friday. Afrojack komt er eens een keer in Nederland. Zaterdag staan, dat is echt een beetje Hollandse avond dan eigenlijk, met Yves Perensen, de jeugd van tegenwoordig, La Fuente, Agda en Munnik, ook niet de minste. En op zondag, de dag van de allerlaatste race in Zandvoort, sluiten Davina Michel en Martin Garrix het raceweekend af. Zomaar even wat namen van de laatste Dutch Grand Prix. En dan hebben we het nog niet eens over de tribune, hè, waar Mattie Valk en Willem Lex in het wild rondlopen. Goed, nu op de boordradio.
1: 140.
0: TNC.

0: 39 in de top 500 van de zomer. Die zo verder gaat met...
1: Shaggy!
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Nu bij Dirk, kipsnacks, €2,49. Lekker.
14: Jij verdubbelt jouw salaris!
15: Yes, dankjewel!
14: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
15: Ik denk het.
14: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
16: Q sounds better with you.
17: Yo, what up?

0: Toch?
1: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2+2 gratis.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Tropische woensdag, volop zon, 24 tot 30 graden. Tenminste, als je op de plek zit waar 30 graden is, is het wel tropisch. En anders is het gewoon lekker zomers. Morgen wat meer wolken, vanaf vrijdag een stuk koeler. Situatie op de weg, er zijn 47 files. Het slechtst ben je af op de A15, er staat de langste file. Oostvoorne richting Ridderkerk, tussen de havens 4000 tot 5200. En Heiplaat Pernis, daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer, vertraging, iets meer dan een uur, sterkte daar.
7: Wim van Helden.
6: Met Shaggy. Samen met Konkara, dit is Banana.
7: 138.

0: Lekker roeien op Basehunter.
1: Altijd gezelligheid op de camping. In plaats van Polonaise allemaal zitten en roeien op de grond.
0: Kijk, wil jullie weten van, die heeft erop gestemd. Boot Anna van Basehunter in de Q-top 500 van de zomer. En dit is...
2: 136.
0: Nou Lydia, wat zeg jij ervan?
3: Het is geen feest als George Baker niet is geweest.
4: George Baker, let's go!

0: Prime Shotgun. Nummer 134.
1: De Q. Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Tomien gaat zo verder na 4 uur. Met heel veel gratis geld. Want we hebben natuurlijk verdubbel je salaris. Maar er is nog iets anders waar jij... je raakt het... Nou, er is eigenlijk geen hond die er naartoe wil.
3: Nee, er is geen hond naar Pitbull vanavond.
0: Pitbull.
3: Nee, het is een pijnlijk verhaal. Ik heb tickets gekocht als verrassing voor mijn vriendin... om vanavond naar Pitbull te gaan. En om diverse redenen kwam dat gewoon niet uit. Dus het cadeautje viel een beetje in het water. En ik heb die tickets heb ik toen weer op het platform van Ticketmaster te koop gezet. Ja. Maar niemand wil ze hebben. En dat heeft een aantal redenen. Een van die redenen is dat het concert zelf nog steeds niet uitverkocht is. En reden twee is dat de kaarten die ik heb... zijn platinum super hot... very sexy tickets.
0: En jij wilt natuurlijk gewoon je geld ervoor terug hebben.
3: Nou ja, ik heb er wel de €200 voor betaald. Dus ik wilde ze graag over
0: 200 euro. Je wilde ook €200 hebben ze aangeboden.
3: Ja. Nou, niemand wil ze hebben. Dus zometeen in de middagshow tickets voor Pitbull.
0: Voor €200.
3: Nee, je mag
0: niet gratis.
3: Gratis.
0: Nou, en ook nog verdubbel je salaris bij Domien. Eén van de 10 vragen krijg je ook gratis. En dat is vraag 6.
3: Wie is de huidige presentator van het tv-programma Het Perfecte Plaatje?
0: En de top 500 gaat verder.

0: Bene per eso.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Hey, is het al weekend?
4: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
4: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
12: Kies voor Graan. Met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht.

0: Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Autotaalglas is partner van de top 40.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
21: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
25: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. In Nieuwegein staan 3 woningen naast elkaar in brand. De brand ontstond vanmiddag in 1 huis, maar verspreidde zich snel omdat de woningen grotendeels van hout zijn. Volgens RTW Utrecht wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand overslaat naar een 4e huis. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er zijn rond de hittegolf vorige maand 900 mensen meer overleden dan normaal. Dat meldt het RIVM bij de NOS.
2: We zien nu terug in de sterftecijfers dat het eigenlijk om alle leeftijdscategorieën gaat. En ook om alle landsdelen die we hebben. Dus zowel in Noord, Zuid, Oost en West zien we verhoogde sterfte.
1: Ja, het is niet duidelijk waaraan deze mensen zijn overleden. Maar het is volgens het RIVM zeer aannemelijk dat de hitte een rol speelde. Ga je op vakantie in Zwitserland of Noord-Italië, berg je dan maar. Er zijn zware onweersbuien onderweg. Vooral rond het Gardameer valt alles in het water. Er wordt niet alleen veel bliksem en regen verwacht, maar ook zeer zware windstoten en zeer grote hagelstenen. Die kunnen een doorsnee hebben van meer dan 10 centimeter. En dan sport, blijft hij of niet? Dick Advocaat had een kort, maar krachtig WK als bondscoach van Curaçao. En het leek erop dat dit definitief zijn laatste toernooi als voetbaltrainer zou zijn. Maar Advocaat houdt toch nog de optie open om langer bondscoach te blijven. Hij is inmiddels bijna 80, Dick Advocaat. En de liefde voor het vak zit heel diep, want het is niet de eerste keer dat hij terugkwam op het besluit om te stoppen.
3: Ik ben nu 62, dus ik wil gewoon wat rustig aan gaan doen.
4: Dick, weet jij wat je volgend seizoen gaat doen?
3: Ja.
4: Stoppen.
3: Normaal gesproken is Sparta mijn laatste club.
5: Feyenoord is duidelijk mijn laatste club.
6: Is het nu echt een definitief einde van je loopbaan?
5: Ja, dat zeker.
1: Nou, als bij ESPN volgende maand weten we mogelijk meer.
7: Dat is de echte soldaat van Oranje eigenlijk, hè, Dick Advocaat.
1: Ja. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 24 tot 30 graden. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag. Af en toe is er dan wat zon. En het wordt dan opnieuw 24 tot 30 graden.
8: Nou, de korte broek, die kan wel aan.
7: Verkeer Flitsmeister meldt 64 files, 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A15 Oostvoorne-Ridderkerk tussen Rozenburg Centrum en Heiplaat Pernis door een ongeluk 13 kilometer. Vertraging 1 uur en 16 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Heter en Ewijk 9 kilometer met een half uur.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Music.
9: Domien Verschuren.
7: Anton, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
7: Nou, bijna de laatste 24 uur van de Q-top 500 van de zomer. Met Son Milieu zometeen na de Banga Boys.
9: Q-Music. 133.

0: 133 in de Q-top 500 van de zomer. Goedemiddag. 4:05. Anton, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hey, we hebben geen seconde te verliezen. Geen minuut mag hier verspild worden. Ik heb 2 tickets liggen voor Pitbull vanavond in het Gelredome in Arnhem.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Lang verhaal kort. Ik heb die tickets gekocht in november vorig jaar als verrassing voor mijn lieve vriendin, omdat zij helemaal jaloers zat te kijken toen ze hoogzwanger was vorig jaar van Boris, omdat hij Pitbull toen optrad in de Ziggo Dome en zij daar niet bij kon zijn. Toen dacht ik, toen ik in november die tickets zag staan voor Pitbull, dat is een leuke verrassing voor juli 2026. Nou, dat is nu en om allemaal verschillende redenen gaan wij vanavond niet naar dat concert van Pitbull.
1: Nee.
0: Dus ik heb die tickets te koop gezet, paar weken geleden al, en niemand wil ze hebben blijkbaar.
1: Ja, maar hoe kan dat nou toch?
0: Ze zijn nogal duur. Het is €200 per kaart. Dus dan zit je wel in de Platinum Ring. Eerste ring geloof ik vanavond in het Gelredome bij Pitbull.
1: Krijgen ook hele drankjes en zo?
0: Nee, het is geen VIP-pakket. Nee, maar die tickets, sowieso tickets voor concerten zijn tegenwoordig hartstikke duur. Ja, dan was ik afgelopen vrijdag ook bij Five in de Ziggo Dome. Dat viel wel mee. Dat was volgens mij €50. Maar ja, artiesten als Pitbull die vragen gewoon lachend €200 voor goede zitplekken. Nou, ik heb gisteren gezegd, als die kaarten over 24 uur nog steeds niet gekocht zijn, dan ga ik ze weggeven in het programma. Nou, je raadt het al.
1: Niemand heeft gereageerd.
0: Niemand heeft gereageerd. Ik heb de prijs nog verlaagd vanmorgen van €200 per stuk naar €125 per stuk.
1: Nou, dat vind ik gul.
0: Dat is best wel een korting en nog steeds wil niemand mijn kaart hebben. Dus, stuur maar gewoon Pitbull in de Q-app als je vanavond dus naar Arnhem wilt gaan, naar het Gelredome, naar het concert van Pitbull. Mr. 305, Mr. Worldwide, die gaat daar vanavond optreden. Alle hits komen daar voorbij. Het wordt een onvergetelijke avond. En ik gun jou 2 eerste rang tickets bij Pitbull.
1: Maar je krijgt wel een tikkie achteraf.
0: Nee. Helemaal gratis. Ik wil helemaal niks voor terug. Alleen dat jij een leuke avond hebt vanavond in Arnhem. Heb je daar wel oren naar? Denk je, ja, Pitbull is helemaal voor mij en ik kan vanavond om 8:30 in het Gelredome zijn. Stuur nu Pitbull in de Q Music app. Dit is zo.

0: De Q Top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music, Q Music. 131.

0: Pitbull staat met Neo en Afrojack en Nayer met Giving Me Everything op nummer 130 in de Q-top 500 van de zomer. Maar vanavond ook in het Gelderdome in Arnhem. En daar kun je bij zijn. Ik heb 2 tickets. Die wil ik weggeven deze woensdagmiddag.
1: Ja, je komt er niet vanaf.
0: Nou, het grappige is, er zijn echt honderden reacties binnengekomen in de Q-music app. Niemand van deze mensen heeft ook maar 1 seconde gedacht, weet je wat, ik ga tickets kopen.
1: Nee.
0: Maar als ze gratis zijn,
1: gratis is,
0: dan wil ik ze wel komen ophalen. En jullie hebben allemaal groot gelijk. Ik heb Joyce teruggebeld. Joyce, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Hey, jij wilt vanavond heel graag naar Pitbull in het Gelderdome.
2: Ja, hoe tof zou dat zijn?
0: Waarom wil jij erheen vanavond?
2: Nou, ik heb vandaag vakantie gekregen.
0: Hey, gefeliciteerd, wat lekker.
2: Dankjewel.
0: En vakantie van wat dan?
2: Ja, ik ben juf. Ik ben kleuterjuf. Dus ik heb vanochtend 30 hele lieve snoetjes nog even uitgezwaaid. En mijn vakantie begint vandaag.
0: Wat geweldig. Je hebt nu 9 weken vakantie, toch? Dat is een beetje wat vaak in het basisonderwijs.
2: Ja,
0: en wat lekker. Hoe lang ben je vrij?
2: 5 weken.
0: En vandaag zou dus de kick-off kunnen zijn in het Gelderdome in Arnhem.
2: Ja, natuurlijk. Hoe tof zou dat zijn? En ik ga op de fiets, hè?
0: Oh, je woont in Arnhem?
2: Ik woon in Arnhem. Ik ga op de fiets.
0: Want ik wilde wel graag vragen, hoe kom je daar? En ga je het allemaal redden voor 8:30? Maar jij denkt dus dat het allemaal goed moet komen?
2: Ja, absoluut.
0: Oké, okay, nou ja, Joyce, dan heb ik geweld... Oh, wacht, ik krijg een mailtje binnen. Wacht even. Oh, zijn net verkocht. Zijn net verkocht, Joyce.
2: Nou, dat vind ik tof voor jou.
0: Nee, lieverd, je krijgt die 2 tickets van mij natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Jij gaat er naartoe vanavond. Geniet van Pitbull. Gelderdome in Arnhem. 2 tickets op de Platinum Ring. Ik weet niet hoe goed het zicht is. Ik denk dat het geweldig is. Het is je enorm gegund. Ik wens je daar heel veel plezier vanavond.
2: Dank je wel.
0: Met wie ga je eigenlijk? Heb ik dat al gevraagd? Nee, met wie ga je?
2: Ja, met mijn man. Onze zoon is uit logeren. Dus ik zeg vakantie.
0: Ja, lekker Joyce. Heel veel plezier vanavond. Ik ga het allemaal voor je regelen.
2: Dankjewel.
0: Geniet ervan.
2: Doei. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

0: Gerard Joling.
1: Nou, ik zal maar niet zeggen wat hier net al besproken is, hè, in de studio. En welke van de data heb je gekozen dan?
2: Welke?
1: Ja, het zijn een aantal data volgend jaar februari.
2: Ben
1: je vrijdag, zaterdag of zondag?
2: Nee, ik ga zaterdag.
1: Oh, zaterdag. Nou, Lieve Zuidelijkom vertelde net gewoon doodleuk dat zij volgend jaar naar het afscheidsconcert van Gerard Joling gaat.
2: Hallo, ik stel me heel kwetsbaar op.
1: Ja, net iets te kwetsbaar. Hey, lieverd, ja, ik snap het helemaal. Het wordt één groot feest. Ja, wel goed op je kopstem oefenen, hè, want je moet natuurlijk wel...
2: Ja, de mijne is wat een paar octaven lager.
1: What a boy, me a ticket. Als je dat hoort, sta je waarschijnlijk achter Nathalie van Zuidenkom. Gerard Joling, 129 in de Q-top 500 van de zomer. Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Ja, voor iedereen die moeite heeft met het onderhoud van zijn tuin. Ik heb zo'n hele gezellige oplossing voor je.
1: Voor iedereen die zometeen moeite heeft met het...

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-hoo. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt. BTW deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: eBoekhouden.nl. NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hey, serieus, stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
15: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
14: Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
16: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Online veilingmeester.nl.
6: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
23: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders schrijf je mis.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
27: Goedemiddag, het is 4:30, je luistert Q Music. Dit is de Q Top 500 van de zomer, die zometeen verder gaat met Alvaro Soler. Sofia komt eraan, een Brainpower dansplaat, hoor je binnen nu een paar tellen. Verkeer van Flitsmeister met 69 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Het is de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden, 6 kilometer met 40 minuten. En de A15 Oostvoorne-Ridderkerk, daar is tussen Rozenburg en Knopen Benelux een ongeluk gebeurd. 13 kilometer file, 1,5 uur, de ellende gaat dan nog eventjes duren, waarschijnlijk tot 5:30 vanmiddag.
28: Ja, het is opnieuw een blafhete dag hoor vandaag. Het is 24 tot 32 graden. Op dit moment wijst het kwik in Harlingen 26 graden aan. In Maastricht is het 31. En in Mossel in Gelderland is het 28 graden.
27: Nathalie heeft het laatste nieuws.
29: Goedemiddag. In Nieuwegein staan 3 rijtjeshuizen in brand. De brand ontstond vanmiddag in 1 huis, maar verspreidde zich snel omdat de woningen grotendeels van hout zijn. Volgens RTV Utrecht wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand overslaat naar een 4e huis. En voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Utrecht zijn 2 kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. Volgens RTV Utrecht zijn die op straat gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes. Met de 2 kinderen gaat het intussen weer goed. En pas op als je de komende dagen gaat vissen. Door de lage waterstanden komen onontplofte bommen letterlijk bovendrijven, schrijft RTV.
30: Nee.
31: Onontploft.
30: Ja, maar ja, dat kan dus ieder moment eens misgaan.
31: Oh ja.
30: Want je vissen op en voor je het weet.
31: Oppassen.
29: Nou, je hoort het al, munitie, granaten en andere explosieven die jarenlang onzichtbaar onder water lagen, komen nu ineens droog te liggen. Bomexperts waarschuwen vissers dat dit gevaarlijk kan zijn.
30: Aha.
29: Juist omdat roestig ijzer extra kwetsbaar is.
30: Ja, tel mij er wat van.
29: En niet iedereen heeft groene vingers. Dan is het onderhouden van een tuin soms een flinke klus. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, zijn daar Rob en Paul. Zij zijn de tuinrangers en komen bij mensen thuis langs die wat advies willen om hun tuin natuurvriendelijker te maken. Doel is dat het allemaal wat groener wordt, want dat is goed voor de biodiversiteit. En de tuinrangers draaien hun hand voor geen enkele tuin om, zegt Paul bij Omroep Gelderland.
32: Iedereen komt in aanmerking voor een tuinrangerbezoek. Iedereen, het maakt helemaal niet uit, beste mensen, als je een kleine tuin hebt of juist een hele grote tuin, het maakt helemaal niks uit.
29: Ja, volgens Paul en Rob betekent hun gesprek niks moet, alles mag. En het allerbelangrijkste vinden de tuinrangers om te zeggen:
32: het is gratis. Sommige mensen die denken van ja, dat kost een hoop geld, die mensen die komen en zo. Nee, we zijn vrijwilligers, we doen het graag en vragen een gesprekje aan.
27: 1. Geweldig initiatief van Paul en Rob. 2. Anton, wanneer ga je ze bellen?
31: Ja, nou, hoezo?
27: Nou, ja. Omdat jij een Ibiza-tuin hebt. En dat is hartstikke mooi en echt heel idyllisch en allemaal prachtig. Maar het is veel stoeptegel.
31: Ja,
28: Ja, dat klopt. Het zijn eigenlijk alleen maar tegels. Maar nou, dat is een bewuste keuze.
30: Wat duingras toch ook?
28: Ja.
30: Nou, bewuste keuze. Wat vertelde jij nou ook alweer een paar weken geleden over dat alles in die tuin wit is en dat het daar zo...
28: Ja, het is daar bloedheet. Wat is... Het is daar nu 40 graden.
30: Ja, ja. Toch, wat, hoe zit dat nou? Want je hebt dus echt alleen maar steen. Die tuin ligt er nu 2 jaar in.
28: En witte muren ook. Dus alles is wit. Dat vindt Marije mooi, mijn lieve vrouw. Maar daar hebben we niet goed over nagedacht.
30: Wat gebeurt er nu dan?
28: Wat? In die tuin?
30: Ja, qua hitte.
28: Het is 40 graden daar, 42, het is echt heel warm. Dus je kan er gewoon niet zitten, ik zit de hele tijd binnen.
30: En je kunt ook niet met je blote voeten over die
28: Nee, dat klopt ook. Ik moet de hele tijd de schoenen aandoen. Want het is een beetje als een Emiel Ratenband die over kolen heen loopt. Zo loop ik door over die tegels heen.
30: Ja, mocht je in Zandvoort wonen, je hoort altijd, tjaka! Ja. Dat is het Anton die naar buiten loopt.
0: Zometeen verdubbel je salaris.
1: In 1 minuut.
2: Hoi, ik ben Stef, 25 jaar, kom uit Uden en ik werk als ergotherapeut.
0: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister.

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: Q Music. 127.

0: dansen.
1: Brainpower 127 in de Q top 500 van de zomer. Onderweg naar kwart voor vijf. Deze week nog weinig groot succes tijdens verdubbel je salaris. Maar twee dagen voordat de Q-middagshow op vakantie gaat, zijn we even vier weken ertussenuit.
2: Ah, dan moet het toch nog even gebeuren.
1: Het zou wel lekker zijn hoor, vandaag of morgen. Maar laten we dan gaan voor vandaag. Zometeen spelen we met ergotherapeut Stef. Wat hij verdient of hij gaat verdubbelen, hoor je zometeen. Naar mijn nummer 1 uit de Q-top 500 van de zomer. Ik vind het allerbeste zomer-anthem ooit gemaakt. Van Dario G.

0: Ik heb er dus 4 minuten lang kippenvel van.
1: Ja, ik zie het aan je.
0: Ik vind dit zo ongelooflijk goed. Hij is 2 jaar geleden overleden. Paul Spencer is de man achter Dario G. En toen heb ik ook verteld wat dit liedje voor mij betekent. En dat ik het ieder jaar echt met heel veel plezier, als de eerste zonnestralen door de wolken, door het wolkendek heen beuken, dat ik hem opzet in mijn auto. Dat ik dan echt het ultieme lente/zomergevoel krijg. En sindsdien komt dit liedje ook steeds hoger in de Q-top 500 van de zomer. Dit jaar ook maar 15 plekken lager dan vorig jaar. Wat ik best wel bijzonder vind. 126 voor Sunshine.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
0: Voor volgend jaar gaan we gewoon weer hoger dan 126.
1: Ja, dat moet lukken.
0: Jawel.
1: Moet lukken.
0: Stef, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, welkom mannen in jouw arena.
4: Dank je.
0: Stef, je bent ergotherapeut.
4: Ja, zeker.
0: Wat doe je dan op een dagelijkse basis? Hoe ziet jouw werkdag eruit?
4: Nou, ik werk in de ouderenzorg, zowel in de revalidatie als in een verpleeghuis. En daar help ik mensen met hun dagelijkse leven weer oppakken.
0: Is het ook een bewuste keuze dat je graag met ouderen wilde werken? Dat je daar iets voor wilde betekenen?
4: Ja, daar heb ik bewust voor gekozen.
0: Ik zie namelijk jouw leeftijd. Jij bent alles behalve oud wordend. Jij bent 25 jaar op dit moment.
4: Ja, ik ben 25 inderdaad, ja.
0: En helpt dat juist mee dat jij een jonge blond bent? Dat jij nog helemaal in the prime of your life bent? Is dat juist, zorgt het voor van wederzijds respect?
4: Nou, ik kan 2 kanten op werken.
0: Dat dacht
4: soms
0: ik al, ja.
4: Denken mensen ook wel, er komt zo'n jong broekie aan en even vertellen wat ik moet doen.
0: Ja. Hoe ga je daarmee om dan?
4: Ja, nou ja, ik lach er een keer om en ik ga verder en dan komen we er wel.
0: En je weet waar je het over hebt natuurlijk, hè?
4: Exact.
0: Ja, wat verdien jij als ergotherapeut?
4: Ik verdien 3200 euro per maand.
0: Voor hoeveel uur is dat?
4: Dat is voor 36 uur.
0: Zoals gezegd, 25 jaar jong. Stef, luister goed eens aan je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 3200 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
4: Duidelijk.
0: Klaar voor?
4: Zeker.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
4: Dankjewel.
0: Ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Wat is de 7e maand van het jaar?
4: Juli.
0: Hoe heet de beste vriend van stripfiguur Asterix?
4: Obelix.
0: Hoeveel is 135 min 87? 135.
4: 48.
0: Ja. In welke zomerhit wordt er gezongen over een briezer ananas en een dubbele whisky?
4: Pas.
0: Welk dier staat op de verpakking van het chocolademerk Milka? Wie is de huidige presentator van het tv-programma Het Perfecte Plaatje? Is goed. Wie is de huidige presentator van het tv-programma? Dat is de hoofdstad van Spanje.
4: Madrid.

0: de Zoomer, dat is volgens het reglement, is dat gewoon een goed antwoord binnen de gezette tijd. Lionel Messi is jouw laatste antwoord. Jij verdubbelt jouw salaris. Je wint 3200 euro!
1: Dankjewel.
0: Hey, Stef, wat ga je ermee doen, joh? Dat heb ik helemaal niet gevraagd aan de voorkant. Wat ga je doen met 3200 euro?
1: Nou, ik ga over een paar weken met mijn vriendin naar Griekenland. Dus ik denk dat we wel een extra bolletje ijs krijgen.
0: Ja, mas! Er kan wel een kleine upgrade, kan er wel af nu.
1: Ja.
0: Hey Stef, gefeliciteerd. Je hebt het geweldig gedaan. Je wint 3200 euro. Q Music verdubbelt je salaris. En Tempo Team verdubbelt je werkplezier. Je krijgt er ook een muziekbox bij voor op je werk.
1: Allemaal goed. Dankjewel, man.
0: Heel lekker gespeeld. Ga ervan genieten. En ik wens je alvast een hele mooie vakantie.
1: Fijne uitzending. Dankjewel.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Wil jij ook je salaris verdubbelen?
3: Geef je op via de Q Music app.

0: Sabrina Carpenter en Espresso in de Q-top 500 van de zomer. Daarvoor verdubbelen Stef zijn salaris.
1: Zelfs ik, die totaal niks weet van voetbal, schreeuwde Messi door de keuken. Oh, wow, wat spannend. Ja. Nou, goed gedaan, verdiend.
0: Het gebeurde de verdubbeling echt op de Zoomer. Gialti stuurt ook, holy shit, ik hoorde die Zoomer en het antwoord. En toch alsnog net voor de vakantie een lekker geldbedrag weggegeven. Gefeliciteerd, Stef verdubbelde zijn salaris en won 3200 euro. Lekker hoor. Ja, meld je maar aan voor een plek in de arena. Voor morgen of anders voor na de vakantie. We gaan gewoon door uiteraard. Midden augustus zijn we er weer. 4:15 verdubbel je salaris. Qmusic.nl of via de Qmusic app. Qmusic en Tempo Team verdubbelen met veel plezier jouw salaris. Ook in het nieuwe seizoen. We gaan er het nieuws van 5 uur. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Engeland en Argentinië. Met Lionel Messi spelen vanavond voor een plek in de finale van het WK. En vooral de bondscoach van Engeland heeft een bijzondere wens. Je hoort hem zo.
0: En de lijst gaat verder met Alejandro. Don't

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterrenslot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
19: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
20: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
21: Kijk op kwf.nl/voor wie.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: worden die knakworstjes en noedels en soep.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer. Van minder.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: 5 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
13: Goedemiddag. De politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat honderden Nederlanders heeft opgelicht door beleggingsfraude. De criminelen belden mensen op en wisten in ons land 550 mensen op te lichten. Ook deze man werd slachtoffer. Hij dacht in een cryptomunt te investeren.
14: Je vertrouwt ze volledig. Daardoor ga je erin mee. Ik heb 31 overboekingen gedaan. Dat begon dus met 2,50, met 5.000. Toen ging het naar 10, naar 25.
15: Wat heb je uiteindelijk ingelegd?
14: €275.000.
13: Zijn die bij RTL Nieuws. Er zijn 6 verdachten opgepakt, onder meer in Griekenland en Polen. De grote brand in Nieuwegein is nog niet onder controle. 3 huizen staan daar in brand en 3 en die zijn grotendeels van hout. Even dreigt het vuur over te slaan naar een 4e woning, maar dat lijkt niet te gebeuren. De 3 huizen zijn wel zwaar beschadigd. Bij 1 is het dak deels ingestort. Engeland komt met nog strengere maatregelen voor social media. De regering wil een soort avondklok instellen. 16- en 17-jarigen kunnen dan tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op bijvoorbeeld Instagram en TikTok. De instelling zou je wel zelf kunnen uitzetten. In Engeland werd eerder al een social media verbod aangekondigd voor jongeren onder de 16.
16: WK 2026.
13: Ja, en wat doe je als je bondscoach bent en je speelt vanavond op het WK tegen Argentinië van sterspeler Lionel Messi? Dat is precies waar de coach van Engeland nu over nadenkt. Hij kreeg voor de wedstrijd vanavond de vraag wat hij zou wensen over het Argentijnse team als hij 1 ding mocht kiezen.
17: Ja, kapot schieten.
18: Nou ja, man, dat kun je niet. Nou ja, ze nee.
19: Well, then Messi would maybe have a cold. No. We want to play against the strongest Argentina and we want to be the strongest England and we want to be the deserved winners.
13: Ja, dat was dus een grapje. Maar hij zei dat een verkouden Messi hem best lekker zou uitkomen.
18: Dat is geen grapje natuurlijk, hè? Nee, dat meent hij echt. Dat zou wel lekker zijn voor Engeland.
13: Dat zou wel goed uitkomen. Engeland-Argentinië is vanavond om 9 uur. En de winnaar speelt zondag de finale tegen Spanje.
18: Argentinië speelt zondag de finale tegen Spanje, bedoel je toch?
13: Wie weet. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. En dat bij 24 tot 30 graden. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag. Af en toe een zonnetje, maar wel opnieuw 24 tot 30 graden.
18: Ik heb denk ik nog nooit in mijn leven een land zo gehaat zien worden op een toernooi als Argentinië dit jaar op het WK in Amerika. Dat is toch echt zo,
13: ja,
18: toch?
13: Dat is wel.
18: Dus misschien mijn bubbel waarin ik zit op TikTok en op Instagram. Maar ik kom alleen maar mensen tegen die echt hopen dat het hele elftal vanavond een been breekt.
20: Ja, maar dat komt omdat ze elke keer zo die scheidsrechter zo beïnvloeden.
18: Ja, Ja, Vargentinië worden ze genoemd, hè, nu.
15: Vargentinië.
18: Ja, we gaan het meemaken. Het zal ongetwijfeld een heel eerlijk potje voetballen worden. 9 uur wordt er afgetrapt. Q-verkeer van Flitsmeister. Vertraging langer dan 30 minuten. Het is maar 1 op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein. Door wegwerkzaamheden 6 kilometer. Vertraging 40 minuten. Hoppa, het is woensdagmiddag. Midden van de week. Bijna weekend. Ja, ja. En jij bent...
17: klaar met je werk.
20: Oké, let's go.
21: De Q Top 500 van de zomer.
22: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
21: Q-music.
22: Domien Verschuren.
18: Anton, goedemiddag.
23: Hallo.
18: We gaan bijna beginnen aan de laatste dag van de Q Top 500 van de zomer. Nog niet hoor. Hier is Don Henley.
22: Q-music. Q-music. Maximum summer. Q-sound better with you. 124.

0: Don Henley, Boys of Summer, 124 in de Q-top 500 van de zomer.
1: Gezellig.
2: Ja, dat was Maaike den Blauwen.
0: Het is 5:08. Goedemiddag. Het is de woensdagmiddag van de Q-top 500 van de zomer. En die loopt tot en met morgenavond vlak voor 7 uur. Dan hebben wij de eer om ook de top 10 te draaien.
2: Ja, ik ben al een beetje gespannen.
0: Dat snap ik wel, ja. Trek ook iets moois en hebben ze een belangrijke dag morgen.
2: Ja, gaan we in gala?
0: Ja, maar...
2: Nou, nee, ja. We moeten natuurlijk in korte broek moeten.
0: Ja, we moeten in korte broek. Ja, tijdens de Q-top 500 van de zomer gaan we in korte broek. Hey, veel mensen die reageren op de wedstrijd die vanavond wordt gespeeld. De halve finale op het WK-voetbal die zal gaan tussen Engeland en Argentinië. Er komt een bericht binnen van iemand die helemaal begrijpt waarom mensen Argentinië niet zo lekker vinden liggen.
3: Ja, vind je heel gek door iedere ding Argentinië is. In de wedstrijd gezien. Mannen kunnen alles maken. Krijg je geel, krijg je alles voor elkaar. En de rest van de wereld zoekt het nooit.
0: Zo is het. We gaan het er meemaken. Ik ga wel kijken hoor, vanavond 9 uur.
2: Ja, ik heb er ook wel zin in.
0: Spannend. Engeland tegen Argentinië. Altijd leuk wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music App. Jolanda is erbij. Lekker op vakantie in Groningen, laat ze weten. Dan is een heerlijk glas mooi toch heel toepasselijk.
2: Ja, mooi. Dat is gewoon een goede dag. Of hoi, mooi, hi, oh, hallo.
0: Wat is het voor drankje dan? Mooi.
2: Ja, limonade. Toch een hele gezonde limonade.
0: Oh ja, frisdrank zonder overbodige toevoegingen en zonder al te veel suiker.
2: En mooi is dan gewoon de groet, zeg maar, ja, in het Gronings.
0: MOJ, ze hebben het drankje genoemd naar de groet eigenlijk.
2: Maar volgens mij komt dat drankje dus van oorsprong uit Friesland. Tenminste, waar dit bedacht is. Dat is wel grappig.
0: Maar wie heeft Jolanda dan nu Gronings gemaakt? Of heeft Groningen het gejat van Friesland?
2: Ja, ik denk dat de Groningers het gejat hebben van Friesland.
0: Want zo zijn ze.
2: Of het zijn Groningers die in Friesland wonen en dan... Nou ja,
0: nou, nou, zoek

0: 122 daarvoor Guillermo, de Tropical Danny, toppertje. Twee van de minst coole gasten die de Nederlandse muziek ooit hebben gezien, denk ik.
1: Ja, maar daarom zo goed.
0: Hawaii blouse aan en lekker dansen op Koninginnedag was het toen volgens mij nog, 2006. Daar werden ze min of meer ontdekt. Toen gingen ze echt viral avant la lettre. En toen was er een DJ in Nederland. Die heeft het liedje 2 uur lang nonstop op de radio gedraaid.
1: In allerlei verschillende versies ook, volgens mij.
0: Toen werd het dus een dikke nummer 1 hit. Dit staat gewoon in het hitdossier als een ex-nummer 1 hit. En laten we wel wezen, terecht.
1: Ja, en ze hebben ook nog een hit, hè?
0: Ja, kerstliedje toch?
1: Hey, ga je mee met mij op kerstvakantie?
0: Ja, die heeft het heel gek niet gered tot de YouTube van de zomer. Toppertje 123. Geweldig nieuws voor Anne.
2: Hey, met Anne hier. Ik zit lekker te wachten op Bob Marley, Three Little Birds. Lekker vanuit de auto met de airco aan.
0: Ja, het nieuws is, Anne, dat het wachten bijna voorbij is. Je hoort Bob Marley na 121, Eiffel 65.

0: 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Q Music. 120.

0: gewoon een zomerhit vandaag. Dat is Three Little Birds vandaag. Bob Marley en The Wailers, 120 in de Q-top 500 van de zomer.
1: Ajax, toch?
0: Wacht al op. Ja. We gaan naar het nieuws van 5:30. Dat krijg je zo van Nathalie.
2: En misschien, goedemiddag, misschien rij je nu ook met navigatie aan in de auto. Maar nog een hoop mensen gaan voor de oude manier. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: En Miley Cyrus staat in de Q-top 500 van de zomer. Zometeen op 119 met Flowers.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe hond?
2: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Q-Music The Party.
7: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meppeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
8: Q-Music.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: jij kunt besparen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
3: Kippie!
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: Nu al zin in morgen.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is Q Music met de Q Top 500 van de zomer. Die zometeen verder gaat bij Miley Cyrus, Nicki Minaj en Samuel Welten. Verkeer van Flitsmeister met 60 files. Twee vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer, 36 minuten. En de A15 Ridderkerk richting Oost-Voorne tussen knooppunt Vaanplein en Benelux. Daar een auto met pech, 7 kilometer met 40 minuten.
8: Ja, het is heet vandaag, 24 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lekker lang lekker. Op dit moment wijst de kwikstaaf in Rotterdam 29,4 graden aan. In Emmen is het 28,6 graden. En in Tjallewal, dat ligt in Noord-Holland, daar is het 27,3 graden.
7: Nathalie heeft het laatste nieuws.
9: Goedemiddag. De politie heeft een man van 28 uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis in Wormerveer in Noord-Holland. Dat gebeurde gisteravond. In de ruit van een voordeur, in de gevel ernaast en erboven zitten kogelgaten. Deze buurvrouw baalt, ze hoorde het, maar die had een hele andere avond voor ogen hoort en haar nieuws.
10: We hoorden een schoten. Dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Wie verwacht het nou? Ik zou daar die wedstrijd kijken, Frankrijk-Spanje. Nou, ik heb geen pukkel gezien, want ik had alleen maar politie over de voer.
7: Wat geweldig dit.
9: Ja, het is nog onduidelijk waarom er is geschoten.
7: Ja, schiet een stuk minder.
9: Steeds meer mensen worden deze dagen gebeten door een teek, zegt het RIVM. In de zomer heb je altijd meer kans op een tekenbeet. Eind vorige maand, toen het erg warm was, kwamen er 1000 meldingen van binnen. Niet eerder waren het er zoveel in één week. En je verwacht het misschien niet, maar ze zijn toch echt nog mateloos populair. De papieren routekaarten van de ANWB. We vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. Ook deze mensen hebben er een gekocht, zag de NOS.
11: Het onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
12: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
7: Ja, dus het is bijna jammer dat deze man zegt dat hij kinderen heeft. Dat je hoort gewoon dat hij kinderen heeft. Ja. Toch ook al, je hoort dat hoe deze man praat. Dit is een vader. En die is trots op het feit dat hij straks de kaart in de auto heeft liggen. Dat hij
8: op de motorkap gaat hij dan.
7: Maar ik gun dus ook deze generatie, gun ik dus ook ouders met het lezen van een kaart. Want er is niks zo lekker als twee kibbelende ouders voorin. En als kind erger je daar echt dood aan. Maar ik heb daar best wel warme herinneringen aan.
8: Ja.
7: Mijn vader reed altijd naar Frankrijk en mijn moeder zat op de bijrijdersstoel. Ja, zij moest dan op zo'n hele grote kaart moesten er kijken waar we naartoe moesten. We misten altijd minimaal 10 afslagen. Ja, dat was dan gekibbeld, maar ik heb er wel, ik vond het ook wel iets huiselijks hebben.
8: Ja, mijn pa die had op een gegeven moment een soort evolutie doorgemaakt. Die had namelijk het Shell Stratenboek had hij gekocht.
7: Oh ja, ja, ja.
8: Niet
7: ja.
8: Meer de kaart, maar dan had je het gewoon in zo'n hele dikke pil.
7: Ja,
8: weet je wel.
7: Ja. Dat hebben we er vol liggen hoor, ja.
9: Nog leuk om te weten, de papieren wegenkaarten worden in een oplage van 2 miljoen stuks gedrukt en krijgen elke 2 jaar een update. En de populairste kaart is die van de route Frankrijk-België-Luxemburg.
13: De Q, top 500 van de zomer.
14: Van de zomer. Maximum summer.
13: Q music.
14: Q. Q sounds better with you.
15: 119. We were

0: Ex nummer 1 hit van Miley Cyrus, Flowers, staat in de Q-top 500 van de zomer op 119. En één plekje hoger, Nicki Minaj en Starships op 118. Een bericht van Monica in de Q-app. Wat lijkt de Q-top 500 van de zomer af en toe ontzettend veel op de foute 1500? Ik vind het heerlijk.
1: Ja, ik heb dat ook wel, ja.
0: Maar is het ook niet logisch dat de zomer ook vraagt om wat foutere muziek en dat dus de overlap daardoor heel logisch is?
1: Ja, de vrolijkheid.
0: Dat is het. Muziek met een grote glimlach.
1: Ja.
0: Ja. Zometeen, Enrique Iglesias, dat is echt een zomerhit. Na, ja, een track die je ook tegenkomt in de foute 1500. Maar ook in de top 40. En dus ook in de Q-top 500 van de zomer. Want dit is dus ook echt een zomerhit. Zing hem maar eens volledig mee op een plein met een biertje. Als het zonnetje net ondergaat.
1: Oh.
0: Samen met Welte. Echte liefde is te koop.
2: Ik zag...

0: voor Good Vibrations. Daarvoor Enrique Iglesias en Sean Paul bij Lando. Waar Martijn wel even een vraag over heeft.
1: Ik vind het wel heel apart dat Sean Paul zichzelf altijd voorstelt dat Sean Paul.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Voor mij doet hij dat in elk nummer, of niet?
0: Ja, ja, Sean Paul.
1: Het is niet Sean Paul, nee. Sean Paul. Ja, oké, okay, apart.
0: Enrique Iglesias en Sean Paul bij Lando op 116. Twee plekjes hoger, 114 is voor Shakira, Whenever, Wherever, speciaal voor Daphne.
2: Hoi maar Daphne, ik zit lekker op balkon en ik wil graag zingen met Shakira.
3: Vingeren?
0: Nee.
3: Ik wil graag vingeren.
0: Nee. Oh. Nee, dat toch?
2: Hoi maar Daphne, ik zit lekker op balkon en ik wil graag zingen met Shakira.
0: Ik denk dat ze zingen zegt.
3: Ik denk dat ze zingen zegt.
0: Wij wensen alle ouders die met kinderen op de bank, op de achterbank in de auto zitten, nu veel succes
3: werk leggen.
0: Ja. Over vingerverven natuurlijk, en de hand, Daphne niet over. Over meezingen op Shakira, Whenever, Wherever, met Q Music.

0: heel vet vind aan Shakira.
1: Nou?
0: Dit is dus een hit uit 2002. Dat is bijna 25 jaar geleden. Zij is nog steeds super relevant. Zij staat nog steeds op nummer 1 in 2026 in de Nederlandse top 40.
1: Het voelt bijna alsof ze nog hotter is dan dat ze toen was.
0: Whenever, wherever. 114 in de Q-top 500 van de zomer. Weg naar de woensdagavond. Het nieuws van 6 uur krijg je zo van Nathalie.
2: Goedemiddag met zo het laatste nieuws uit Nieuwegein, waar een grote brand is in 3 rijtjeshuizen.
0: De lijst gaat verder met Avicii en Levels. En ook Peter Andre komt eraan.
3: Zometeen meer.
4: Q, top 500 van de zomer.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis in de

0: file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: PS5 vakanties.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
22: Kampioenen!
20: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
26: Goedenavond, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Na
0: Nathalie van Stuidenkom.
1: Goedenavond. De grote brand in Nieuwegein is nog niet onder controle. Drie huizen staan daar in brand en die zijn grotendeels van hout. Even dreigt het vuur over te slaan naar een vierde woning, maar dat lijkt niet te gebeuren. Door de brand kunnen de bewoners van zeven huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Justitie gaat een brugwachter vervolgen voor een zwaar ongeluk begin dit jaar. Dat gebeurde toen in Gouda. De brugwachter zou de brug open hebben gedaan, terwijl een vrouw met haar auto er nog op stond. De vrouw kwam om het leven. Het OM vervolgt de brugwachter voor dood door schuld. Opnieuw Amerikaanse luchtaanvallen op Iran. Die begonnen eerder vanmiddag en zijn inmiddels afgelopen. President Trump kwam eerder al met een waarschuwing.
2: We're gonna hit them very hard tonight. We're gonna hit them very hard tomorrow night. We're gonna hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
1: Zowel Iran als de VS voert de afgelopen dagen weer aanvallen uit.
21: WK 2026.
1: En er wordt afgeteld naar vanavond 9 uur. Dan gaat de inmiddels veel besproken tweede halve finale van het WK beginnen. Engeland, Argentinië. Engeland is de lichte favoriet, zeggen de boekmakers. Het is sowieso een wedstrijd waar veel mensen zich op verheugen, zegt onze sportverslaggever
0: Riepke Bakker.
22: Engeland-Argentinië is een heerlijke WK-klassieker. In 1986 won Argentinië door een hensbal van Maradona. In 1998 won Argentinië naar rood voor Beckham. Maar 4 jaar later nam Beckham wraak door Engeland naar winst te schieten. Het is altijd beladen en vanavond wordt het hopelijk weer een schitterende wedstrijd.
1: Ja, en de winnaar van deze wedstrijd speelt zondagavond de finale tegen Spanje. Nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar een graad of 16. Morgen zijn er meer wolken dan vandaag. Af en toe een zonnetje en net zo warm als vandaag.
23: De korte broek die kan wel aan.
0: Veel verkeer van Flitsmeister. Nog 33 files in totaal. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A15 Ridderkerk Oostvoorne. Tussen Knoop en Vaanplein en Benelux door een vrachtauto met pech. 7 kilometer, 42 minuten. En de A16 Ridderkerk de Bresseplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Bresseplein op de hoofdrijbaan. 7 kilometer met 26 minuten.
26: De Q Top 500 van de zomer.
27: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Domien Verschuren.
0: Anton, goedenavond. Over een dag beginnen we aan de finale. Maar zo lang is het toch wachten tot de... Ik krijg niet gezegd wat ik wil zeggen.
28: Ja, gewoon even opnieuw nemen voor je tijd. Geen probleem.
0: Heb jij, schrijf even de tijd op. Wat is het? Het is nu 12 minuten over 1. Dus we moeten even zorgen 12 minuten over 1 in de opname. Dat het even uit is als we het uitzenden om 6 uur.
28: Ja, opgeschreven.
0: 12 minuten over 1. Dus dan hadden we korte broeken gedaan, toch?
28: Korte broeken al gedaan,
0: cool. Ja. Heb je hem?
28: Even kijken hoor. Ja, genoteerd.
0: Niet vergeten te knippen zo.
26: De Q Top 500 van de zomer.
27: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
26: Music.
27: Domien Verschuren.
0: Anton, goedenavond.
28: Ja, goedenavond.
0: Over 24 uur beginnen we aan de finale van de Top 500. Maar zover is het gelukkig nog.

0: vierde en op één na laatste avond van de Q-top 500 van de zomer. Ja, morgen om 7 uur sluiten we hem af. Niet echt een hele avond dus morgen. Ja, vandaag ook geen hele avond en gisteren ook geen hele avond. Het laatste uurtje van de Q-top 500 van de zomer voor vandaag. En dan gaan we morgenochtend uiteraard verder. Ja, Greg die moet wel gaan nadenken over een nieuwe voorspelling. Hij had namelijk, als hij zou moeten gokken, had hij gegokt op nummer 1 voor Avicii met Levels.
1: Oh, ja, mislukt.
0: Je zat er 112 plekken naast. Je hoorde net namelijk op 113. Wel 21 plaatsen gestegen dit jaar, Levels in de Q-top 500 van de zomer. Hey, veel ellende op de snelweg rond Rotterdam, laat Michael weten.
2: Zonder dollen. Rond Rotterdam staat het compleet vast. De A4, de A13... De knooppunt van A20 naar de A16. Wat een drama, jongens.
0: Maar,
2: met de top 500 van de zomer is het een stuk meer verlichting.
0: Hey.
2: Heerlijk, zo'n lijst onderweg. Heerlijk.
0: Hij gaat dus wel even door tot 7 uur vanavond. Dan neemt Joost Winkels het stokje van ons weer over. Zonder dollen. En dan een mooie moment voor de voetbalfans vanavond. 9 uur gaat het gebeuren. De veelbesproken tweede halve finale van het WK voetbal. Ja. Engeland tegen Argentinië. De lichte favoriet is Engeland.
1: Ja, dat zeggen de boekmakers toch?
0: Ja, dat zeggen de boekmakers.
1: Ja, dat is natuurlijk niet.
0: Wensvader van de gedachte in dit geval,
1: ja,
0: denk ik toch?
1: Argentinië, joh. Die hebben de hele tijd die scheidsrechters mee en zo. Dat is gewoon gesaboteerd.
0: Ho, dat is een heel eerlijk WK. Nee, heel eerlijk WK. Ze hebben wel fucking Messi in de gelederen zitten, hè?
1: Ja, die is ook al 41.
0: Ja, dat maakt niet uit. Hij speelt ons

0: Adios Lapido op 110. Daarvoor Pitbull en John Ryan en Fireball in de Q-top 500 van de zomer. Sharon is onderweg naar Pitbull met haar kale hoofd. Sowieso veel kale mensen onderweg, dat laten Sylvana weten. Dat was een beetje de uitdaging, hè? Vanavond naar het Gelredome gaat in Arnhem, dan mag je zo'n bold cap opzetten.
1: Ja, tientje.
0: Een bolletje,
1: eerst tientje maar.
0: Tientje, voor 10 euro. Heb je even de onderzoeksjournalistiek gedaan. Ja, voor 10 euro had je met je kale kop vandaag naar Pitbull kunnen gaan. Ja, ook Monique en Patrick zijn erbij. Zijn onderweg vanaf Drenthe naar het Gelredome. En de dochters van Hedy gaan ook genieten van Pitbull.

0: Madonna, Holiday 109, de Q-top 500 van de zomer. Onderweg naar het nieuws van 6:30. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. Festival Tomorrowland mag geen vuurwerk meer afsteken, maar daar is een oplossing voor bedacht en die hoor je zo.
0: Ik ga straks 100 Belgen gaan op een podium staan, nu dan wel. Wat een oplossing. Hij heeft echt een hele goede Belgische oplossing.
1: Zit wel in de buurt.
0: Ja. Chris Kos, hoor je zo meteen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Ja. Is het echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina, lang lekker, volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
17: laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
19: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Welkom bij de verfzaak.
19: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie!
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
25: Praxis.
26: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
27: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
28: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
28: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
31: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
32: Goedenavond, 6:30, Q-top 500 van de zomer. Eén file die opvalt nog op de A16 Ridderkerk te Bresseplein tussen de Van Brienenoordbrug en te Bresseplein op de hoofdrijbaan. 6 kilometer, 17 minuten.
33: Vanavond is het nog lekker lang lekker hoor. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Ja, op dit moment wijst de kwikstaaf in Alkmaar 28 graden aan. In Heerlen is het 31 graden. Oh. En in Slikkerveer, dat ligt in Zuid-Holland, is het 28 graden.
32: Nathalie heeft het laatste nieuws.
34: Goedenavond. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen ligt al weken stil door een lek. Dat lek is ontdekt in het nucleaire gedeelte van de centrale. Volgens de Volkskrant is al meerdere keren aangekondigd dat de centrale weer wordt opgestart. Maar tot nu toe is dat niet gebeurd en dus wordt er ook geen stroom opgewekt. Avro Tros gaat het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon uitzenden. Dat meldt het AD. Gisteren overleed plotseling acteur Kees Geel op 61-jarige leeftijd. In Flikker Maastricht speelde hij de rol van rechercheur Stan Vroom. De opnames van Flikker Rotterdam zijn net een paar weken afgerond. Ja, en wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland in België, omdat het nu zo droog is? Nou, het festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens. Voor een feestelijk gevoel.
32: Oh ja, vind ik wel beter dan roepen. Ja, oh, ja. Is wel feestelijk.
35: Nou, nou, ja. Ik vind dat van jou grappiger.
34: Ja, het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint aanstaande vrijdag.
31: De Q Top 500 van de zomer.
36: Q Music. 108.

0: 107, John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Over Christus Amsterdam, Shaggy en Kanne Meynert en Early in the Morning 108. Op 106 Coldplay en Kloks. En ik hoor je denken, het is toch geen zomerliedje?
1: Nee, het is toch geen zomerliedje?
0: Het is inderdaad geen zomerliedje. Maar. Let op. Hoppa!
1: Hans, goed!
0: Hans! Ja, opeens is het zomer dankzij de Rhythm the Moon.

0: leuke versie eigenlijk. Wat leuk om naar te luisteren met die zonnebalkonen.
1: De Q Top 500 van de zomer. Maximum summer. Q sounds better with you. 105.
2: Hey Fonzie.

0: Hey, hier is Jill uit Warmond. Ik geniet heerlijk van de zomerse muziek. Ik zit lekker op de stoel in de tuin en ik luister heerlijk naar alle hits die maar voorbij komen. Dus ik zou zeggen, ga lekker door.
1: Maximum Summer. Q Music 104.

0: is het originele.
1: Nee, stop, stop, stop. Haal het, stop je mee. Haal het,
0: waarom? Wat is er mis
1: mee? Omdat ik dan de hele nacht hier wakker lig.
0: Waar was alle playen van Rigera in de Q-top 500 van de zomer op 103 jaar later? Ja, toch echt klassiek verbouwd, toch, door Albert Heijn. Dat is echt knap.
1: Als ja, dat is wel goed.
0: Als je commercial toch weet te verzinnen. Nou, dit is denk hoe lang is hamburgers met korting geleden? Ik denk, nou, we denken wel 10 jaar, minimaal 10 jaar geleden.
2: Ja, klopt.
0: Met Harry Piekema nog als een supermarkt.
3: Hij heeft wel echt lang gelopen. Hij heeft wel echt 5 jaar geduurd.
0: Volgens mij niet. Ik denk maar 1 jaar.
3: Echt?
0: Ik denk maar 1 jaar. Ja. Ik denk maar 1 zomer.
3: Huh?
0: Dat denk ik echt.
3: Oh.
0: Ja, weet die zeker, dat denk ik echt. En het is gewoon in het collectieve geheugen blijven hangen.
3: Ja, nou, ik ga barbecuen vanavond.
4: Dankbaarheidsmomentje.
1: Hey, barbecue, barbecue me, barbecue everybody.
0: Ah ja, goed hè, echt top. Zometeen na 7 uur de avondshow, we gaan weer terug naar de hits van vandaag.
1: Ja.
0: Ik ben dankbaar vandaag.
1: Oh,
0: ja,
1: ik zag het. Ik dacht,
0: gisteren was Ant natuurlijk dankbaar voor het Huspel-diner.
1: Ja.
0: Ik ben vandaag dankbaar voor het diner dat ik zo meteen ga hebben met een goede vriend van mij. Die vroeg afgelopen zondag, heb jij zin om woensdagavond wat te gaan eten? Toen zei ik tegen hem, dat is goed, maar jij moet het restaurantje uitkiezen.
1: En wanneer heeft hij jou geappt?
0: Ja, zondag.
1: Zondag en jij kon vandaag.
0: Nou ja, kijk, ik kan door de week kan ik eigenlijk altijd 's avonds.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dan heb jij wat te doen.
1: Nee, ja,
0: dat is een beetje kloten. Dus wij moeten altijd in het weekend.
1: Maar hij heeft 4 maanden van tevoren aanvraagd.
0: Ja, echt zo. Nee, ja. Zondag, wat doe je woensdag? Ik zei, nou, ik kan wel uit eten. Maar hij moet een restaurantje regelen. En ik had dus echt vurig dat hij iets met een terras zou regelen. Want ik zag natuurlijk deze week de weersvooruitzichten. Nou, heeft hij iets geregeld? Ja, ik ben er nog nooit geweest. In Maarsen. Aan het water daar.
1: Oh, wat geweldig.
0: Dus ik zit zo meteen, zit ik lekker aan een tafeltje met een biertje. Zit ik te kijken naar de bootjes die voorbij dobberen daar over het Maarsense water. Ja, ik ben daar nu al dankbaar voor. Want dat gaat zo meteen. Oh, je hebt een menukaart erbij.
1: Ja, ik zit hier eens even. Oh god, we krijgen een kalf en een rund en een polenta.
0: Oké, even kijken, Joost. Jij hebt het menukaart. Waar denk je dat ik zo meteen als voorgerecht ga kiezen?
1: Als voorgerecht?
0: Ja, als voorgerecht. Waar ga ik zo meteen voor?
1: Oeh, dat kan keuze zijn uit carpaccio, zalm, burrata, tonijn, eend. Biet of plateau, zo
0: denk je. Wat
1: zo,
0: denk je?
1: Nee, zo nee. Carpaccio.
0: Ja, ik denk wel dat ik van carpaccio ga.
1: Warme voorgerecht hebben we
0: hoofdgerechtje.
1: Rund, kalf, paddenstoelen, tonijn, polenta, eend, school, visvangst van de dag.
0: Ja.
1: Het is wel warm, maar ik denk dat jij gewoon lekker gaat voor een rundje. Al dan niet de tonijn.
0: Nee, ja, het is echt precies echt mijn keuze.
1: Ja.
0: Ik heb dus heel veel zin in het rundje. Ja, gegil op de koot. Helemaal right on the money.
1: Nou, die dessert zoek je maar uit. Zeg, met wie ga je eten?
0: En met de Michiel Veenstra.
1: Ach, leuk.
0: En zo meteen na 7 uur, Joost Swinkels. Martin, hey. Gerrits en Jax.
1: Hey, doe hem de goed, hè, Michiel.
0: Ja, doe het.
1: Nog een leuke anekdote.
0: Ja, kom morgen. Hier.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel

0: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
1: Kippie.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid.

0: Heel Fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
14: Als je zo meteen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
13: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
15: Ja, dankjewel.
13: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
16: Q sounds better with you. Yeah!
17: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
18: Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
17: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
19: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
20: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
21: Goedenavond. Ouders in Utrecht moeten er extra goed op letten dat hun kinderen geen snoep van straat oprapen. Daar waarschuwen de scholen daarvoor. Rond speeltuinen zijn er namelijk zakjes gevonden die lijken op kindersnoep, maar waar eigenlijk drugs in zit. Twee kinderen zijn er al ziek door geworden. Met hen gaat het inmiddels wel weer goed. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen ligt al wekenlang stil door een lek. Dat werd ontdekt in het nucleaire gedeelte van de centrale en is inmiddels weer gerepareerd. Volgens de Volkskrant zou de centrale al meerdere keren weer opgestart worden. Maar tot nu toe is dat dus nog niet gebeurd. En dus wordt er ook geen stroom mee opgewekt. Opletten dan als je op het punt staat om op vakantie te gaan, want er trekt noodweer over Europa. Zo vallen er in Noord-Italië hagelstenen die bijna net zo groot zijn als een tennisbal. En ook in Frankrijk is het raak. Daar geldt op dit moment code oranje voor hevige onweersbuien. Die trekken ook over Duitsland en Oostenrijk. En stop met eendjes voeren. Daar wordt al langer voor gewaarschuwd omdat het niet goed is voor de dieren. Maar nu met de warmte al helemaal niet. Door het brood komen er namelijk veel meer algen in het water terecht. En daardoor gaan er ook meer vissen dood. Het waterschap in Zuid-Holland roept verder ook op om geen vislokvoer meer te gebruiken. En om geen hondenpoep in het water te laten vallen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het warm en droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
20: Mini-vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, 6 minuten. Music. Joost Swinkels. En van de allerbeste liedjes van dit moment hoor je zometeen Sienna Spiro, Material Lover. En er gebeurde vanmiddag iets geks in een museum.

Jenna Spyro bij Q en Material Lover. 7:08. Op woensdagavond. Joost hier. Ik moet zeggen, ik had een lekker dagje vandaag. Ik had vandaag hoog bezoek. Mijn lieve peetante Ingrid kwam op bezoek. Dus samen met mijn broer zijn we vanmiddag naar het Enter Museum geweest in Amsterdam. En dat is eigenlijk een soort nieuw VR-museum. Bas Smit is daar ook lyrisch over, zag ik op zijn Instagram. Het is eigenlijk heel vet, want je krijgt een VR-bril op en daarmee loop je samen door Amsterdam als stad in 1652. Dus je ziet eigenlijk die stad door de ogen van die bewoners. Hoe ze leefden, hoe ze samenwerkten, hoe het Paleis op de Dam bijvoorbeeld is gebouwd. Geweldig gedaan, duurt 45 minuten, vind ik ook top. Ik ben niet een jongen die 5 uur door een museum wandelt. Ik ben na 3 kwartier altijd helemaal verzadigd ook al. En wat zo maf is aan die VR, is dat je natuurlijk dan zo'n bril op hebt en eigenlijk in een lift staat en dan het gevoel hebt dat je naar boven gaat, terwijl je dat dan eigenlijk niet gaat. Of je staat aan het water, terwijl je dan natuurlijk in feite gewoon in een lege ruimte staat. Nou, terwijl je dan in die ruimte staat en om je heen kijkt, zie je dan bijvoorbeeld ook je mede-teamgenoten eigenlijk met wie je in die game zit of met wie je in dat verhaal zit. Dus je ziet dan eigenlijk als het ware als een soort Sims-poppetje zo mijn broer staan. En ik zag er op rechts ineens ook mijn tante staan. Nu is het zo dat je ook handen en voeten hebt in die game. Dus als je naar beneden kijkt, ja, dan zie je als het ware echt je handen. En je kunt ook soms wel eens dingen bijna aanraken in die experience. Nu is het zo dat dat wel synchroon loopt, maar soms ook een klein beetje hapert. En op zich is dat niet zo heel erg. Je moet ook natuurlijk een beetje erin zitten. Alleen nu was het zo dat we op een gegeven moment uitleg kregen over de zeefdruk. En je kon een handeling doen zodat de zeefdruk ook daadwerkelijk ging drukken. Dan ging je met je hand dus fictief zo een beetje naar die druk toe. Nu is het zo dat er op een gegeven moment toch ook het punt was dat ik mijn peetante per ongeluk aanraakte op plekken waar je doorgaans niet je peetante zou aanraken. Dus wij zitten in die scène bij die zeefdruk. En ik ga met mijn hand richting die zeefdruk. Alwaar ik dus met mijn hand richting de borsten ging van mijn peetante. En dat is nou niet per se de plek waar je je peetant zou willen aanraken. Al helemaal niet als je in een soort VR-game zit, waar alles toch al heel gevoelig is. Dat je denkt, oké, zit ik hier dan tegen de muur aan of waar zit? Wat raak ik nou daadwerkelijk aan? Ik denk dat het ook gewoon maar onderdeel moet zijn van de experience. Laten we het daar vooral ook maar op houden. Goed, nog een dikke tip. Als je nog een keer enter, maar doe af en toe ook die bril even af, hoor.

0: Just a Jackstown. Turn the lights up, IQ. Ja, veel vrouwen zullen zeggen dat mannen geen twee dingen tegelijkertijd kunnen. Misschien heb je het wel eens gehoord. Nou, wetenschappelijk klopt het ook wel. Bij vrouwen zijn namelijk de hersenen anatomisch beter verbonden, waardoor dat dus echt makkelijker gaat. Er is overigens wel een duidelijk voorbeeld van een man die dat wel extreem goed kan. Zijn naam, Ed Sheeran. En we moeten voor dit verhaal even terug naar een gigantisch stadion in de VS, waar Ed Sheeran samen met liedjeschrijver Benny Blanco vlak voor een optreden aan het schrijven was aan nieuwe muziek. Nou, Ed Sheeran moet vervolgens richting het podium, trad daar 2 uur op. En bij terugkomst zei hij, ja, ik wil eigenlijk nu gelijk de studio in, want ik heb een track afgemaakt tijdens het concert. Dus nogmaals, Ed Sheeran zei, ik heb tijdens het concert een track afgemaakt. Dus zij duiken de bus in, waar een soort mobiele studio is opgebouwd. Dat rode lampje gaat branden en daar wordt ingezongen en afgemaakt. Deze track. Dit is Ed Sheeran en Castle on the Hill by Q.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: beetje Golband, het is een beetje Antoon, het is zelfs een beetje Suzanne Freek. Flair en Door het Oog van de Nacht.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, ik denk dat er weinig dingen zo leuk zijn als gratis geld verdienen. Of het nou een december kraslot is die je met kerst hebt gekregen, 10 euro op straat vindt, of als je nou een paar euro's gewoon in je hand gedrukt krijgt met je verjaardag. Maakt allemaal niet uit. Gratis geld is fijn. Of het nou 10 euro is of 50 euro of misschien wel wat meer. En laat ik je nou vertellen dat je zo meteen kans kunt maken op een paar honderd euro. Het enige wat je daarvoor eigenlijk hoeft te doen is op het juiste moment stop te roepen. Klinkt als een Fata Morgana, maar het is de waarheid. Het is de waarheid. Je kunt zo meteen meedoen met Knok tegen de Klok. Het idee is heel simpel. Je gaat een klok horen met oplopende bedragen. Weet jij dan die klok te temmen? Weet jij op tijd stop te roepen? Dan pak je misschien wel het laatst volledig uitgesproken bedrag. Wees gewaarschuwd als de klok het eens spat en je hebt geen stop geroepen, dan sta je dus met lege handen. Als je mee wilt doen, stuur dan nu klok via de Q-Music. Aanmelden kan vanaf nu. En ook Bibi Rexha komt eraan, een nieuwe religie.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches are looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
13: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Joost Winkels.
10: Hallo. Q-Music. Justin Bieber goes zometeen on Nothing But Thieves.

Justin Bieber bij Q Music in Ghosts. Je hebt nog heel even de tijd om je aan te melden voor Knok tegen de Klok. Een paar honderd euro winnen is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het woord klok te sturen via Q Music app. Eerst de band die besloten heeft het wat minder perfect te doen sinds de komst van AI. Ik denk dat als je het een student of in het werkende leven ook wel herkent, je vraagt een ChatGPT of een dergelijke dienst om een mailtje of verslag of presentatie voor je te typen met daarbij de zeer belangrijke tekst: schrijf in mijn spreektaal. Werkt uiteindelijk nooit, want je krijgt vrijwel altijd een soort wetenschappelijke tekst waar dan een leek de hik van krijgt. Kortom, het is te perfect. Nou, daar heeft Nothing But Thieves ook last van. En daarom hebben ze besloten liedjes af te maken tot ze goed zijn. Er dan nog een klein beetje aan te sleutelen tot het nog net iets beter is om het daarna uit te brengen en door te gaan naar een nieuwe track. Om het allemaal gewoon een beetje low-key te doen. Ik vind dit echt zo'n ongelooflijk sterk nieuw liedje van Nothing But Thieves. Het is Evolution by Q. Come.

0: tegen de klok. Hey Chris, goedenavond.
1: Goedenavond Joost.
0: Oh, ik ben echt jaloers man. Kan ik nog aanschuiven of niet?
1: Mag wel.
0: Je bent een nacho-schoteltje aan het maken.
1: Die staat inmiddels even uit.
0: Oh ja, waar staat die en heb je hem in de oven gezet?
1: Nou, nog niet. Ik moest dat gehakt nog bakken. Ik denk, ik zet hem toch maar even uit, want straks... Wordt het geen
0: nacho-schotel,
1: maar...
0: Nee, heel goed.
1: Een baksteen of zo.
0: God, wat heerlijk. Hey, Chris, je wil graag gaan meedoen met Knok tegen de Klok. Waarom wil je dat?
1: Nou, we hebben een hele mooie achtertuin. Maar dat is één grote moeras, jungle, weet ik veel.
0: Ja.
1: En daar willen we graag een graafmachine voor huren. En dat kost nog wat centjes.
0: Ja, jij wil graag een graafmachine huren om die hele tuin eens even helemaal te kantelen.
1: Precies.
0: Wat moet dat kosten eigenlijk? Of heb je zeg maar een maand nodig, of een dag, of 2 weken? Of ja, wat moet ik aan denken?
1: Ik ben heel optimistisch, dus ik denk een dag, maar dat zal waarschijnlijk wel een week worden.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: En zo'n ding kost, wat is het, €80 per dag of zo?
0: Oh dus, ja. Je maakt ongeveer dezelfde inschatting als bij de verbouwing van het Binnenhof, weet je wel. Dat ze denken dat ze een jaar klaar zijn, en dan zijn ze ineens 3 jaar later pas klaar.
1: En miljoenen euro's hebben.
0: Ja, precies inderdaad. Nou Chris, we gaan de klok starten en jou de taak om de klok te stoppen.
1: Yes.
0: Lukt dat, dan krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Is dat helder?
1: Ja.
0: Oké, Chris, komt hij aan in 3, 2, 1, daar ga je.
2: €96. €119. €140.
0: Oh, Chris.
1: Ah, oh, jammer.
0: Ja, ik dacht, dan heb je al anderhalve dag de graafmachine.
1: Ja. Elke keer als ik luister, dan is het ongeveer 5 bedragen en dan stop ik altijd. Maar...
0: Ja, Chris, kijk, in het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Dus nee. Je ziet maar weer, die klok is onvoorspelbaar en onverbiddelijk.
1: Helaas.
0: Chris, dankjewel voor het meedoen. €140 aan je neus voorbij helaas. En eet smakelijk, dat dan weer wel, hè?
1: Dankjewel, dat komt goed.
0: Vanavond om 11:15 bij Lars een nieuwe ronde. Klok, Knok tegen de Klok. Everjack. Sorry, alsof ik zelf een slok op heb. Everjack, Sia, David Guetta, Wake Tonight. Zometeen naar Rihanna en Disturbia. Hij is er ook maar mensen, hè?

0: Post Malone met Q-Music en Circles. Nog heel veel berichten die binnenkomen via de Q-Music. Ik heb redenen waarom Q-luisteraars mee zouden willen doen met Knok tegen de Klok. Nou, voor een vakantie en de Zwarte Cross. Een nieuw schoonmaakapparaat. Drankjes op een festival komend weekend. Ben ik nu te laat met reageren? Nee, zeker niet. Vanavond bij Lars Boeden gewoon nog een kans. Gewoon nog een kans. Hey, hebben jullie eens gehoord van de term veldonderzoek? Dat is mijn favoriete vorm van onderzoek. Het veld in proeven, ruiken, zien, voelen doe ik graag op festivals. Gewoon daar lekker de hele experience meemaken. Ja, je kunt natuurlijk vannacht in je laptop bekijken hoe het eruit gaat zien, maar je moet er gewoon vol in duiken. Nu is het zo dat je somjeu komend weekend misschien wel hypothetisch gezien tegen zou kunnen komen op een festival waar je somjeu niet per se zou verwachten. Hoe dat precies zit, hoor je zo? Talk to you, hoor je zo.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel, ervaar pure plantkracht.
4: Even bollen, iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
9: Kippie.
10: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
4: Goedenavond. De drie huizen die in brand staan in Nieuwegein zijn deels ingestort. En dat betekent dat de bewoners voorlopig niet meer terug kunnen. De brandweer is druk bezig om het vuur te blussen. Dat ontstond vanmiddag in een tuin en greep daarna razendsnel om zich heen, vertelt de veiligheidsregio bij de NOS.
5: Aan de buitenkant en de achterzijde is brand ontstaan, waarvan we nog niet weten wat daar de oorzaak van is. Nou, die brand is via de houten gevels. Zoals je kan zien is het allemaal hout. Heeft zich gaan verspreiden over de gevels. Is ook naar binnen naar de woning gegaan. Ja, en heeft uiteindelijk een uitstaande brand veroorzaakt in drie woningen.
4: De brand is inmiddels onder controle, er is niemand gewond geraakt. De laatste jaren belandt er steeds meer Sahara-zand in Europa. Vooral Zuid-Italië en Griekenland hebben daar last van. Maar ook hier in Nederland zie je het zand wel eens op je auto liggen. En dat wordt dus steeds meer, blijkt uit recent onderzoek. Het inademen van de stof is slecht voor je, vooral voor mensen met astma. In Japan wemelt het van de Russische spionnen. Die doen zich voor als diplomaten en als zakenmannen, maar zorgen er stiekem voor dat de Japanse technologie naar Rusland komt. Die technische onderdelen worden dan vervolgens gebruikt in raketten die naar Oekraïne vliegen. De Russische spionage lukt daar vooral omdat Japan niet genoeg maatregelen treft. En een bijzondere actie dan nog van een Duitse conducteur. Die heeft de hoge snelheidstrein naar Berlijn namelijk stil laten leggen, omdat het wc-papier aan boord helemaal op was. Hij is snel naar de supermarkt gerend en kwam met 3 pakken onder zijn arm weer terug. Na zijn actie kon de trein weer verder reizen en kon iedereen weer zonder problemen naar het toilet. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
3: Flitsmeister met vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 1 kilometer 6 minuten. Music. Joost Swinkels. Bruno Mars, zometeen Just the Way You Are. Ook Som Jeu ga je horen. Dark Before the Dawn.

Eva Banks met Q Music in Sweet But Psycho. Daarvoor Another Talk To You. Morgenochtend om 11 uur, dan is het zover. Dan openen de deuren van de Tomorrowland Camping in Boom in België. Toch wel echt een flinke domper vandaag in het nieuws voor Tomorrowland. Zij mogen geen vuurwerk afsteken vanwege de droogte. En als er iets echt vet is bij Tomorrowland, dan is het toch wel de vuurwerkshow. Hou vooral ook nog even in het achterhoofd wat er vorig jaar is gebeurd. Die hele mensen is afgebannen. Maar dat had niet zozeer heel veel dan in die zin met echt het knalvuurwerk te maken. Ik ben er denk ik een keer of vier geweest. Het is het meest krankzinnige festival waar je ooit naartoe gaat. De hele beleving, de mensen, je wil er echt nog een prullenbak mee naar huis nemen. Zo mooi vind je die. En vergeet vooral ook niet al die mensen waar ze vandaan komen. De organisatie verwacht dit jaar mensen uit 200 verschillende landen. Dat zijn meer nationaliteiten die bij elkaar komen dan bijvoorbeeld bij een VN-bijeenkomst. En wat ik altijd vet vind om te zien, is hoe die verschillende landen feesten. Want het is heus niet zo dat iedereen dat op dezelfde manier doet. Zo moet je de Nederlanders eerst overtuigen, waarna ze dan toch losgaan. Uiteindelijk bij de Italianen en de Spanjaarden, die roepen eigenlijk altijd heel erg door een concert heen. Die zitten vaak een beetje te tetteren. Die Duitsers zijn dan weer feestbeesten die eigenlijk gelijk zonder schaamte beginnen te dansen. En Oost-Europeanen zijn doorgaans wat rustiger, meer luisterend publiek. Precies dat, hè, hoe die verschillende landen dansen, dat is nu de nieuwe zoekopdracht voor Somjeu. Zij gaan Europa veroveren. En zij hebben er echt een kunst van gemaakt om goed te kijken, ja, hoe er gereageerd wordt in die verschillende Europese landen. Dat zij niet dadelijk ineens staan voor een publiek Italianen en denken, nou, we gaan los, terwijl die Italianen alleen maar aan het tetteren zijn. Dus zij zijn echt bezig met een veldonderzoek.

dus ik wilde je vast een klein beetje waarschuwen voor het volgende, mocht je nou naar Tomorrowland gaan komend weekend. Dit is de avond met Joost. En daar ineens Maud met een viool zien, of Camille van Somjeu, dan zou dat het team uitje kunnen zijn van Somjeu. Dit is Dark Before the Dawn bij Q.

0: Mars bij Q. Just the way you are. Yeah. Afgelopen week was het natuurlijk stralend weer.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, en daarom hoorde je de Q Top 500 van de zomer. Sterker nog, die hoor je nog steeds. We zijn ongelooflijk lekker op weg. Morgen de laatste 102 nummers van de lijst. De finale dag. Ik zou je aanraden om vanaf 9:30 de radio echt weer aan te hebben staan. Want elk uur is het gewoon alsof je cadeautjes aan het uitpakken bent. Luister goed, luister goed. Ik ga je even wat tips geven die je voorbij hoort komen gedurende de dag. Dat je denkt, oké, moet ik echt intunen? Ja, dat moet je. Want iets na 11:00 hoor je een van de Nederlandse grootste bangers, tevens de goaltune ook van Telstar. Hey, vanaf 11:00 zit je er goed in. Nou, kom je aan bij de middagdip, bij de lunchdip. Jean de Paul. Op de jetski, hè? Hartstikke idee. Temperature. En dan? Is daar ook nog een nieuwe toevoeging om je oren?

grote vraag is wel dan, heeft hij misschien wel de top 10 gehaald? Sterker nog, staat dit misschien wel op nummer 1? Morgen tot 7 uur, de grote ontknoping van de Q-top 500 van de zomer.

0: En zitten bij Q-Music en Steve.
1: Normaal?
2: Dus normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Ja, vraag je nog wel eens af. En die gekke gewoonte die ik heb, is dat nou normaal of is dat niet normaal? Nou, daar kun je voor eens en voor altijd antwoord op krijgen in de avondshow. Iedere dag doe ik een klein bevolkingsonderzoekje naar het gedrag van onze Q-luisteraar. Neem bijvoorbeeld Karin. En haar Big Mac.
4: Als ik een Big Mac bij de McDonald's eet, dan eet ik hem altijd in twee delen. Dus eerst de bovenste hamburger met het bovenste broodje en het onderste, het middelste broodje. En daarna de onderste hamburger met het onderste broodje.
0: Je zou je dan ook af kunnen vragen, waarom bestel je dan een Big Mac in plaats van gewoon twee losse burgers? Dat werd nog helemaal normaal bevonden in de Q-Music app. Heel veel Q-luisteraars zeiden, ja, dat doe ik ook, dat doe ik ook. Nog een gekke eetgewoonte, die heeft te maken met de gewoonte van Amber.
5: Mijn gekke gewoonte is dat ik niks eet wat een dag oud is.
0: Ja, die vond ik echt nog het meest krankzinnige die ik in tijden heb gehoord. Amber eet dus niks wat een dag oud is. Dus neem bijvoorbeeld een brood dat vandaag wordt opengemaakt, wat je 's ochtends dan vers openmaakt. Of nee, eigenlijk, dat kan dat dus niet eens. Nee, sorry, wat je 's ochtends haalt, die dag openmaakt. En dan de volgende dag eet zij het dus niet meer. Ja, dat werd gelukkig ook niet normaal bevonden. Het was een knap staaltje voedselverspilling. Gelukkig gaat er nog wel heel veel naar haar kinderen en naar haar man. Mocht je nu zelf in de bezit zijn van een gekke gewoonte en de plek voor zometeen die is nog vrij. We zijn nog op zoek naar iemand met een gekke gewoonte. Dan mag je je nu melden via de Q-Music app. Zo zie je maar, het kan zo gek niet zijn. En zie het ook als een safe space. Zie het ook als een safe space. Niks is te gek. Kom maar door via de Q-Music app. Ik wil je heel graag zometeen spreken. En ook zo easy to fall in love. Olivia Dean komt eraan.
6: Hey, is het al weekend?
7: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
8: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
7: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
9: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meppeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
23: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
23: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: verfzaak.
1: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: Eyewear. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayewell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Kees-Mee tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar keesmeet.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Joost Winkel.
14: Hi. American Girls, Harry Styles, zometeen aan Sarah Larsson na, Olivia.

0: Harry Styles bij Q. In American Girls. Normaal?
1: Dat is normaal, man.
0: Of niet?
2: Ja. Lekker zo, normaal.
0: Hey Jackson, goedavond.
3: Goedenavond, Joost.
0: Hey Jackson. Hey, welkom in Normaal of Niet. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit doet. Als je bijvoorbeeld de stampot eet. Als je dat wel eens eet.
3: Ja, ik eet alles met stokjes inderdaad. Ja, als het vast is, dan lukt het nog wel.
0: Ja.
3: Alleen sommige dingen, zoals hele korrelig en rijst en zo, ja, dat gaat een beetje lastig. Maar ik vind over het algemeen vind ik stokjes fijner om te gebruiken dan normaal bestek.
0: Ja, Jackson, jij eet alles met stokjes. Maar hoe is dit zo ooit begonnen? Heb je misschien een Oosterse komaf? Ben je daarmee opgevoed? Hoe werkt dit?
3: Ja, nou, ja, ik ben Chinees van afkomst, een stuk.
0: Ja. Oké.
3: Nou, veel noedels en zo eten met stokjes. En toen kwam ik erachter van, nou, stokjes zijn eigenlijk best wel fijn om te gebruiken.
0: Super fijn, dus ja.
3: Toen ben ik het met meerdere dingen gaan gebruiken. Met bijvoorbeeld, als ik fruit aan het eten ben en het heb gesneden, eet ik het met stokjes. Pannenkoeken snijden, eet ik ook. Toen kwam ik erachter, nou, friet vind ik ook heel fijn om te gebruiken. Toen dacht ik, ja. Toen ben ik dat gaan proberen. Toen dacht ik, ja, dat werkt eigenlijk best wel lekker. Dus sindsdien ben ik dat ook gaan doen. En nou eet ik eigenlijk bijna alles wat mogelijk is, eet ik met stokjes.
0: Hé, maar hoe goed getraind zijn jouw vingers dan? Want als je bijvoorbeeld, weet je, soms glipt ook iets van dat stokje af. Bijvoorbeeld een aardbei, dat is niet perfect. Dat is niet echt een blokje of zo wat je vast kunt pakken. Snap je? Dus dat, ik vind dat...
3: Ja, dat klopt. Ja, vaak gebruik ik houten stokjes en die hebben net iets lekkerder grip.
0: Ah.
3: Er zijn ook van die plastic stokjes en die vind ik echt vervelend, want dan glijdt alles af.
0: Ja, exact, ja. En gebruik je überhaupt nog wel eens een vork of een lepel of een mes of zo, of is het gewoon überhaupt niet?
3: Ja, jawel. Ik bedoel, als ik niet thuis ben, dan gebruik ik ook gewoon bestek.
0: Ja,
3: ik bedoel, gaat net zo goed. Soep eten bijvoorbeeld, dat doe ik dan wel weer net met een lepel. Maar,
0: hoor ik, soep eet je met een lepel. Hey, en pannenkoek, zei je net, die snij je dan ook met die stokjes? Of hoe doe je dat dan?
3: Ja, oprollen en dan snij je in stukjes en dan eet ik dat ook met stokjes.
0: En dat snijden doe je ook al met die stokjes dan?
3: Nee, dat niet. Daar gebruik ik wel een mes voor.
0: Ah,
3: dan pak ik hem vast met stokjes en dan snij ik hem met mijn andere hand.
0: Ja, ongelooflijk. zullen we de vraag maar eens even stellen aan de Q Music App Jackson?
3: Nou, laat maar doen.
0: Is het normaal of niet om eigenlijk alles gewoon met stokjes te eten? Zo simpel is het. Normaal of niet, kom door via de Q Music App. De uitslag, die hoor je zo.

0: swims by Q.
1: En Mr. Know-it-all.
0: We zijn op zoek naar een gekke gewoonte, of althans de vraag daarop. Is iets nou normaal of niet normaal?
2: Normaal?
3: Dat is normaal, man.
2: Of niet?
3: Ja. Lekker zo gewoon.
0: Hey Jackson, goedavond.
4: Goedavond.
0: Jij bent in bezit van een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe jij?
4: Ja, mijn gekke gewoonte is dat ik alles met stokjes eet.
0: Ja, en daarbij moet dan misschien gezegd worden, dus leuk om te weten, je hebt een Chinese achtergrond. Zeg ik dat zo correct?
4: Ja, nou, niet eens zo heel veel, voor een kwart maar.
0: Oh, voor een kwart. Ah, oké, wauw. Is het zo dat jouw gezin of de familie waar jij komt ook heel veel met stokjes eet? Of ben je echt een eenpitter wat dat betreft in jouw gezin?
4: Nou, iedereen die eet wel met stokjes, alleen ik spring er dan toch wel bovenuit.
0: Jij eet zelfs jouw pannenkoek met stokjes, heb je ons net verteld. Behalve de soep, die eet je dan wel met een lepel. Wat denk je dat de Q-music app heeft gezegd?
4: Nou, ik denk toch eigenlijk wel dat de meerderheid zegt dat het een beetje gek is.
0: Nou, Nihal die zegt dit.
5: Dat is hartstikke normaal hoor.
0: Nou, maar dan is daar Tim, die vindt het niet normaal. Zoiets heet evolutie. We hebben met zijn voorkeur ontwikkeld. Lieselotte die zegt heel creatief, maar niet normaal. Sjerne zegt niet normaal. Belinda zegt niet normaal voor mij. Maar wel leuk dat hij het eigen heeft gemaakt. Kian zegt zelf vind ik het niet normaal. Lijkt me vooral een beetje lastig eten. En Julia Bos zegt nee, niet normaal. Pannenkoeken eten met stokjes. Ja, heel veel Q-luisteraars vielen ook over het feit dat jij die pannenkoeken eet met stokjes. Dat vind ik dat toch ook mooi. Kijk, niet zo lekker als natuurlijk ook af en toe met een mes nog zo die stroop van dat bord afschrapen en die dan nog een beetje aflikken. Lukt dat ook een beetje met stokjes of is dat moeilijk?
4: Ja, dat is wel lastig. Ja, uiteindelijk kan het wel, maar het is wel lastiger dan met een mes. Dat klopt wel, ja.
0: Ja. Nou, luister mee, er is een uitslag.
2: Niet normaal.
0: En het is niet helemaal normaal. Maar Jackson, het maakt je een ongelooflijk uniek persoon, dus loop daar vooral de deur mee uit.
4: Dat bedoel ik.
0: Mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral even via de Q-Music app.
2: De Q-Music alarmschijf.
6: Q-Music, Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

0: B&B en Hayley Williams en Airplanes bij Q-Music. Heb je al gehoord van Stella Lefty? Heb je al gehoord van Stella Lefty? Als het antwoord daarop nee is, dan ga ik je zo meteen Stella Lefty laten horen. Hekken sluiten in de top 40 op dit moment. Ja, goed liedje zo meer. En nog voor 10 uur jouw kans op gratis eten van de McDonald's. Hoe lekker is dat?
1: Morgenochtend krijgen we bezoek van Tom en Joe.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Die komen langs voor de primeur van hun eigen zomerhit.
1: Dat doen ze gelukkig niet alleen. Ze krijgen hulp van niemand minder dan Rolf Sanchez. Hier alvast een klein voorproefje.
4: Morgenochtend om 9 uur hoor je hem voor het eerst. De zomerhit van Tom en Joe en Rolf Sanchez. Mattie en Marieke.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
9: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand.

0: Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Exact 9 uur, Joost Diert, Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca.
5: Goedenavond. De drie huizen die in brand staan in Nieuwegein zijn deels ingestort. En dat betekent dat de bewoners voorlopig niet meer terug kunnen. De brandweer is druk bezig om het vuur te blussen. Dat ontstond vanmiddag in een tuin en greep daarna razendsnel om zich heen. De brand is inmiddels onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Het gaat slecht met de stadsbomen. Door de droogte laten ze nu al bladeren vallen en worden ze sneller aangetast door insecten. Over 50 jaar zullen 3/4 van alle stadsbomen daardoor zelfs verdwijnen. Je hoort een expert bij de NOS.
6: Het grondwater zit te diep en hij kan niet diep genoeg wortelen. Dus hij kan nu in deze droge periode niet bij dat water komen. Zeker een beuk bijvoorbeeld kan er niet tegen. En je ziet dat die bomen die in versneld tempo aftakelen.
5: Heb je in de tuin last van uitgedroogde bomen? Geef ze dan wat extra water en laat gevallen blaadjes op de grond liggen, want daarmee houdt de boom het water beter vast. In Italië blijft de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig dicht. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en zit hij vol met spleten. En daardoor is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. Wie de Mont Blanc nu toch wil beklimmen, moet tijdelijk een andere route nemen. Maar dat is geen probleem, want daar zijn er genoeg van.
7: WK 2026.
5: Rond deze tijd wordt er afgetrapt bij de tweede halve finale van het WK voetbal. Engeland staat tegenover Argentinië. En onze voetbalverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
8: Engeland-Argentinië is een heerlijke WK-klassieker. In 1998 won Argentinië naar rood voor Beckham, maar 4 jaar later nam Beckham wraak door Engeland naar winst te schieten. Het is altijd beladen en vanavond wordt het hopelijk weer een schitterende wedstrijd.
5: Ja, we gaan het zien. De winnaar van deze wedstrijd speelt de finale tegen Spanje en die is komende zondag. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en warm. Het koelt af tot de graad of 17. Morgen weer veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
4: Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. 1 kilometer, 7 minuten.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Q-Music.
1: Joost Winkels.
4: Nieuw muziek komt eraan. Komt van Marshmello, Another Drink. Doet me aan een ander liedje denken. Welkom precies hoor je zo. Eerst Alex Warren. Dit is Fever Dream. Q-Music.

L.A.M., Eva Simons en This Is Love by Q. 9:09. Ik wil je graag voorstellen aan een hele frisse wind in de muziekindustrie. Een hele nieuwe frisse wind. Namelijk Stella Lefty. Zegt je nog niet zo heel veel. Zij groeide op als dochter van Erik Lefkowski. Die heeft in zijn carrière een hoop geld verdiend, kan ik je vertellen. 5,3 miljard heeft hij bij elkaar gesprokkeld door allemaal verschillende bedrijven. Dus Stella kwam eigenlijk weinig tekort toen zij opgroeide. Maar ze vond het eigenlijk wel vervelend dat iedereen haar als nepo-baby zag. Je weet wel, dat zijn kinderen die dan echt met een gouden paplepel worden opgevoed thuis. Dus zij dacht, weet je wat, ik ga daarmee afrekenen. Ik ga gewoon mezelf ontwikkelen op een hele andere plek. En die andere plek werd dus Amsterdam. Zij woonde een tijdje in onze hoofdstad, studeerde hier, had een vriend, met de nadruk op had een vriend, want haar relatie liep op de klippen. En daar had ze zoveel liefdesverdriet van dat maar één ding hielp, en dat was liefdesliedjes pennen en zingen om zich wat beter te voelen. En dat deed ze dan afgelopen weekend weer op de plek waar zij heeft geleefd, namelijk in Amsterdam. Ze stond op de kleine zaal van Paradiso, daar op het affiche. En daar zong zij natuurlijk de hekkensluiter van de top 40, Stella Lefty, dit is Boston.

0: Maximum Summer.
1: Q Music.
2: What?

Macklemore, Ryan Lewis en Thrift Shop BQ. Heb je een favoriet restaurant? Heb je een favoriet restaurant? Een favoriete plek waar je heel vaak naartoe gaat, waarvan je eigenlijk altijd precies weet wat je krijgt? Ik heb bijvoorbeeld zo'n lunchtentje bij mij om de hoek. Een lunchtentje. Daar hebben ze de lekkerste bananencake ever. Bestel ik ook iedere keer als ik daar kom. Dus zij zien mij zitten en dan zeggen ze... Ah, hij zegt, ja, bananencake, kom maar weer door. Soms is het best wel lekker dat je gewoon precies komt op de plekken... Waar je altijd komt, dat je precies weet wat je krijgt, toch? Nou, ik wil je even meenemen naar een plek waar je precies weet wat je krijgt. Namelijk Marshmallow.

Marshmallow maakte een paar jaar geleden een track met Khaled en Nam. Dit deuntje ken je, de ritme ken je. Nou, dan was er nog bijvoorbeeld een ander liedje van Marshmallow. Dat leek daar ook wel een beetje op. Dat was Slow Motion met de Jonas Brothers. Wil ik vooral even inzoomen op het begin daarvan. Dat was dit. Nou, goed liedje vond ik dat. Zeker met de Jobos. Nou, pak die twee dan samen en dan kom je weer uit bij precies een nieuw liedje van Marshmallow. En dan weet je wederom wat je krijgt. Dit is een nieuwe Marshmallow. Dit is Another Drink by Q.

0: waanzinnige Zero's Classic, Miss Independent, Neo by Q.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Woensdagavond, misschien zit je net in de auto of zit je al uren in de auto en denk je, nou, die buik die begint nu echt te rommelen. Ik voel gewoon de hongerklop. En wat doe je dan precies? Nou, dan zou je naar de goudgele bogen kunnen rijden en denken, nou, weet je wat, ik ga zo meteen lekker met mijn auto door de McDrive. Mocht je nou herkennen in de profiel, heel even goed opletten. Je kan namelijk zo meteen jouw gehele McDonald's bestelling winnen als je een heel makkelijk quizje weet te winnen, namelijk de drive-thru quiz. Je moet de eerste zijn die 2 punten weet te scoren. Lukt dat, dan win je dus jouw bonnetje terug, wat heet gratis eten. Als je onderweg bent naar McDrive, dat mag ergens in Nederland zijn, laat het dan vooral even weten via de Q-Music app. Speel je zo meteen mee. Enige voorwaarde is wel, je moet in bezit zijn van een toeter. En als het goed is, heeft je auto die een. Dus als je onderweg bent naar McDrive met de auto en die heeft een toeter, nou, dan ben je meer dan van harte welkom. En ook Jelly Roll hoor je ze. I'm good.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof.

0: Lekker toch?
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik...
6: Winkels.
7: Hallo. Q-music. Hey, ben je onderweg naar McDrive? En meld je maar via de Q-music app. Dat is

0: I'm good, back you. Woensdagavond.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De drive-thru quiz.
0: En dan ga ik spelen de drive-thru quiz. Ga ik doen met Ilse. Ilse, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waar sta je op dit moment? Bij welke McDonald's?
3: In Kuik.
0: Wat ga je bestellen?
3: Nou ja, ik heb het net al besteld.
0: Oh, wat heb je besteld dan?
3: Ik had 3 mini empanadas en een dubbele cheeseburger.
0: Ja, die kun je ook gewoon bestellen bij de McDonald's natuurlijk, de mini empanadas. Een bescheiden
3: klopt,
0: bestelling.
3: Ja.
0: Dat voor jou zelf, denk ik dan?
3: Klopt.
0: Je gaat de drive-thru quiz spelen tegen Willemien. Willemien, goedenavond.
4: Hi, goedenavond.
0: Hi, waar sta je op dit moment?
4: Wij zijn onderweg naar huis, maar wij zijn lekker bij de McDonald's geweest in Nijkerk.
0: Ah, in Nijkerk. Willemien, wil je de telefoon van de luidspreker afhalen? Want anders kan ik je niet goed verstaan. Hé, hey, en wat heb je... Heb je aan je oor, lieverd, alsof je met een Rabo-reader zit te bellen?
4: Oh, zo beter?
0: Nee. Probeer nog eens iets.
4: Dan ga ik hem toch wel op de luidspreker doen. Zo beter?
0: Nee, dit is nou, doe maar weer niet op luidspreker dan. Kun je nog eens twee stappen terug, toen je net een keer zei zo beter? Want dat was wel iets beter, maar nog niet echt heel veel beter.
4: Ben ik zo beter te verstaan?
0: Ja, dit is veel beter. Niets meer aan veranderen.
4: Oké.
0: Okay. Willemien, wat is de bestelling?
4: Dat was onze bestelling. Wij hebben de crispy cheese, McNuggets 20, McRocket, crispy chicken teriyaki, McFlurry, patatjes en uiteraard een ijsje voor ons lief hondje.
0: Ja, jij stuurt namelijk een foto mee dat jouw, wat is het, een labrador, die is helemaal aan het smikkelen van een soft ijsje.
4: Ja, dat is echt zijn favoriet en hij weet dat de kipnuggets ook gedeeld worden straks. Dus die krijgt heerlijk lekker altijd als eerste een ijsje.
0: Nou, wat goed. Jongens, jullie gaan de drive-thru quiz spelen tegen elkaar. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, mag je op de klakson rammen. Ilse, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft?
3: Ja.
0: Ja, duidelijk. En Willemien, die van jou?
4: Je moet even toeteren.
0: Ja, ik zou wel vingers bij de knoppen doen, Willemien. Want ja, als je zo meteen moet zeggen, je moet even toeteren, dan wordt het, dan ben je wel aan de late kant, zou ik willen zeggen.
4: Ja, hij weet dat als ik op zijn toeter ram, dat het raak is.
0: Oké, komt hij aan. Vraag nummer 1, vingers bij de knoppen. Welke langverwachte film van Christopher Nolan komt komende nacht uit? Is dat A, Interstellar? Is dat B, The Invite? Of C, The Odyssey?
3: Oeh, ik weet het niet. Nee, geen idee.
0: Nou, dan zou ik zeggen, Ilse, druk op de toeter. Als jij het misschien wel weet.
3: Nee, ik weet het niet.
0: Oh, wie drukt Willemien daar alsnog op de toeter, of niet? Ja.
3: Ja.
0: Nou,
3: de
0: doe
3: Odyssey?
0: De Odyssey, zeg jij.
3: Ja.
0: Dat is een goed gokje, inderdaad. Ja, dat is 1 punt voor jou, Willemien.
3: Top.
0: Hey, vingers bij de knoppen. Ilse, als je de volgende fout hebt, of Willemien de volgende goed, dan is de game al voorbij. Dan zit het er al op.
3: Ja.
0: Komt ja, vraag nummer 2. In welke zombie gameserie speel je de personages Joel en Ellie? Is dat A, in The Last of Us? B, The Walking Dead? Of C, Zombieland? Oeh, dat was
4: The Last of Us.
0: The Last of Us, zeg jij. Antwoord A, Willemien.
3: Ja.
0: Willemien. Dat is hartstikke goed.
4: We hebben gewonnen.
0: Hé, hey, wat ongelooflijk goed. Gefeliciteerd. Je wint frietjes en McCrispy, teriyaki, chili chicken, McRocket, nuggets. En ook nog een ijsje voor Marley. De hond eet smakelijk.
4: Ja, dank jullie wel.
0: Nou, ik denk je zelf nog een beetje verbouwereerd bent over het feit dat je nu ineens gewonnen hebt, of niet?
4: Ja, vet man. Dank je wel, Marley. Je ijsje was lekker van Q-Music.
0: Willemien, dankjewel. Eet smakelijk. Tot later.
4: Hey, dankjewel.

your mind back you. Weet je dat altijd zo stom is? Dat je dan op een zondagochtend wakker wordt, je Instagram opent en dan pas erachter komt dat er die avond ervoor een concert was waar je heel graag bij had willen zijn, maar wat je eigenlijk compleet gemist hebt. Dan kun je ook afvragen hoe groot fan ben je dan van die desbetreffende artiest. Maar ik had dat echt met Luke Combs. Afgelopen zaterdag lag Nashville heel even in Amsterdam-Zuidoost. Hij speelde namelijk voor 55.000 man in de arena. En als ik die recensies moet geloven, dan was het zo'n waanzinnig goed concert. Een cowboyhoed was een toegangsbewijs. En iedereen werd stil bij Fast Car. Dit is Luke Combs bij Q. You get a

0: Taylor Swift bij Q-Music en Opa Light. Lars Boelen, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Temper City, ja, het gaat toch wel goed?
1: Nou ja, hij is telkens door. Maar ik moet zeggen, het is telkens hakjes over de sloot. Ik weet dat jij bent fan van het nummer.
0: Ja, ik vind het wel gewoon... Weet je, ik rijd dan onderweg naar huis en dan heb ik even mijn oortjes in. En dan zit ik zo op de fiets en dan gaat de zon een beetje... En dan zit ik er wel lekker in, snap je? Dat is een beetje mijn gevoel.
1: Ja, maar het is een beetje you hate it or you love it. En dus het is een beetje... Ja, het wordt spannend straks of die doorgaat.
0: Wij zitten inmiddels op ronde nummer 7.
1: Ja.
0: Wij naderen de kwartfinales van Repeat of the
1: Tour. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, spannend.
0: Het self-aware, zometeen mag je je mening daarover geven. En ook Maal Smit komt eraan. En Drive Safe voor je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Het is Big Sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: iWish. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Geniet jij

0: Minder van de zon, omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
14: Goedenavond. De organisatie van Festival Legends of Rock had haar verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens de hitte dit weekend, dat zegt de burgemeester van Arnhem. Meerdere bezoekers raakten onwel, maar er werd geen gratis drinkwater uitgedeeld. Festivalgangers moesten aan de bar bijna €6 per flesje betalen. Volgens de burgemeester was er juist afgesproken dat er voldoende drinkwater beschikbaar zou zijn. Ouders in Utrecht moeten er extra goed op letten dat hun kinderen geen snoep van straat oprapen. Daar waarschuwen de scholen voor. Rond speeltuinen zijn er namelijk zakjes gevonden die lijken op kindersnoep, maar waar eigenlijk drugs in zit. 2 kinderen zijn er al ziek door geworden. Met hen gaat het inmiddels weer goed. Een drama dan in Amerika. Daar heeft een jongetje van 4 zijn 2-jarige neefje doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een vakantie. De jongens zaten alleen in een auto waar ook een vuurwapen in lag. De kleuter heeft dat afgeschoten en raakte daarbij zijn neefje. Het kind werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het ongeluk niet overleefd. En niet alle vervoerders zijn het eens met de nieuwe regel van de NS. Die gaat treinreizigers verbieden om hun tas op een lege stoel te zetten, ook als het rustig is. Veel passagiers vinden dat een beetje overdreven, vertellen ze bij RTV Noord.
15: Als het druk is, dan snap ik het, maar als het uitgestorven is, dan...
16: Als je ziet dat er niemand anders de trein instapt, dan kan het denk ik geen kwaad. Maar verder is het wel fijn, hoe meer plek, hoe beter natuurlijk.
14: En dat vindt vervoerder Arriva ook. Zolang er voor iedereen genoeg zitplek is, mag je daar je tas gewoon op een lege stoel blijven neerzetten. En ook in de bussen van Q-Bus blijft die regel ongewijzigd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen weer veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
13: En En Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel flitsers. Je krijgt de 6 meest gemelde. Die staan langs de A6 Muidenberg-Lelystad 69.2. De A7 Drachten-Groningen 168.1. De A12 Maarn-Ede bij 83.1. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213.1. En de A58 Vlissingen-Goes. Daar staan ze bij 161.1. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
7: Lars Boelen.
13: Alle avondmensen verzamelen. Dan gaan we voor de woensdagavond. Zometeen mag je je mening geven over nieuwe muziek en repeat of niet. Cloud komt eraan. En eerst Miles Smith en Niall Horan. Nee, weet je wat ik doe? Ik draai eerst Cloud en dan Niall Horan en Miles Smith. Draai het gewoon even om.

0: Repeat. Repeat. Of niet.
1: 10 minuten over 10 geweest. De hoogste tijd voor een nieuwe ronde repeat of niet. We geven nummer 10 rondes de tijd om zichzelf te bewijzen. En het is nu tijd voor ronde nummer 7 voor Temper City. Dat zijn 3 gasten uit Israël. Die maken al jarenlang muziek voor andere artiesten. Maar nu gaan ze gewoon zelf even lekker achter de microfoon zitten. Op TikTok is het nummer al behoorlijk viraal gegaan. En de vraag is nu, wat vind jij ervan? Geef je mening over self-aware. Als je het nummer leuk vindt, dan stuur je een repeat. Vind je het niks, dat kan natuurlijk ook. Dan stuur je niet en dat doe je met een berichtje in de Q Music app. En als je bonuspunten wil, dan spreek je het in met een audioberichtje. No,

0: je. De vraag is, wat vind je ervan?
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: Mag hij door naar de volgende ronde of stranden ze hier in ronde nummer 7? Dat is de vraag. Van Harnold mag hij door. Die zegt een repeatje. Een niet voor Anja dan weer. Een repeatje voor Mandy. Het is een nietje voor Chrismo. Ja, ik merk aan alles dat dit echt een 50-50 is. Mensen vinden het of leuk of niet. Klinkt heerlijk, dus doe maar een repeatje. Dan weer een nietje voor Samantha. Eugenie die zegt een repeat. Repeat ook voor Lisa. Een nietje dan weer voor Guido. Ja, ze kan ook wel door blijven gaan. Oké, audioberichtjes.
3: Repeat. Superleuk nummer.
4: Nee, okay. Dat was het niet.
0: Nee.
4: Dit nummer beschadigt gewoon mijn speakers van de auto.
0: Okay.
4: Nee, voor mij geen repeat.
5: Hallo, Diana hier, onderweg naar de nachtdienst. Ik zeg een repeatje.
6: Dit is heel persoonlijk, maar gewoon niet mijn smaak. Een nietje voor mij.
3: Repeatje!
7: Ja, ik moet er nog wel even aan wennen, maar voor nu zeg ik nog wel een repeatje. Dus op zich wel een lekker nummertje.
8: Nee, sorry Lars, dit is niet mijn nummer. Nietje.
9: Nog steeds een repeat. Helemaal mijn tempo op dit moment. Nee, Gentje, ik vind het een heerlijk nummer.
0: Ja, en ook nu is het gewoon weer hakken over de sloot, hoor. Door naar ronde nummer 8. Morgenavond, 10 over 10, bij mij. Zometeen Cameron Whitcomb en eerst Swedish House Mafia.

lekker liedje, de nieuwe van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Hey, over iets meer dan een half uur dan spelen we Knok tegen de Klok. Dan maak je kans op een lekker geldbedrag. Ja, er ligt ook nog 2000 euro voor je klaar bij Douwe Bob. Ja, die is zijn gitaar kwijt. Althans, ja, kwijt. Die is gejat uit zijn auto. Dus mocht je die gitaar ergens vinden en ben je niet degene die hem gestolen heeft, dat is wel belangrijk, hè, dan heeft hij twee ruggen voor je. Je hoort hem nu. Met opgenomen gitaar en Mo. Dit is Nog Even Blijven bij Q.

0: Ik ben benieuwd wat voor werk je doet. Ik ga namelijk dat zo meteen proberen te raden. Ik ga dan 2 minuten lang vragen op je afvuren. En dan probeer ik te raden wat je beroep is. Dus kom maar door. Ik doe de Q-Music app even dicht. Ja, hij is nu dicht. Ja, kom maar door. Stuur je beroep deze kant op en doe het met een berichtje in de Q-Music app. En ook de Bauza komt eraan. Magnetic.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: anders doet. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Lars Boelen.
5: Nena.
4: You.

0: en Nena en Anyplace, Anywhere, Anytime. Ik ga proberen te achterhalen wat voor werk je doet. Dat doe ik door middel van zoveel mogelijk vragen te stellen binnen 2 minuten. En dat doe ik vanavond met Esther, 36 jaar uit Zwolle. Esther, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dat is ook het enige wat ik van je weet. Ik ga de tijd gelijk starten. Daar gaan we. Esther, doe jij fysiek werk?
1: Soms. Meestal niet.
0: Meestal niet, oké. Maar wel buiten? Veel buiten?
1: Nee.
0: Binnen? Het is binnenwerk?
1: Voornamelijk, ja.
0: Voornamelijk binnen, oké. Werk je alleen of in een team?
1: In een team, maar ik zit ook veel alleen. Ik maak het je niet makkelijk,
0: soms fysiek in een team alleen? Dit is oké. Nee. Even kijken, we gaan iets specifieker. Werk jij met mensen?
1: Ja.
0: Oké. Zit je dan, verzorg jij mensen?
1: Zou je kunnen zeggen, ja.
0: Ja, oké, verzorg je mensen. Maar kunnen we dan zeggen dat jij meer in de, zeg maar echt de zorg, dus de ziekenhuisbranche zit? Of zit je meer in de horecaverzorging?
1: Nee, wel in de ziekenhuisachtige zorg.
0: De ziekenhuisachtige, oké.
1: Die zorgsector.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Dus heb jij ook altijd zo'n wit pak aan tijdens je werk?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oké, dus jij werkt, maar je werkt wel met mensen?
1: Ik werk wel met mensen.
0: Maar sta je ook aan het bed? Werk je met zieke mensen?
1: Soms.
0: Oké. Okay.
1: Meestal, als ze bij mij komen, zijn ze niet per se ziek.
0: Nee, oké, okay, niet per se ziek.
1: Soms wel, soms niet.
0: Werk je met speciale apparatuur, Esther, of niet?
1: Zoals?
0: Nou, bijvoorbeeld de stethoscoop en zo.
1: Ja.
0: Oké, je hebt dus gewoon normale kleding aan, maar je werkt wel met een stethoscoop, werkt met mensen. Ja, maar ben je dan niet gewoon arts?
1: Een soort.
0: Een soort arts. Oké, ik zit echt in de goede richting. Oké, een arts van een bepaald gebied, zeg maar, in je lichaam. Of een bepaalde ziekte.
1: Ja, ik ben medisch specialist.
0: Medisch?
1: Dus je moet iets specifieker zijn dan arts.
0: Oké. Opereer jij mensen?
1: Kleine dingetjes wel soms. Grote dingen, dat laat ik aan de chirurg over.
0: Oké. Dan denk ik... Oh, maar ja, normaal gesproken wacht ik 1 liedje en dan gaan we... Maar ik denk dat ik het eigenlijk al weet. Maar goed, mag ik al een schot voor de boeg nemen, Esther? Want ik denk dat jij... Oké, je hoeft alleen maar te zeggen of het goed is of niet.
1: Maar ik weet niet precies hoe het programma werkt. Dus als je de luisteraars ook nog een kans wil geven... dan is het natuurlijk een beetje flauw als jij het nu raadt.
0: Ja, dat klopt. Ja, daar heb je wel gelijk. Ja, nu word je ook... Ja, je bent in ieder geval ook een goede radioregisseur.
1: Sorry.
0: Wat, Robin van de redactie, komt nu even met een...
2: Nou, ik heb helemaal een idee. Geef alles een gokje, maar dan zegt Esther nog niet of het goed is of niet.
0: Oké, ja, dat doe ik.
2: En dan
0: kunnen
2: mensen zich aansluiten bij jou.
0: Oh, dat is een goed idee. Oké, Esther, ik denk dat jij huisarts bent. Maar ik weet het niet zeker. Nog niks zeggen. Het antwoord over 3 minuten.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. Back your music. Hey, ik was bezig met Esther. Tenminste, dat klinkt heel gek. Esther?
1: Hi.
0: Hi. Ik heb je net onderworpen aan een vragenvuur van 2 minuten om te proberen te achterhalen wat voor werk. Je doet nog even een kleine resume. Je doet soms fysiek werk, meestal niet. Werkt niet buiten, je werkt in een team, maar ook veel alleen. Werkt met mensen, je verzorgt mensen. Je zit in de zorgsector, dus een beetje in de trant van het ziekenhuis. Draagt geen wit pak, soms met zieke mensen. Je werkt wel met bijzondere apparatuur, zoals bijvoorbeeld een stethoscoop. Je bent een soort arts, medisch specialist, opereert kleine dingen, maar laat grote dingen graag aan de chirurg over. Mijn gokje was huisarts. Ik kijk eventjes ondertussen in de Q-Music app wat er allemaal binnenkomt. Ja, er zijn mensen die ook een beetje in hetzelfde hoekje zitten. Noah denkt bijvoorbeeld, nee, geen huisarts, maar een doktersassistenten, plastische chirurgie, zegt Sherelle dan weer. Celine die gaat bij mij weer, denkt een goede gok, maar ze zat zelf op verloskundige. Jesse die denkt ook, ja, huisarts. En Sanne denkt dat dan weer niet. Ja, het is grappig. Ja, ik blijf bij huisarts. Esther, ben jij een huisarts?
1: Ja, ik ben huisarts.
0: Ja! Woe! Ja, ik moet je zeggen, ik doe dit spelletje al best wel lang, Esther, maar ik heb het niet zo vaak goed. Dus ik vind het ook heel leuk dat ik het nu goed heb geraden. Hey, maar je bent dus huisarts, wat goed. Hoe lang heb je daarvoor gestudeerd?
1: De studie voor arts is 6 jaar. Daar heb ik iets langer over gedaan.
0: Ja.
1: En dan vervolgens ga je nog een paar jaar eerst de werkervaring opdoen. En dan is de specialisatie ook nog weer 3 jaar.
0: Ja, dat is wel lang.
1: Met al ben ik net 1 jaar klaar.
0: Maar heb je daar zin?
1: Jazeker.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Is het wat je had verwacht?
1: Nee, het is niet per se wat ik had verwacht.
0: Oh. Wat is er dan anders?
1: Toen ik begon met geneeskunde heb ik heel erg geroepen. Ja, ik doe wel geneeskunde, maar ik word geen arts.
0: Nee, maar wat kan je dan worden?
1: Op een gegeven moment was het, ik word dan wel arts, maar ik word geen huisarts.
0: Ja, toch huisarts geworden.
1: En uiteindelijk toch, huisarts geworden.
0: Dat
1: heeft ook een beetje moeten groeien. Het was ook, denk ik, angst voor verantwoordelijkheid in eerste instantie. Ja, waardoor ik niet arts.
0: Dat snap ik.
1: Ja, en daar groei je dan een beetje in. En ik vind het mooie om mensen te kunnen vervolgen.
0: Ja, ik denk, je komt echt je komt in aanraking met heel veel soorten klachten waar mensen mee komen. De ene heeft een kalknagel, de ander heeft een serieuze hartfalen. Weet je, je hebt van alles, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ook psychische klachten.
1: Je weet ook nooit hoe je dag eruit ziet.
0: Nee, dus het is
1: en
0: ook
1: soms
0: wel leuk.
1: Dan haal je een patiënt op en dan staat er, komt voor dit en dat. Dan denk je, nou, dat wordt... wordt weer zo'n consult. En dan na 2 zinnen denk je, oh, dit gaat een hele andere kant op.
0: Ja, maar leuk. Dat lijkt me ook wel leuk.
1: Ja
0: het zou niks voor mij zijn. Ik kan niet tegen bloed. En ik vind mensenlichamen, dat denk ik ook, ja. Bij mijn vriendin kan ik het nog wel hebben, maar bij de rest denk ik van, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is ook niet altijd leuk, maar het is wel bijna altijd heel erg dankbaar werk.
0: Ja, dat geloof ik. Veel mensen met, ja, dat is nog even een vraag hoor. Mensen met gênante klachten die dan komen, bijvoorbeeld, SOA's en zo, dat heb je natuurlijk ook.
1: Hoewel dat vaak ook nog via de GGD gaat.
0: Oh ja.
1: En meestal, als mensen dat denken, dan kunnen ze zeg maar bellen en een uniumpotje ophalen. En dan hoeven ze niet per se direct langs mij te komen.
0: Nee, precies. Ja,
1: dus maar ik had inderdaad een keer over de klachten van een patiënt die kwam voor een beoordeelde plekje. Dus ik dacht, dat is een moedervlek, maar dat ging op een plekje elders.
0: Oh.
1: En dat was dus inderdaad in de categorie waar jij het net over had.
0: Ja, en dat dus, is dan toch, dan moet je toch eventjes de omgeving gaan bellen weer. Hey, nou nog 1 vraag, want ik vind het super interessant. Word je nou veel geappt ook door mensen in jouw omgeving? Met even een klein vraagje hoor, Esther. Maar ik heb dit en dit. Kan het kwaad, denk je? Of,
1: soms.
0: Ja, ik ben zelf nog gewoon hypochondisch aangelegd. Dus ik zou, mag ik jouw nummer opslaan?
1: Mag ik jou dan negeren?
0: Dat mag ook. Dat is dan bij deze afgesproken, Esther. Hey, werk ze morgen nog, hè?
1: Vannacht. Ik was nu op weg naar mijn werk.
0: Oh.

Mr. Props en Waves bij Q-Music. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Als je mee wil spelen, aanmelden kan over 2 minuten na Edge of Desire.

0: Live. X-Repeat of niet. Edge of Desire. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Rebecca. Rebecca, wat zit erin?
1: Nou, ik vertel je zo waarom je met een boekenbon misschien wel verdacht kan worden van witwassen. Nou,
0: en zometeen kans op misschien wel meer dan een boekenbon. Kans op een lekker geldbedrag. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Het werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Dat is ook hoe het werkt. Win je helemaal niks. Als je wil meespelen, meld jezelf aan. En dat doe je door nu. Dit is het moment. Dus ja, ik zie wel eens dat mensen dat veel eerder doen. Maar dit is het moment. Dit is het moment. Stuur nu het woord klok. Met een berichtje in de Q-Music app.
2: Kom naar Kruidvat voor de pestenkorting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De hete zomer, crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sparen.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpol.

0: Les is Doei Inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: K-Smit tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goed nieuws, goeie avond. Goed nieuws voor vakantiegangers die binnenkort naar Frankrijk vertrekken. Want het lijkt erop dat de Route du Soleil weer helemaal open gaat. Dat is de snelweg A6 bij Parijs. Die was dicht vanwege alle bosbranden daar. Maar het vuur is inmiddels onder controle en dus is het plan dat de snelweg vanaf morgenmiddag weer bereikbaar is. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en aan andere cadeaukaarten. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Want Brussel wil witwassen en fraude via digitale platforms tegengaan. En de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop gegooid wordt. En dus kan de boekenbon misschien ook verdwijnen. Niet gek opkijken dan als je steeds meer halfgemaaide bermen langs de weg ziet. Dat is geen slordigheid, maar een bewuste aanpak om insecten te beschermen. De Vlinderstichting die is daar blij mee, want als de hele berm gemaaid wordt, dan overleeft meer dan de helft van alle insecten dat niet. Met deze aanpak blijven er dus een stuk meer leven. En de eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis was de sfeer goed. Er zijn geen incidenten geweest. Er zaten vandaag ongeveer 40 asielzoekers te wachten. Zij krijgen water en een maaltijd. Maar hulpverleners benadrukken dat er nog altijd een menswaardige oplossing moet komen.
6: Ja, ik zit ondertussen, sorry, ik zit even met de schuinoog eventjes richting...
7: Ja, ik ook.
6: De stand te kijken bij
7: het WK.
6: Ja, het WK, Engeland, Argentinië. En ik hoop zo dat die Argentijnen niet zouden winnen. Ik gun het ze gewoon niet. Ik voel nog steeds de pijn van 4 jaar geleden. Maar
7: er is 9 minuten blessuretijd, we zitten inmiddels op 11.
6: Ja, maar hoe kan dat? Zijn ze gaan liggen of zo? Waarom duurt het allemaal zo lang? Fluit maar gewoon af. In principe, Argentinië staat nu voor.
7: Ja.
6: Als dat zo blijft, zijn zij dus de...
7: Als dat zo blijft, dan zijn zij inderdaad de tweede finalist van het WK voetbal. Maar ja, het was wel lang spannend. Hè? Engeland kwam pas in de 54ste minuut op kop. Daarna kwam Argentinië alsnog terug. En de tweede goal viel in de blessuretijd.
6: Volgens mij is hij nu klaar,
7: inderdaad. Argentinië dus, de tweede finalist. Het weer dan nog van Weerplaza. Dan moet ik wel even naartoe. Ja, vannacht dan blijft het droog en warm. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen weer veel zon. Het wordt 23 tot 31 graden.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is rustig op de weg. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. A7 Drachten-Groningen 168.1. A12 Maarn-Ede 83.1. A28 Amersfoort-Zwolle 59.8. En de A58 Vlissingen-Goes bij 161.8.
8: Lars Boelen.
6: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je mee wil spelen, meld je nog even snel aan. Stuur nu het woord klok in de Q-app.

0: Kijk, als ik tegen jou zeg, je moet één ding kiezen wat je nu moet kopen. Wat zou je dan kopen?
1: Een nieuw padelracket zou ik graag hebben.
0: Oh? Doe je aan padellen?
1: Ja, beetje.
0: Oh, ik was,
1: beetje,
0: ja, ik was
1: beetje padellen en beetje tennissen.
0: Oh ja. Ja, nou, ik heb dus een paar keer gepadeld. Niet met een eigen racket trouwens, maar gewoon met een leenracket. Maar ik vind dat dus een heel leuk spel.
1: Ja, is het ook. Ik vind het heel gezellig ook gewoon. Ja, leuk.
0: Nou, het is ook rennen hoor. Als je het zeg maar, als je het goed doet, dan moet je er echt flink achter die bal aan.
1: Ik ben het helemaal mee eens, maar dat vind ik wel net een uitdaging inderdaad.
0: Ja, leuk is dat. Ja, ik, de enige waar ik wel een beetje tegenaan loop, Lucette, ik weet niet of je dat ook hebt, ik weet niet waar jij padelt, maar ik vind het nogal duur. Ik vind zo'n baan huren, wat kost dat? €35 of zo? Als je dan één keer per week doet?
1: Ja, maar wij zijn lid bij de vereniging en we hebben 9 padelbanen.
0: En mag je dan onbeperkt komen? Of hoe gaat dat dan?
1: Mag je onbeperkt komen, maar je moet wel een baan afhangen. En dat is wel een uitdaging. Want iedereen wil natuurlijk in de spitstijden willen ze zelf allemaal padellen.
0: Oh, maar dat is wel lekker dat je een abonnementje hebt dat je onbeperkt... Daar ga ik ook eens even naar op zoek. Ja, ik woon in... Waar woon jij, Lucette?
1: In Valkenswaard.
0: Nee, ja, oké.
1: Bij Eindhoven.
0: Ja, bij Eindhoven. Ja, nee, bij de campervan is dat, hè? Ja, dat weet
1: ik. Heel goed.
0: Ja, daar heb ik hier met een voetbalteam een heel zo'n centerparkshuisje helemaal verbouwd. Nou goed, Lucette, we gaan lekker spelen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen, Lucette. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Dat moet ik er even bij zeggen. Dat is ook hoe het werkt. Dan win je niks.
1: Ja, helemaal. Snap ik, begrijp ik.
0: Hey, wat kost zo'n nieuw racket nog?
1: Heb je allerlei prijsklassen.
0: Maar die van jou, dat je denkt van nou, dat is een goeie?
1: €150.
0: Oh, duur racketje. Maar goed. We gaan er gewoon lekker voor spelen. Lucette, ik wens jou heel veel succes. Daar ga je.
1: Dankjewel.
3: €8. €16. €24. €32.

0: 40 euro.
1: Stop.
2: Toch bijna die 150 voor dat racket, Lucette.
1: Precies.
2: 145 euro. Wat een lekker bedrag, zeg. Dat heb je even lekker snel verdiend zo op de woensdagavond.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Of je misschien een hele baan had kunnen kopen. Je weet het natuurlijk nooit.
0: 197 euro.
2: 197.
0: 262 euro.
2: Zo.
1: Oh jee.
2: Ja.
0: 307 euro.
2: Oh, het gaat in één keer heel snel. 307.
0: 381 euro.
2: Zo.
1: Dat twee rackets.
2: Ja, dat is... Ja, en een buisje ballen erbij ook nog. Nou ja, goed.
1: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik kan een mooie racket kopen.
2: Ah, zo is dit ook. 381 euro zat er in de klok. 145 euro gaan we naar je overmaken. Lucette, ik wens jou een fijne avond en veel succes met padellen.
1: Ja, dankjewel.
2: Mazzel.
1: Fijne avond, dag.
2: Morgenavond bij Joost en bij mij nieuwe rondes. Knok tegen de klok. Yeah, yeah. En maak je kans op een extra zakcentje.

0: Waar ben jij allergisch voor?
1: Ik zit even mezelf even een beetje na te denken. Ik ben vooral allergisch voor Argentinië. Die in de finale staat op het WK voetbal. Verschrikkelijk, hè? Die hebben net gewonnen van Engeland. Ik ben ook allergisch voor mensen die 50 rijden op een 80 weg. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Waarom zou je dat doen? Oh ja, nog eentje. Ik ben allergisch voor Strava-samenvattingen op Instagram. Dat hoef ik ook niet te zien. Lost Frequencies, die is ook allergisch. Voor pinda's. Ja, hij is allergisch voor pinda's. Nou, het is wel een grappig verhaal. Nou, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Het is een beetje een zielig verhaal. Maar het is een keer dat hij moest optreden op Tomorrowland. En voordat hij opging, had hij een lekker saladetje gegeten. Maar het bleek dus dat er pinda's zaten in die salade. En toen zat hij helemaal lekker met een dichte keel en een EpiPen was hij aan het optreden. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Lost Frequencies, je hoort hem nu. Zijn allernieuwste.

0: In ieder geval Lost Frequencies. Dat einde, dat, hoorde je dat? Dat is Music Sounds Better With You van Stardust. Nou goed. Hey, gisteren hebben wij een rondje iPhone of Android gedaan. Als je het gemist hebt. Ik heb namelijk een speciale gave. Ik kan namelijk bij iedereen, niemand uitgezonderd, achterhalen aan de hand van 3 vragen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is.
1: iPhone of Android?
0: Ja, want dat zijn gewoon 2 verschillende werelden. Ik dacht, ja, er kwamen heel veel berichtjes binnen van mensen die zeiden, ja, maar bij mij raad je toch nooit, bij mij lukt het niet. Nou, oké. Weet je wat, we doen gewoon nog een rondje. Kan mij het allemaal verrotten. Doe het gewoon nog een keer. Dan zal ik bewijzen dat ik het wel bij iedereen kan. Dus kom maar door. Als je denkt, probeer het maar eens bij mij. Stuur dan nu het woord telefoon. Het woord telefoon. Dan ga ik proberen aan de hand van 3 vragen erachter te komen of jij een iPhone of een Android gebruikt bent. Dus niet iPhone of Android sturen, want dan weet ik het al. Nee, we gaan het gewoon even serieus echt spelen. Dus kom maar door. Het woord telefoon met een berichtje in de Q-app. En ook deze komt eraan. Nee, niet die.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
7: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: K-Smit Tuinmeubelen ruimt op. Met 60% korting op sale en 10% kassenkorting op de hele collectie. Kom langs of ga naar k-smit.nl.
5: Lars Boelen.
6: 21 Pilots. Hoor je zo meteen Stressed Out, er is Just a

0: 21 Pilots en Stressed Out. Ik heb een speciale gave. Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn 2 totaal verschillende werelden.
1: iPhone of Android?
0: En we gaan de proef weer op de som nemen. Ik begin bij Sascha. Sascha, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, jij denkt, probeer het maar eens een keertje bij mij dan.
2: Ja, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, oké. Sascha, nou, jij bent proefkonijn. Ik wil even 1 ding met je afspreken. Wil je alsjeblieft eerlijk tegen me zijn? Dus gewoon eerlijk antwoord geven op de vragen.
2: Ja hoor.
0: Want alleen dan werkt het. Want als jij gaat lopen liegen, dan weet ik het natuurlijk niet. Ja, snap je?
2: Nee, dat snap ik.
0: Oké, komt-ie. Vraag nummer 1. Heb jij liever pure melk of witte chocolade?
2: Witte.
0: Oké, witte. Sascha, draag jij een horloge?
2: Ja.
0: Oké, horloge. Dan ben ik alleen nog even benieuwd. Heb jij een lounge set in de tuin?
2: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk... Ik moet ook eerlijk zeggen, jij zegt ja, maar dat is geen verrassing voor mij. Want Sascha, ja... Jij bent, dat kan niet anders, jij bent een Android-gebruiker.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, super, dankjewel. Deborah!
3: Hoi, met Deborah.
0: Hallo, Deborah, ook voor jou 3 vragen. Ook weer eerlijk tegen me zijn, hè?
3: Ja,
0: oké, gaan we. Vraag nummer 1, ben je vegetarisch?
3: Nee,
0: niet vegetarisch. Schrijf het even op, hoor. Kan jij skiën, Deborah, of niet?
3: Nee.
0: Ja, dan, ja... Ja, ik moet, voor de forum stel ik dan die laatste vraag. Heb jij een piercing?
3: Ja.
0: Ja, dan ben jij... Jij bent ook een Android-gebruiker.
3: Dat klopt helemaal.
0: Het enige wat ik niet weet, maar dat ga jij me... Waar heb je de piercing zitten?
3: Ik heb een tongpiercing, maar ik heb ook andere piercings. Ik heb heel mijn oor vol zitten.
0: Ja.
3: Dus zijn er verschillende...
0: Geweldig. Dan ga ik nog eventjes naar Suus.
4: Hallo.
0: Suus, je bent de laatste.
4: Oké, spannend.
0: Spannend, hè? Ja. Gaan we. Eerlijk zijn, hè?
4: Ja, joh.
0: Oké, komt-ie. Welke saus eet je bij je patat / friet?
4: Mayonaise.
0: Gewoon lekker mayootje. Ja. Oké. Ga jij op de fiets naar je werk, of niet?
4: Ja, soms. Liever met de auto.
0: Oké, liever met de auto. Je zit nu ook in de auto, ik hoor het, of niet?
4: Ja.
0: Oké, liever met de auto. Dan laatste vraag, beste Suus. Als je moet kiezen, liever kamperen of hotel?
4: Hotel.
0: Ja, dan ben jij een iPhone-gebruiker.
4: Ja, klopt.
0: Geweldig. Ja, het blijft toch echt een talent, hè? Ik kan er niks anders van maken. Normaal. Niet normaal.
5: De Q-Music. Alarmschijf. Q Music, Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

0: Se salavi, baby.
1: Wat een beuker dit. Ik blijf hier zo enthousiast over. De alarmschijf van deze week. Je hoort hem deze week dus extra vaker. Daar ben ik heel erg blij mee. De zomerhit van dit jaar, als het mij vraagt. Nieuw van Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William. En My Oh My. Adele komt eraan. En eerst Sambar.

0: Becky, Sorry Papi. Van Topic en Becky G. En over de zomer gesproken, de top 500 van de zomer, die gaat morgen verder. Sterker nog, morgen is de grote finale. Vanaf 9 uur 's ochtends hoor je de allerbeste dan iets voor 7 uur, de nummer 1. Nou dacht ik, zometeen beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Laten we dat dan eventjes doen met de top 3 van vorig jaar. Althans, ja, niet de hele top 3, maar één van de drie liedjes uit de top 3. Jij mag zeggen welke ik zo mag tegen draaien. Wordt het de nummer
1: 3.
0: Despacito. Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee. Of de nummer
1: 2.
0: Wild Styles, Niels Geuzenbroek, Year of Summer. Tot vorig jaar dus op 2 in de top 500 van de zomer. Of gaan we voor de nummer
1: 1.
0: Underdog Project, Sunclap en Summer Jam 2003. Stem op je favoriet. Dat kan nu in de poll in de Q Music App. Open de Q Music App en daar kun je dus stemmen op een van de drie. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.

0: fix what you didn't pay. Zometeen beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. En dat doen we met een liedje dus uit het foute uur. En dat is deze geworden, de nummer 2 uit de top 500 van de zomer van vorig jaar. Even lekker beuken. Niels Geuzenbroek, Wild Styles, Year of Summer, hoor je zo.
1: Altijd bezig. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: sparen.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
7: Sloopmelk.
5: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties. Even

0: Lekker toch? Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij Ara graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het

0: Fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
3: Goedenacht. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd 2-1. Zondag is de finale van het WK, de Argentijnen nemen het dan op tegen Spanje. In Amsterdam-Oost is een grote politiemacht op de been vanwege een mogelijke ontvoering. Er ging een wilde politieachtervolging aan vooraf. Toen de bestuurder zich vastreed op de trambaan werden er 3 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een schip aangevallen dat onder de vlag van Curaçao voer. Het was op weg naar een haven in Iran. Het schip zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Amerika heeft het schip uitgeschakeld door raketten op de schoorsteen te schieten. Er is niks bekend over eventuele slachtoffers. En de eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging, een korte vertraging op. De A325 Arnhem richting Kleve in Duitsland tussen de A325 afrit Lent-West. En Arnhem, je vertraging daar 5 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de 3 meest gemelde. Staan langs de A12 Maarn richting Ede 83.1. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.8. En de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.8. Dat waren de mobiele flitsers. Nu krijg je ook nog een vaste flitspaal.
4: Ja.
2: Van de Romy van de redactie.
4: Die moeten we ook zeker niet vergeten. En de vaste flitspaal van vandaag komt van Jens. Het staat op de N44 tussen Wassenaar en Den Haag bij hectometerpaal 23.6. Aan beide kanten en pas op 70 km per uur.
2: En als je ook een vaste flitser wil melden, dat je denkt, ja, die wordt vaak vergeten, maar het is goed om die nog eens een keer even onder de aandacht te brengen. Gooi me even deze kant op met een berichtje in de Q-app.
5: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start.
6: Lars Boelen.
2: Lekker hoor, het is donderdag. Donderdag 16 juli 2026. Beginnen we lekker fout met Wild Styles en Niels Geuzenbroek. Year of Summer.

foute start van deze donderdag 16 juli 2026. Niels Geuzenbroek, Wild Styles en Year of Summer stond vorig jaar op 2 in de top 500 van de zomer. Waar die dit jaar staat, dat hoor je vanaf morgenochtend 9 uur. De ontknoping van de top 500 van de zomer. Sia komt eraan. Ik denk misschien wel haar beste nummer ooit gemaakt. Never Give Up. En eerst Bebe Rexha.

0: Een berichtje in de Q-app van Cheryl. Dat bij haar op de camping Q-Music niet aanstaat in het sanitair gebouw, maar een andere zender. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb gisteren even met de camping gebeld, met manager Giel. En Giel die had beloofd om vandaag van zender te wisselen. Maar ja, zoals een bekend camping-eigenaar ooit zei, vertrouwen is goed, controleren is beter. We gaan Cheryl even bellen. Kijken of het ook echt is gebeurd.
1: Hey, hallo, met Cheryl.
0: Hey, Cheryl, met Lars.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, sorry dat je zo laat nog bellen, hoor. Maar ja, we hadden natuurlijk even afgesproken. We wilden het even checken.
1: Ja.
0: Heb je het al gecheckt, of niet?
1: Ja, ik kom net uit het gebouw.
0: En?
1: En er staat Q Music aan.
0: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Camping, het Rezenwold in Hardenberg heeft sinds vandaag Q Music in het sanitair gebouw. Het is toch waanzinnig?
1: Nou, top, hè, dat het gelukt is.
0: Ja, je valt half weg. Ik denk dat ze zeg maar Q Music aan hebben gezet en de mobiele zendmast uit. Maar, Nee, Cheryl, geweldig. Maar dat is dus een extra reden om volgend jaar weer te boeken, denk ik.
1: Nou, eigenlijk wel, ja.
0: En is het lekker de tanden poetsen?
1: Heb ik net gedaan.
0: Heerlijk. Met welk nummer was dat?
1: Nou, de laatste. Ik kom net uit het gebouw.
0: Sia.
1: Dat denk ik.
0: Ja, denk het ook. Never give up. Ja. Nou, heerlijk zeg. Heerlijk. Lekker je tanden gepoetst. En nu lekker het vouwwagentje in. Lekker slapen.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, slaap lekker, Cheryl.
1: Thanks.
0: Fijne vakantie nog.
1: Dag.

0: Naughty Boy en Sam Smith en La La La bij Q Music. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Wij draaien zo meteen Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Klopt.
2: En dan nu een ongepland experiment.
0: Even een gek idee, maar 20 Seconds, ik moest gelijk denken aan 30 Seconds. Maar laten we dan, kunnen we niet even 30 Seconds doen, maar dan in 20 Seconds. Dus dat het eigenlijk nog een graadje moeilijker is. Vind je dat een leuk idee?
1: Ik vind het niet moeilijk genoeg.
0: Nee, maar dat is toch leuk?
1: Ja, zeker.
0: Maar ben je er goed in trouwens of niet?
1: Ja.
0: Oh, je kan wel goed dingen omschrijven.
1: Jawel.
0: Okay.
1: Ik ben gewoon wel een spelletjespersoon. Jij?
0: Ja, ik ben er goed in, ja.
1: Oh.
0: Jij bent er ook heel goed in, ja. Ja, ik kan heel goed dingen omschrijven. Hey, weet je, wacht.
1: Ik heb hier de doos liggen.
0: Mag jij ondertussen de doos? Dan ga ik eventjes vragen, als je nu zit te luisteren. Misschien zit je in de auto of onderweg naar je werk of terug naar huis toe. Of misschien ben je bij Pitbull geweest, concert in de Gelderdam was vanavond, geloof ik. Dan zou ik zeggen, pak even je telefoon en bel nu 09099596. En gewoon even de eerste die belt, daar spelen we dan 20 seconds mee.
1: Kan dat nou, dat die doos hier in de studio ligt, is wel toevallig. Maar goed, oké, ik heb alle kaarten.
0: Ja, volgens mij Tom en Bram in het weekend, die spelen altijd 30 seconds.
1: Ja, het wordt ook vroeger wel eens gedaan.
0: Ja, is wel leuk. Dus kom maar door. 09099596. Nou, dan maar even wachten tot iemand belt. En dan diegene mag dan spelen met of met jou of met mij.
1: Ja, je krijgt eerst, als je belt, krijg je eerst zo'n soort keuzemenu.
0: Keuzemenu?
1: Nou ja, dan hoor je van welkom bij Q Music.
0: Oh ja. Nee, dan wacht
1: toch. Je wordt doorverbonden. Kijk, want daar zullen we de eerste beller hebben.
0: Dat is de bellen, ja.
1: Kijk.
0: Hallo, Q Music, goeienacht met Lars en Roby.
3: Hallo.
0: Wie zijn dit?
3: Met Carmen en Debbie.
0: Kan even één iemand de telefoon aan zijn of haar oor nemen? Want we zijn heel slecht te verstaan. Ik hoor een hele ruisende carkit.
3: Hallo?
0: Ja, veel beter. Hé, wat top jongens. Of meiden.
3: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond.
3: Hoi.
0: Hey, jullie willen meedoen aan een rondje 20 seconds. Ja, dat hebben we net bedacht dat we dat gingen doen.
3: Ja, wij doen mee aan een rondje 20 seconds. Okay. Ja, dan gaat de tijd wat sneller in de auto.
0: Ja, waar komen jullie vandaan dan?
3: Limburg.
0: Maar waarom zit je in de auto nu? Dat is eigenlijk de vraag.
3: Waarom in de auto zitten? Ja, jullie zeiden, als je naar het concert van Pitbull bent geweest, dan bel nu naar de lijn. Dus
0: ja, dat was de vraag. Ik was gewoon benieuwd, waarom zit je nu in de auto, maar jullie zijn bij het concert van Pitbull geweest?
3: Ja, juist. We zitten niet voor de lol nu nog in de auto.
0: Nou, er zijn ook mensen die voor de lol dit thuis. Maar goed, maakt het even niet uit. Oké, wie heb ik nu in de lijn? Hoe heet jij?
3: Ik ben Dimfy.
0: Dimfy. Oké, dan gaan we het met jou spelen, Dimfy. 20 seconds. Prima. Het werkt als, weet je hoe het werkt? 30 seconds, maar dan in 20 seconden eigenlijk.
3: Dus hetzelfde als 30 seconds, alleen dan in 20 seconds.
0: Ja, dus eigenlijk sterker nog iets. Ja, omdat wij 20 seconds van Ruben Hillen zo gaan draaien. Maar goed. Wil je het met Romy spelen of met mij?
3: Ja, ik heb jou aan de telefoon, dus dan doe ik het met jou. Je moet je wel je best doen.
1: Ik ben daar ook hoor, maar...
0: Ja,
3: excuus, maar nee,
1: maakt niet uit.
0: Zeg maar wat je wil. Maakt me niet uit. Ik wil het ook doen, hoor.
3: Ja, kom maar met jou dan.
0: Oké. Nou,
1: en wil je dan het gele of het blauwe kantje van de kaart?
0: Wat is het verschil? Makkelijk wil ik gewoon.
1: Nee, dat is niet makkelijk. Dan moet je gewoon geel of blauw. Ja, misschien heb je voorgevoel.
0: Nou, kies maar
3: ik
0: gewoon.
3: Ik wil de blauwe kaart.
0: Blauw.
3: Blauw, ja.
1: Oké, daar ga je.
0: Oh, oké. 20 seconden gaan nu in, Dimfy. Komt-ie. Dit is een rivier in Engeland. Loopt door Londen heen.
3: Een rivier in Engeland loopt door Londen.
0: Gaan we door naar de volgende. Dit is een man die aan een liaan hangt. Is een liedje over gemaakt in het foute uur. Ja, en? Tarzan?
3: Jane.
0: Ja, is goed. Even kijken. Oh, 20 seconden eigenlijk kort. Dit is een merk van pizza's.
3: Domino's, New York Pizza.
0: Nee, Dr. Oetke, wat is 20 seconden eigenlijk kort? Ja, het was nu al voorbij.
1: Je had er maar één.
0: Ja, want er maar één. Erg.
3: Maar ik wil nou een keer nog met Romy. Misschien gaat
0: dat dan beter. Oké, nou goed, doe maar met Romy. Pak maar even een kaartje. Ja, kan ons verschillen.
1: Oké, weer de blauwe kant.
0: Ja.
3: Nee, wij pakken geel.
0: Oh, geel nu.
1: Wij pakken nu geel.
0: Nou, de tijd gaat nu in.
1: Oké, je hebt zo dat programma waar die twee mensen naakt zijn. En dan heb je Eva en...
3: Adam.
1: Ja, van die chocolaatjes in kleurtjes die je in je mond kan stoppen met... Of nootjes. Nee, in zo'n gele zak.
3: M&M.
1: Ja, heel goed. Oké, dan... dit is heel erg populair op telefoon om te scrollen en dan heel veel filmpjes.
3: TikTok.
1: Ja, maar dan van die snoepjes die je vroeger had, die witte kleintjes.
0: Ja, te laat. Ja, het is 20 seconden. Het is echt moeilijk.
3: Wat?
1: Weet je
0: ja,
1: ze?
0: TikTok bedoelde
3: ze. TikTok.
1: Ja,
0: TikTok.
1: Wat leuk. We hebben wel gewonnen.
0: Ja.
3: Ja. Yes.
1: Woo!
0: Hey, hoe was Pitbull?
3: Ja, Pitbull was goed. Was gezellig. Was wel heel warm daar.
0: Ja, maar goed. Had je ook zo'n badmuts op?
3: Ja, zeker. Zo'n badmuts. Een bald cap bedoel jij?
0: Oh, sorry. Sorry. Ik wist dat je boos werd. Hey, zal ik Pitbull zo... Zal ik die zo even draaien of niet?
1: Ja, leuk.
0: Is het leuk om Pitbull zo even doen?
3: Ja, draai maar een liedje van Pitbull.
0: Nou, ga ik dat zo meteen doen, maar eerst 20 seconds. Dat is de hele reden dat we dit spel spelen.
1: Ja, precies.
0: Ruben Hille. Oké, jongens, fijne dag. Rij voorzichtig.
3: Joe, doei.

0: Ultra en Talk to You. Ondertussen loopt de Q-app vol met allemaal mensen die het Gelredome uitstromen. Onder andere Kirsten, die is vanavond bij Pitbull geweest. Allemaal mensen die met een... Ja, ik zei net badmuts, maar dat zijn dus baldcaps. Sorry voor die mensen. Ja, nee, sorry. Maar mensen worden heel erg boos als ik zeg badmuts en baldcaps. Allemaal bij Pitbull geweest. Ja, toen zei ik, zal ik dan ook gewoon even een liedje van Pitbull draaien. Dus ik ga die belofte gelijk inlossen. Pitbull, samen met John Ryan. Dit is Fireball. Bij Q-Music.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: YouTube. And with or without you. Dan gaan we even terug naar de ochtendshow. Ja, de ochtendshow die doen altijd een leuk spel. Vier op een rij. Je krijgt dan vier verschillende willekeurige woorden. Waar jij dan je eerste associatie bij moet geven. Is die associatie hetzelfde als die van Mattie, Marieke of Annemarie? Dan win je 2500 euro. Deze week speelde Marlou mee. En een van de woorden waar een associatie bij gegeven moest worden was mayonaise. Maar Mattie versprak zich en gaf per ongeluk al het woord weg. Nou, dat ging zo. Luister.
1: Marieke, het eerste woord is hier.
2: Daar.
1: Trekken.
2: Duwen.
1: Curry.
0: Ja.
1: Oh, shit.
2: Oh, we zijn echt toe aan vakantie. Ik maakte laatst ook deze fout.
1: Wat ik besloten heb, omdat het ook al bijna vakantie is en het mijn fout is, je krijgt dit woord van mij cadeau.
2: Wow!
1: Ja.
3: Nou.
1: Ja. Dus je hebt er nog eentje nodig. Dan spelen we vandaag okay. Eenmalig drie op een rij. Okay. Die moet natuurlijk wel goed zijn, maar dan krijg jij gewoon 2500 euro.
0: Daar gaan we.
1: Hebben we er nog één nodig? Marieke, wat zeg jij bij apotheek?
2: Medicijnen.
3: Oh, ik ben zo blij.
1: Gefeliciteerd, jij krijgt 2500 euro. En fantastisch, je bent de enige kandidaat ooit die drie op een rij heeft gespeeld.
3: Kom maar in.
0: Ja, dat was dus de enige editie van Vier op een Rij dat naar drie op een rij is gegaan. Morgenochtend weer gewoon vier op een rij bij Mattie en Marieke. Trouwens, goed om te weten, Mattie en Marieke gaan op vakantie. Maar die komen ook gewoon samen weer terug. Ja, ik weet het, Mattie en Marieke gaat stoppen, maar ze komen na de zomer komen ze weer terug. Nog eventjes voor drie weken. Dus vanaf 17 augustus hoor je nog steeds Mattie en Marieke.

0: Maar hoe oud vind jij mij eruit zien? Mag je eerlijk in zijn?
1: Oh, maar ik weet eigenlijk niet hoe oud je echt gewoon bent.
0: Dat weet je toch wel?
1: Hoezo?
0: Ik ben heel erg ongeïnteresseerd. Dat je niet weet hoe oud ik ben.
1: Nee, jij bent 31 volgens mij. Niet?
0: Nee, ik ben 30.
1: Oh, nou, dat scheelt 1 jaar.
0: Nou ja, ik ben ook bijna 31 over 2 weken, maar goed. Ja, maar toch doet dat pijn.
1: Nou, wat is een onzin.
0: Ja, dat vind ik
1: 2 weken
0: lekker.
1: Verschil.
0: Nee,
1: nou,
0: maar...
1: Nee, ik zou je eind 20, ik denk 28 of 27.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, ik vind
0: maar
1: ook niet zo oud.
0: Ik ben benieuwd, want ik voel me... Of nee, ik ben 30, maar ik voel me... Nou, 25.
1: 12.
0: Nee, ik zie eruit als 12, dus iets anders.
1: Ja.
0: Lengte van een 12-jarige. Maar hoe oud ben jij?
1: 38.
0: En hoe oud voel jij je?
1: 23.
0: 23, ja?
1: Ja, denk het wel. 25. Nou, 25.
0: Laat ja, ook zoiets.
1: Ja.
0: Ah, ik ben toch even benieuwd, hoe oud, als je luistert, hoe oud ben je?
1: Voel me ze... Ja, maar echt...
0: En hoe oud voel je je?
1: Weet je wat grappig is? Ik heb hier over nagedacht. Vroeger ook, zeg maar, toen ik 20 was. Ik weet nog precies het moment. Ik zat op de fiets. Ik was onderweg naar mijn voetbaltraining. En toen dacht ik, ik ben straks over 20 jaar ben ik 35. En hoe zou dat dan voelen? Zeg maar. Nee, toen dacht ik, ik ga nu dit moment opslaan.
0: Nee.
1: Hoe ik me nu voel.
0: Nee.
1: Nou, en ik zweer het je, ik kan dus ook heel makkelijk teruggaan naar dat moment op die fiets, naar de voetbalclub. En zo voel ik me nog steeds. Ik voel weinig verschil daartussen. Dus daarom kan ik wel zeggen, ik voel me best wel jong. Maar helaas, de tijd begint me langzaam in te halen. Ja,
0: ze zeggen ook vaak, hoe ouder je wordt, hoe wijzer je wordt.
1: Ja,
0: dat heb ik bij jou nog niet gemerkt.
1: Waarom wist ik dat je dat ging zeggen? Wil je nog ergens naartoe of was dit het?
0: Nee, ik wil gewoon even weten als je luistert. Hoe oud ben je en hoe oud voel je je?
1: Oh, goeie vraag.
0: Ja, vind ik echt even leuk om te weten.
1: Oké, goeie vraag. Dus laat maar even weten je leeftijd plus de leeftijd dat je je voelt. Met een berichtje in de Q Music app.

0: Q-music-nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85e minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Moet je wel even oppassen voor de flitsers. Die staan op de A12 Maarn richting Ede bij 83.1 en de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.8. Music. Judith Eik. Ik ben even benieuwd, hoe oud ben je? En dan gelijk de vraag, maar hoe oud voel je je eigenlijk? Ben ik even benieuwd naar. Dit is Teddy Swims, Mr. Know It All.

David Guetta bij Q Music samen met Ava Max en Forever Young. Ja, ik was even benieuwd, Forever Young, hoe oud voel jij je eigenlijk? Ja, ik ben dus 30, bijna 31. Maar ik voel me dus nog echt 25. Nou, even kijken wat er al binnenkomt in de Q-app. Edme zegt, ik ben 33 en ik voel me 28. Kijk, inderdaad, ja. Vincent, ik ben 43 en ik voel me 30. Ook jonger. Ron zegt, ik ben 59, ik voel me 28. Kijk, en ik ben inderdaad net zo gek en vitaal, volgens vrienden. Jeff zegt, ik ben 21, maar ik voel mij 31. Oeh. Dat is niet lekker, denk ik. Althans, nou ja, ik voel me als 31-jarige ook prima verder. Daar niet van. Niels zegt, hey Judith, ik ben nog 29, maar voel me al 50 plus. Oké, Niels. En Dirk zegt, ik ben bijna 56 en ik voel me 30. Ondanks de plaspillen en de Viagra. Nou, in elk geval. Ja, kijk, het is ook helemaal niet gek als je je zeg maar jonger voelt dan dat je bent. Sterker nog, onderzoekers zeggen dat het juist gezond is als je jonger voelt dan je daadwerkelijk bent. Dat zou namelijk zelfs positieve invloed hebben op je gezondheid en hoe oud je wordt. Ja, laatst vertelde ik dus aan mijn neefje dat ik bijna 31 jaar ben. En toen zei hij, jeetje, wat oud. Nou kijk, ik heb dat dus nu bijna. Nou, ik denk dat ik dat nu dat gevoel heb van oud bij 50. Ik denk dan, nou, dat is pas oud. Maar ik durf te wedden dat als je 50 bent, dat je denkt, nee joh, oud ben je pas als je 80 bent. Dus wanneer ben je nou officieel oud? Nou, daar hebben onderzoekers dus ook naar gekeken. En volgens hen maak je jezelf pas oud, mag je jezelf pas oud noemen, vanaf je 74ste. Nou, daar valt Don Henley net nog in de categorie van, want hij is inmiddels 78. Maar zijn muziek gaat sowieso nog jaren mee. Dit is The Boys of Summer bij Q.

Q-Music, Cyril en Stumbling In. Zometeen de nachtwedstrijd. Daarin ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Dat zometeen. Vandaag even wat anders, want vandaag was ik overdag lekker veel buiten. Zon is geen natuurlijk. Ik heb even in het park gewandeld. En uiteindelijk zat ik even lekker met mezelf op het terras. Even een colaatje in de zon. Maar ik merkte al gauw dat de zon wel, was wel sterk. Ja. Dus ik heb mezelf had ik even ingesmeerd. Ik heb altijd zo'n go-to zonnebrandingetje mee. Maar ik had dus een tanktopje aan. Dus ik voelde toch wel dat de zon op mijn rug aan het branden was. Maar ja, ik dacht, ja, ik wil ook eigenlijk wel gewoon lekker even in de zon blijven zitten. Want ja, nu heb ik de tijd ervoor. Toen heb ik dus gevraagd aan de serveerster of ze even mijn rug in wilde smeren. Ja, dat is toch een beetje gek. Beetje ongemakkelijk ook. Dat iemand dan toch aan je zit die je eigenlijk niet kent. Maar toch ook gelijk een beetje onzeker. Ja, want hoe staat het eigenlijk met jou, Summer Body? Ben je een beetje tevreden? Nou, Summer nog niet. Die is er nog niet klaar voor. It is My Body Isn't Ready bij Q.

0: is woensdag op donderdagnacht. En dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Even simpel kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens op zoek geweest naar de luisteraar met de meeste bedpartners of de luisteraar met de kortste afstand van huis naar werk. Vorige week was ik op zoek naar de luisteraar met de minste volgers op Instagram. En toen sprak ik Wendy. 85 foto's ongeveer heb je. Wat voor foto's plaats je zo al?
1: Wat ik heb meegemaakt. Een keertje ooit Disney gehad, van Walibi foto's.
0: Ja, zodat de volgers een beetje up-to-date blijven ook.
1: Ja.
0: Hey Wendy, hoeveel volgers heb jij?
1: 25.
0: 25 volgers. En denk jij dat hier iemand onder gaat zitten?
1: Oh, dat kan maar zo.
0: Ja, dat kan maar zo, maar deze nacht niet hoor. Wendy, jij bent de winnaar. Ja, Wendy won de nachtwedstrijd vorige week. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer hebben we het over de plek waar je huis staat en dan eigenlijk in de vorm van cijfers. Want ik ben op zoek naar de luisteraar met de laagste postcode. Ja, pak je mobiel er maar even bij. Open de Q-app en laat me even weten wat jouw postcode is. Want wie weet win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En het Q-prijspakket. En ik zorg dat die goed gevuld is hoor. En de teller die staat nu gewoon op nul. Hè? Dus stel je voor dat je postcode 9974 is. Gewoon appen, want het is nacht, weinig mensen luisteren. En als er niks binnenkomt, dan kan jij gewoon in principe de winnaar zijn. Laat het weten. Dit is Q-Music Shakira. Dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild.

0: Sofia.
1: Que música fara sul era Sofia. We zitten midden in de nachtwedstrijd. We zitten in ronde nummer 1. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de hoogste postcode. En we openen de eerste ronde eigenlijk met Aten. Goeienacht.
2: Hey, goeiedag.
1: Goeienacht, Aten. Hey, waar kom je vandaan? Welke plaats?
2: Dokkum.
1: Dokkum, oké. Dokkum, kijk. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat is jouw postcode dan?
2: Dus 9101.
1: 9101, kijk. Dat is best wel, is wel lekker hoog.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ik denk wel dat je, ik denk dat jij wel snapt dat er sowieso iemand gaat zijn die eronder gaat zitten.
2: Ja, sowieso.
1: Maar ik vind het wel leuk dat je even appt, want wie die wagen niet wint. Hey, en dan ben ik even benieuwd, want woon je daar al lang in het huis waar je woont nu?
2: Ja.
1: En hoe lang?
2: 6 jaar.
1: Oh, nou, dat vind ik nog wel gewoon gemiddeld, vind ik ook, hè? 6, 7 jaar. En woon je daar alleen, of met wie woon je daar?
2: Ik woon met mijn vrouw en 3 kinderen.
1: Kijk, 3 kinderen. Gezellig, wat gezellige boel daar.
2: Jazeker.
1: Ja. En zeg je, ik wil ooit nog wel verhuizen? Of zeg je, nou, dit is wel de plek waar ik nog echt jaren ga wonen?
2: We hebben het mooi op dit moment, maar koopwoning is altijd mooi.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Hé, Aten, je postcode 9101. Ja, en zoals ik al zei, daar gaat natuurlijk iemand onder zitten. Maar ik wil je wel bedanken voor je appje en het leuke gesprek.
2: Ja, tuurlijk.
1: Hé, fijne dag verder, hè?
2: Hey, jij ook, fijne avond.
1: Dankjewel. Ja, we gaan door naar Mirjam. Goeienacht.
3: Hallo, goeienacht. Goeienacht.
1: Mirjam, ja. Hé, hey, Mirjam, wat is jouw postcode?
3: 64-36.
1: Kijk, we gaan al aanzienlijk even naar beneden. Hé, en waar woon jij, Mirjam?
3: In Amstenraden.
1: Oeh, dat moet je nog even 1 keer goed zeggen.
3: In Amstenraden.
1: Amstenraden.
3: In Limburg.
1: In Limburg, ja. Kijk, oké, in Limburg. Hé, en heb jij een beetje fijne buren?
3: Ik heb zeker fijne buren. Alleen de andere kant moet nog even komen, want... Ja, ze hebben pas gekocht.
1: Oké. Dus die moet je nog even leren kennen. En is het zo dat de band met de buurt is dat jullie ook bij elkaar even een beetje op de koffie gaan? Of dat jullie elkaar even het een en ander lenen? Wat is de band?
3: De band met de buren is gewoon de goeiedag. Een praatje op zijn tijd. Niet over de vloer heen en weer lopen. Gewoon gezellig.
1: Ja, precies. Gewoon lekker hooi doen op straat en daar blijft het gewoon lekker bij. Ja,
3: juist.
1: Snap ik. Hey Mirjam, 6436 is jouw postcode. Ik ga nog een ronde doen, maar voor nu sta je bovenaan.
3: Oeh, dat is leuk.
1: Ja, dat is heel leuk. Dus het kan zijn dat je zo meteen terugbel. Maar het kan ook zijn dat ik je niet meer terugbel. En dan wens ik je alvast een hele fijne nacht.
3: Nou, alvast bedankt.
1: Ja. Mirjam, ik kom gauw een keer bij jou gezellig op de koffie.
3: Oké, leuk.
1: Ja, heb je nou een lagere postcode dan 6436? Stuur dan even een berichtje in de Q-Music app. Dit is Bruno Mars, geen risk it all.

0: trouwens schrijft Damiano de Vita en Now Rogers en Talk to Me. Vannacht doen we de nachtwedstrijd en ik ben op zoek naar de luisteraar met de laagste postcode. En ik begon de wedstrijd met de allereerste ronde met Adriat, postcode 9101. En daarna sprak ik Mirjam met postcode 6436. En daar zijn we nu gebleven. Maar ik heb inmiddels alweer iemand die daaronder gaat, namelijk Rachel. Oh, dat is de gam. Rachel, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hallo Rachel. Hey, om even een beeld te krijgen, welke plaats, waar woon je?
1: In Oosterhout, dat ligt naast Breda.
0: Ah ja, oké. Okay. Oh, dat is gezellig daar.
1: Ja.
0: Heel leuk. Hey, en met wie woon jij? Woon je alleen of woon je met mensen?
1: Ik woon samen met mijn moeder en met mijn zus.
0: Oké, okay, en wat is een beetje de interieurstijl, zeg maar, bij jullie thuis?
1: Vooral een beetje zwart marmer beige.
0: Oh, oké. Okay. Dus wel wat warmer, vind ik dan.
1: Ja.
0: Toch? Ja, ja. Ja, precies. Hey, en Rachel, hoe oud ben je?
1: Ik ben 22.
0: Oh ja, en hoe is het een beetje, want ik weet niet of je van plan bent om naar huis te gaan op een gegeven moment. Maar is dat lastig in de buurt en dat soort dingen?
1: Ja, ik denk dat het overal lastig is. Maar ik heb het heel goed thuis bij mijn moeder. Dus ik ben nog niet van plan echt snel uit huis te gaan.
0: Ik zou ook lekker blijven even hoor. Heerlijk. Toch? Kun je ook een beetje sparen en dan heb je ook nog even je eigen plek. Ja, ik snap het helemaal. Hey Rachel, 4901, dat is jouw postcode. Denk je dat hier iemand onder gaat?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ik moet je helaas teleurstellen. Er is iemand die eronder kruipt. Maar ik wens je wel een hele fijne nacht.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel.
1: Oké, doei.
0: Ja, we gaan door naar Leon. Goeienacht, Leon.
2: Hey, goeienacht.
0: Hey, goeienacht. Hey Leon, met wie woon jij in huis?
2: Samen met mijn vrouw en met mijn zoontje van 6.
0: Kijk, met z'n drietjes, gezellig thuis.
2: Ja.
0: En hoe lang woon je al in het huis waar je nu zit?
2: Ja, ik heb 10 denk ik toch zeker wel.
0: Oh, wauw, oké. Hey, en waar woon je, welke plaats?
2: In Bodegraven.
0: Bodegraven, waar ligt dat in de buurt ook alweer?
2: Vlak bij Gouda.
0: Ah, ja. Ook leuk. Leuke plaats heb je eigenlijk in Nederland. Hey, wat over plaatsen gesproken, waar zou je bijvoorbeeld helemaal nooit willen wonen? Wat is iets waarvan je zegt, nou, daar wil ik echt nog niet doodgevonden worden?
2: Oeh, dat is een goeie.
0: Mag je heel eerlijk zijn?
2: Grote steden, dat staat me niet zo aan eigenlijk. Okay. Dat is allemaal wat gehaaster. En, momenteel ben ik in Coevoorde. Hier is het allemaal wat rustiger. Dat is allemaal wat lekkerder, wat aangenamer.
0: Ja, dus ik zit op het Leidseplein in Amsterdam. Dan zeg je, nou, mij niet gezien.
2: Nee, dat voor een feestje misschien. Maar voor de rest zou je mij daar niet vinden.
0: Nee, gelijk heb je hoor. Hey, Leon, wat is jouw postcode?
2: Dat is het prachtige 2411.
0: 2411, mooi getal inderdaad, 2411. Ja, ik vind dat inderdaad echt laag. Ik ben op zoek naar de laagste postcode deze nacht. Denk je dat hier iemand onder gaat zitten?
2: Nee, dat gaat niet meer lukken. Die moet voor ons zijn.
0: Oké, nou, ik vind het heel goed dat je zo positief bent ingesteld. Maar ik ga nog wel een ronde doen, dus ik kan het je nog niet beloven.
2: Nou, dat geeft niet.
0: Okay.
2: We zijn vol vertrouwen in de winst.
0: Ik vind het heerlijk om dit te horen. Nou, als het zo is, dan bel ik je zo terug.
2: Helemaal goed.
0: Ja, oké. Nou, hou je mobiele gaten.
2: Ja, dank je.
0: Joehoe. Ja, heb je nou een lagere postcode dan 2411? Dan is dit het moment om dat te appen in een berichtje in de Q-Music app. Of in te spreken, dat kan natuurlijk ook. Want ik ga nog één allerlaatste ronde doen.

0: rustig.
1: Heerlijk, oké. Okay. Hey, en je huis, hoe ziet jouw huis eruit? Wat voor interieurstijl heb je? Wat voor kleuren?
0: Het is een appartement op de Winkelstraat. En vooral van hout eigenlijk.
1: Oké, okay, je zegt Winkelstraat, dus het is best wel druk daar ook dan, denk ik.
0: Een kleine winkelstraat in Enkhuizen.
1: Oh, oké. Dus het is te doen. Het is gewoon wel lekker rustig. Je kan wel gewoon lekker slapen, zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: Ja, oké. Okay. En met hoeveel mensen woon je daar?
0: Ja, 2 à 3.
1: 2 à 3, oké.
0: Okay. Eigenlijk met een huisgenootje, maar ik heb een vriend, dus die komt ook vaak langs.
1: Ik wilde al zeggen, ik was wel benieuwd. Zo 2, 3. Ah, ja, oké. Hey Dries, wat is jouw postcode?
0: 1601.
1: Ja, ik ben dus op zoek naar de luisteraar met de laagste postcode. Denk je dat hier iemand onder gaat zitten?
0: Ja, het zou zomaar kunnen, maar ik hoop van niet.
1: Nee, ik hoop natuurlijk ook van niet voor jou. Maar helaas is dat wel het geval, Denise.
0: Oh, toch nog.
1: Ja, toch nog wel. Maar ik wil je wel ontzettend bedanken.
0: Dankjewel.
1: Hey, fijne nacht, hè.
0: Doei, doei.
1: Doeg. Ja, want dan gaan we door naar Sophie. Goeienacht, Sophie.
2: Goedenavond.
1: Hallo, Sophie. Hey, waar kom je vandaan?
2: Uit Diemen.
1: Uit Diemen. En daar woon je nog steeds dan?
2: Ja, mijn hele leven al.
1: Oh, je hele leven ook al. Oké. Okay. En waar je nu woont, waar woon je eigenlijk?
2: Ik woon heel afgelegen, eigenlijk tussen de weilanden. Heel fijn.
1: Oh, dat is wel lekker. Lekker rustig daar dan.
2: Zeker.
1: En met wie woon je daar?
2: Mijn ouders die wonen naast me. Ik woon eigenlijk bijna in de tuin.
1: Oh, wat grappig. Is dat een soort van tuinhuisachtig idee? Dus zeg maar, dat je dan...
2: Ja, het was ooit de bedoeling dat het een bed and breakfast werd. Maar dat is niet gelukt.
1: Oh, maar wat tof. Oh, wat heerlijk dat je dan nog gewoon je eigen plek hebt.
2: Zeker. En mijn vriend is ook meestal bij mij te vinden.
1: Oh, dat is helemaal top. En heb je zoiets van, nou, we gaan hier nog wel even... We blijven hier nog wel even? Of ga je op een gegeven moment denk je, nou, nu ga ik wel even weg bij mijn ouders en dan zoek
2: ik... Nou, mijn ouders zijn eigenlijk uit huis gegaan, want die wonen deels in Frankrijk. Dus ik ben er nu vaak alleen. Dus... Verhuizen is nog niet aan de orde.
1: Nee, dat snap ik. Dus eigenlijk heb je een eigen tuinhuis, maar eigenlijk heb je ook nog het huis van je ouders, zeg maar.
2: Zoiets, ja.
1: Ja, oh, wat heerlijk, wat top. Hey, en wat is je postcode?
2: 1111.
1: 1111, ja, dat is wel heel laag natuurlijk.
2: Ja, ja, nou ja, Amsterdam zit er nog onder.
1: Dat is waar, dat is zeker zo. Maar denk je dat hier iemand onder gaat zitten? Dat er misschien iemand nog aan Amsterdam luistert?
2: Ik heb goede hoop op dit tijdstip dat het niet gebeurt.
1: Je hebt helemaal gelijk. Hey, ja, Sophie, gefeliciteerd. Je bent de winnaar van de nachtwedstrijd. En het Q-prijsticket komt jouw kant op.
2: Superleuk.
1: Nou, ik zou zeggen, heel veel woonplezier daar nog.
2: Ja, dankjewel.
1: En doe de groetjes aan iedereen in Diemen.
2: Gaan we doen. Fijne avond.